0: reisorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4:00 weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York. En de ceremonie zou om 5:00 lokale tijd beginnen. Voor de bruiloft worden meerdere straten in Manhattan afgesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertragingen. Wel een hoop flitsers. Onder andere de A12 Maarn richting Ede bij 83.2. De A28 Amersfoort richting Zwolle, daar staan ze bij 59.9. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.0. En oppassen bij de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.2. Q-music. Judith Eik. Wat is nou jouw ultieme zomerhit? Eentje die elke zomer luistert, waardoor de zon volop schijnt. Ik ga je zo de mijne vertellen. Eerst Huntrix.

Miles Smith, Nighthorn en Drive Safe. Ah, ik zit even weer naar die weersverwachting te kijken. Volgende week zijn temperaturen van zo'n 27 graden. Ja, dat vind ik stiekem toch best wel lekker hoor. Ja, dat je dan gewoon bijna in je bikini over straat kan. Dat je eigenlijk alleen maar ijsjes wil eten. En dat je de barbecue al kan ruiken. Oh. Ja, dat betekent ook dat de Q-top 500 van de zomer heel dichtbij is. 5 dagen lang genieten van de 500 beste zomerse hits, samengesteld door jou. En dat gaat gebeuren wanneer de temperaturen weer door het dak heen gaan. Ja, je kan dus nu nog stemmen hè, op Q-music.nl of in de Q-app. Maximaal 40 zomerse hits die je kan doorgeven. Als je er 3 wil doorgeven, dan is dat natuurlijk ook helemaal prima. Hè? Ik dacht, laat ik even een van mijn favorieten vertellen aan je. Hot van Inna bijvoorbeeld. Oh, ik vind dat deuntje altijd zo lekker zomers.

En natuurlijk, ja, dit is echt een banger. Summer Jam. Ik heb er nu alweer zoveel zin in. Genoeg keus. Ik zou zeggen, geef je stem lekker door. En ter inspiratie, eentje die vorig jaar in de lijst stond op 200. Eros Ramazzotti en Tina Turner. Cos de la Vita.

Extra omschrijft Suzanne Vreken halverwege. Ja, als artiest wil je eigenlijk maar één ding. Muziek maken, liedjes schrijven en op een podium staan. Zingen, spelen en mensen eigenlijk een mooie avond bezorgen. Maar ja, er hoort ook van alles bij wat misschien wat minder leuk is. Hè? Dat heb je natuurlijk met elk beroep. En bijvoorbeeld zoals videoclips maken. Nou, daar hebben de mannen van Nothing But Thieves dus echt een hekel aan. Alles moet elke keer opnieuw worden opgenomen. Ze moeten steeds doen alsof. Ja, daar hebben ze gewoon helemaal geen zin in. Laat ze gewoon lekker muziek maken. Ja, dat hebben ze gelukkig wel weer gedaan. Nieuw muziek van Nothing But Thieves. Evolution ga je zo meteen horen na Mr. Props. En dit is Waves.

New Music by Q, Nothing But Tears and Evolution. Even een vraag aan jou, hè? Ben jij aan het werk? Of ben je net klaar met werken? Of ga je nu werken? Stuur dan even werk in de Q Music app. Want ik ga zo meteen weer beroepen raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen even stellen over je werk. En na een minuut ga ik dus jouw werk raden. En ik heb het idee dat het maar echt gaat lukken. Dus daag me uit. Kom maar door. Stuur gewoon werk in de Q-Music app. En op die manier meld je je dan aan. En dan bel ik je op. En dan gaan we samen het spelletje spelen. Hey, zo meteen muziek van Just Say Jackson John. Turn the lights off.

0: 3.
1: Ja, het is net 2:30 geweest. Betekent dat ik op zoek ben naar iemand die aan het werk is, net klaar is met werken of nog gaat werken. En die heb ik gevonden. Goedenacht, Hildus. Goedendag.
2: Hallo.
1: Oh, ah, ja, je bent er. Ik dacht al.
2: Ja, sorry. Ik hoor even niks.
1: Nee, maar niet uit. Ik wacht even, was even bang dat je opgang had. Hé, hey, Hildus, jij bent net klaar met werken, hè?
2: Ja, klopt.
1: Oké, okay, en zonder te veel te verklappen, hoe was jouw dienst? Hoe was je werkshift?
2: Ja, het was echt een rustige avond eigenlijk.
1: Een rustige avond, oké. En vind je dat lekker of heb je het liever wat drukker?
2: Nou, ik kon ondertussen ook nog wat voor mijn andere werk doen, dus dat was heel prettig.
1: Oh, lekker dubbel verdienen eigenlijk.
2: Ja.
1: Nou, dat is toch ideaal, dat is toch top, dat is ideaal. Hé, hey, Hildus, ik ben benieuwd wat jouw werk is. Ik ga zo meteen een timer starten van een minuut. Dan ga ik allemaal vragen aan je stellen over jouw werk. En na een minuuttijd dan ga ik proberen jouw beroep te raden. Ik schakel wel even de hulp in van de luisteraar. Dus mocht je nu luisteren en een idee hebben wat Hildus voor werk doet, of vragen hebben voor haar, dan mag je gewoon lekker insturen met een bericht in de Q-app, want dan ga ik dat vragen. Oké, Hildus, ben jij er klaar voor?
2: Jazeker.
1: Komt-ie aan. Hildus, werk je met collega's?
2: Ja.
1: Oké. Ben je onderweg voor je werk?
2: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Zit je achter de computer?
2: Nee.
1: Oké. Zit je aan de telefoon?
2: Nee.
1: Werk je nog met andere mensen behalve je collega's?
2: Ja.
1: Oké. Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
2: Een thuis.
1: Oké. Jeroen vraagt, help je mensen?
2: Ja.
1: Oké. Zijn er veel kamers waar jij werkt?
2: Nee.
1: Dat niet, oké. Even zo, moet even nadenken dan. Oké. Werk je met verschillende leeftijdscategorieën?
2: Het zou kunnen.
1: Het zou kunnen. Jeroen vraagt nog, kom je bij mensen thuis?
2: Ja.
1: Oké. Zo, dan moet ik even goed gaan nadenken hoor. Oké. Veiliging komt binnen. Even kijken, wat komt er nog meer binnen? Ambulance komt binnen. Zorg gerelateerd, ja, dat denk ik inderdaad ook. Even kijken, wat komt er nog meer? Oké, verloskundigen ook nog wel kunnen, inderdaad. Oeh, dat is ook nog wel een goeie. Oh, dat is nog wel een goeie. Ja, ik ga denk ik helemaal af op wat Quinten zegt. Ik denk dat je verloskundige bent.
2: Oh jee. Het is niet helemaal goed.
1: Oh, het is niet goed. Nee.
2: Nee.
1: Oh. Nee, dat is misschien niet. Nu zit ik te denken, oh nee, dat is misschien toch niet goed. Nee, dat is niet goed. Hé, hey, wat Jules, wat voor werk doe je?
2: Ik was nu op PGB-basis aan het werk bij twee broers thuis. En die zitten in de thuisomgeving en die krijgen hulp van hun familie.
1: Oké.
2: Als zorgverlener.
1: Als zorgverlener, oké. Maar wat is dan de situatie, zeg maar, PGB? Want je moet me even meenemen, want ik werk helemaal niet in de zorg.
2: Nee, het is een persoonsgebonden budget. Het is een manier waarop mensen dan dus geld kunnen krijgen uit de overheid, zeg maar. Mm-hmm. Om dus mensen in te huren om hen te helpen met hun zo goed mogelijk kunnen leven.
1: Ah, dus die komt eigenlijk bij verschillende mensen kom je thuis om te helpen?
2: Ja.
1: Of heb je wel de vaste mensen waar je langs gaat?
2: Ja, ik heb vaste mensen en ik doe dit als op ZZP-basis. En daarnaast werk ik dan ook nog als ambulant begeleider voor een organisatie. En dit is dan op PGB-basis.
1: Kijk, wauw, oké. Ja, wat goed, wat knap. Ik heb altijd heel veel respect voor mensen in de zorg. Dus,
2: het is heel leuk.
1: Toch, ja. Ja, want hoe lang doe je dit werk al?
2: Een jaar of 6.
1: Een jaar of 6, oké. Want werk je vaak in de nachten? Of heb je ook echt totaal andere tijdstippen?
2: Nee, normaal gesproken werk ik alleen maar overdag. Alleen dit adresje werk ik 's avonds, zodat de hoofdzorgverlener dan gaat sporten. En dan nog even een borrel gaat drinken.
1: Oh ja, oké. Oké. En wanneer, welke tijden moet je morgen bijvoorbeeld weer werken? Of?
2: Nee, omdat ik deze ook heb, ben ik op vrijdag altijd vrij.
1: Ja, oké. Hey, dan even een hele andere vraag. Want wat is nou bijvoorbeeld het moeilijkste aan jouw werk?
2: Ja, nou ja, dit is. Ik heb altijd in het gehandicaptenzorg gewerkt. En het moeilijke daaraan is dat het veel meer is dan alleen maar de lichamelijke hulp bieden. En dat het vaak ook veel meer mentaal hulp bieden is. En daar komt veel onbegrepen gedrag bij. En dat is af en toe ingewikkeld.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja, en bij iedere persoon is dat natuurlijk ook weer anders.
2: Iedereen is anders. Ja. En elke uur kan anders zijn en elke minuut kan anders zijn.
1: Ja, dat snap ik wel. En wat is het leukste aan jouw werk?
2: dat elke dag anders is.
1: Ja, dat zou ik ook me wel voorstellen inderdaad. En natuurlijk waarschijnlijk ook met contact met de mensen.
2: Zeker. En het is heel, ik ga wel vaak met een voldaan gevoel naar huis. Dat vind ik leuk.
1: Ja, dat is inderdaad, dat kan ik me helemaal voorstellen. Echt onwijs goed en knap dat je dit werk doet. Jilders, je bent nu thuis. Je gaat waarschijnlijk gelijk slapen of ga je nog even een beetje relaxen en ontspannen?
2: Nou, ik heb tijdens dit gesprek even de hond uitgelaten en nou ga ik lekker naar bed.
1: Lekker naar bed, heel goed. Nou, dan wens ik je alvast slaap lekker en thanks voor jou, voor je appje, hè? En voor het meespelen.
2: Ja, thanks. Fijne uitzending nog.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: Hoi.
1: Doeg. Ja, ik vroeg Hilde net, wat is het moeilijkste aan je werk? Nou, David Guetta heeft ook iets wat hij ontzettend lastig vindt aan zijn werk. Ga ik je zo meteen vertellen wat dat is. Eerst Snap van Rosalind bij Q.

0: Lux en Steve bij Q. En Love on Hold. Ja, wat was nou het moeilijkste moment uit je carrière? Die vraag werd gesteld aan David Guetta. Moest hij heel lang over nadenken. En toen kwam hij uiteindelijk met het volgende antwoord.
1: You would play a festival and every DJ would play only in F minor. Yeah. And the same kick and the same lead sound from Nexus. And I would go absolutely crazy. But every time I would try something different, people would leave the dance floor. And it was really probably the least happy moment of my career.
0: Ja, alle DJ's speelden allemaal dezelfde tracks op festivals. Ze leken erg op elkaar. Dezelfde drums, dezelfde baslijnen, hetzelfde piano-rieltje. En als David Guetta iets anders probeerde, liep de dansvloer leeg en vonden mensen er geen drol aan. Nou, dat is nu toch niet meer voor te stellen. Dat het rustig is bij een optreden van David Guetta. Wordt alleen maar drukker en drukker. Vooral bij hits als Gone, Gone, Gone. En die hoor je zo na Toto.

Goeienacht. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. Drie vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Twee beschuldigen hem van verkrachting en een derde van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Ja, en wetenschappers denken te weten waarom Antarctica al miljoenen jaren eerder bedekt raakte met ijs dan de Noordpool. Uit onderzoek blijkt dat het land daar langzaam omhoog kwam, waardoor sneeuw en ijs konden blijven liggen. Zo ontstond zo'n 24 miljoen jaar geleden de eerste grote ijskap, terwijl dat op de Noordpool pas veel later gebeurde. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

neemt het nu op tegen Spanje. En voor Luka Modric zit zijn WK-loopbaan erop. De 40-jarige Kroaat speelde tegen Portugal zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. De record international van Kroatië kwam uit op 5 WK's en speelde in totaal 202 interlands voor zijn land. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Sienna Spyro.
0: En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.

What?

partij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En de WK-finale belooft een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de eerste halftimeshow ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. Volgens Infantino wordt binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Dennis Wims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.

0: Q-music. Q sounds better with you.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: heeft te maken met een grote natuurbrand in het zuiden. Onder meer 3 campings zijn ontruimd. De brandweer heeft onder meer blusvliegtuigen ingezet.
1: WK 2026.
0: Ja, geen grote verrassingen gisteravond en vannacht op het WK. Er waren 2 wedstrijden. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. En Portugal won na een thriller van Kroatië. Het werd 2-1. Onder meer superster Cristiano Ronaldo scoorde uit een penalty.
2: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop. Hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
0: Ja, er is nog wel wat discussie over die wedstrijd. Net voor tijd werd een doelpunt van Kroatië afgekeurd vanwege buitenspel. Nou, is op dit moment nog een andere wedstrijd bezig. Zwitserland speelt tegen Algerije. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vanmorgen in het noordoosten ook kans op een klein buitje. 18 tot 24 graden.

0: as you were.
1: Ja, thanks. Super, super, Matty.
2: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
4: Dat is mijn favoriete film.
5: Wij worden wereldkampioen.
0: Je wil ook niet zeggen hoe je eet.
6: Dat blijft een mysterie, jongens.
5: Ben jij Bolle Jos, Matty
7: en Marieke?
0: 6 op vrijdag de 3e van juli. Je luistert naar show 1669, seizoen 8 van Matty en Marieke met Bram Krikke.
8: Ja, goedemorgen.
0: Danny Vos.
9: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
10: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. Ja, lieve Bram.
8: Nou, is het wel Happy Friday?
0: Ja, dat kun je je afvragen, inderdaad. Ja.
8: Oh, wat zat ik chagrijnig in de auto.
0: Ik zal je even bijpraten. Ik heb jou gisterochtend gebeld in dit radioprogramma met de vraag: zullen wij nog een rondje WK-roulette spelen? En WK-roulette, dat werkt als volgt. Je pakt een gedeelte van de wedstrijd, in dit geval 20 minuten. Ik heb ingezet op minuut 0 tot 20. Jij?
8: Minuut 70 tot 90.
0: Wordt er nou in die minuten gescoord waar jij dus op inzet, dan is de ander het spreekwoordelijke bokje. En dan moet het pak van de dag worden gedragen. En die wedstrijd waar we op in hebben gezet, die is nu bezig.
8: Ja, Zwitserland-Algerije.
0: En ik heb gisteren gezegd, ik denk dat er gescoord wordt in de eerste 20 minuten. We luisteren even naar minuut 11.
11: Daar gaan de Zwitsers met Manzambi. Manzambi is er langs. Manzambi en de goal van Zwitserland. Mbolo 1-0. En weer is die jonge 20-jarige Johan Manzambi van onwaarschijnlijk groot belang voor de Zwitsers. Wat een speler, wat een talent.
0: Ja, wat een talent zeg.
8: Manzambi, je wordt bedankt. Ja, dat betekent dat jij je voorspelling in ieder geval goed hebt. Ja, hij is nog bezig, hè, dus we weten niet of het tij nog gaat keren. Of ze ook nog gaan scoren tussen minuut 70 en 90. Maar ja, in ieder geval, Matt, ja, het is niet anders. Kijk, ik moet een pak aan.
0: Ja, ik heb hier het pak van de Statue of Liberty. Het is een tweedehandsje, want Marieke heeft het eerder deze week al aangehad. Dus het is, we recyclen het nog een keer. Het is wel prachtig hoor, want natuurlijk ook de kroon van het vrijheidsbeeld zit erbij. De torch, zoals ze die in haar hand heeft. En die prachtige jurk. Nu heb je ook net in de mensheld gestaan, Bram. Dus die prachtige biceps die komen straks onder de jurk vandaan. Kijk, ik heb hier. Het is een soort. Het is een soort tipi. Als je het zo vasthoudt.
8: Ja, het is echt een soort jurk van Jomanda. Dat is echt zo.
0: Ja, ja, je jongens. Moet die kroon wel ophouden. Want anders belt Jomanda, mag ik mijn jurk terug.
8: Ja, het is, ja, geef maar. Ik doe het wel weer aan. Maar wat doen we nou als er wordt gescoord in mijn tijdvak? Dan heb jij dan ook een pak? Of doen we dan een bokaalwissel? Dat jij dit pak aan mag.
0: Dan ben ik ben zo overtuigd dat er niet gescoord wordt tijdens jouw minuten. Mocht dat gebeuren, dan neem ik het pak van je over en draag ik de rest van de uitzending.
8: Oh. Nou, we weten over 25 minuten ongeveer. Dan vanaf dan gaat het lopen. Dus het wordt nog spannend. Maar dat is leuk. Oké, dat is een deal.
0: Ze beginnen nu aan de tweede helft. Nou, die is dan afgelopen rond 6:50 ongeveer. Nogmaals, Bram, wordt er dan gescoord in minuut 70 tot en met 90. Ja, geef dan het hele pak maar aan mij, dan draag ik het tot 10:00.
8: Dat is goed.
0: Check nu even, kijk live of RTL 7, want Bram begint zich om te kleden. Het is nu een tragisch gezicht, want hij heeft nu alleen de kroon op. En verder alleen nog een polootje. De rest moet ook nog aan hebben.
8: Ja, dat weet ik, maar dat mag ik even zelf, alsjeblieft.

0: Knerk. Inmiddels heeft Bram het pak aan van het vrijheidsbeeld. Ja, het ziet er heel goed uit, lieve vriend.
1: Nou, dankjewel. Zo voelt het niet. Het voelt wel een beetje half bakken. Oh ja, het ziet er ook wel echt een beetje half bakken uit.
0: Je ziet het op RTL 7 of op Kijk Live. Ja, als je een mop in je hand neemt, dan ben je ook gewoon een schoonmaakster. Marieke was echt wel een vrijheidsbeeld.
1: Ja, dat die zag er prachtig uit.
0: Ja,
1: ja, dit droeviger wordt het niet. Ja, ik zou het ongelooflijk fijn vinden als een van de twee zo meteen nog scoort. Algerije of Zwitserland. En het liefst tussen minuut 70 en 90. Want dan mag ik dit uitdoen en dan mag jij dit lekker aan.
0: Ja, en ik ben zo zeker van mijn zaak dat daar niet meer gescoord wordt. Dat ik ook wil afspreken, mocht er nou wel worden gescoord, dan draag ik dit pak de rest van de uitzending.
1: Goed. Ja, en je weet dat het gaat gebeuren, hè? Je weet het.
0: Nee hoor, daar wordt niet meer gescoord.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Nee, overigens is het nu 2-0. Het zit er nu wel op. 20 minuten is natuurlijk wel lang. Dat is de andere kant. Maar goed, we gaan het zien. Hey, lieve Bram, wat staat er dit weekend voor jou op het programma?
1: Dit weekend voor mij?
0: Is het een rustig weekend? Is het een bomvol weekend? Zijn er dingen om naar uit te kijken?
1: Ik ga natuurlijk lekker naar Q, hè, met Tom. Tom is op vakantie trouwens. Nee,
0: Tom is op vakantie.
1: Ja, Tom is op vakantie. Zit ik met Stefan Bouwman. Dus lekker Q-music. Ga ik radio maken.
0: Ja.
1: En ik ga nog voor opnames nog eventjes naar het buitenland een paar dagen.
0: Oké, en kun je al zeggen waarvoor?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dus een dode mus presenteer ik u. Ja.
0: Ik heb ook een prachtig weekend voor de boeg. Ik ga namelijk varen in Sneek met mijn schoonvader.
1: Hey.
0: Die heeft daar een boot gehuurd. En ik rijd daar vanmiddag naartoe. Ik hoef alleen maar op te stappen. En dan gaan we het hele weekend varen in en rondom Sneek. Ik zal daar zo meteen wat meer over vertellen om 6:55 hoe dat eruit ziet. Nu moet ik wel zeggen, ik ben gezegend met een hele leuke schoonvader. Maar ik weet ook, dat is altijd vrij uitzonderlijk. Als je kan zeggen, nou, ik heb zin om met mijn schoonouders op pad te gaan. Dat kan lang niet iedereen zeggen. Dus ik wil even mensen de kans geven. Wil je anoniem ranten over je schoonvader, over je schoonmoeder? Wat je er precies zo ongelooflijk vervelend aan vindt. Om een beetje balans in het gesprek te brengen, heb je die kans nu. Dus stuur even via de app, wat vind je nou irritant aan je schoonvader of schoonmoeder.
1: Ja, en volledig anoniem, hè?
0: Volledig anoniem.
1: Ja, we gaan je niet snitchen.
0: Geen letter.
1: Geen letter. We zeggen helemaal niks, nog geen bijnaam. Maar het is wel lekker inderdaad als je met iets komt.
0: Precies.
1: Ja, ongelooflijk leuk. Ja, ik heb toevallig ook een hele leuke schoonmoeder. Maar ik heb in het verleden wel eens wat minder leuke schoonfamilie gehad.
0: Ja, maar dat is een minder goed lot getrokken, zeg maar.
1: Zeker, zeker. Ja, ja. We zijn heel erg nieuwsgierig. Kom erbij in de Q-music app.
0: Over je koude kant. verder zijn er heel veel mensen die hebben vanochtend tussen 5 en 6 uur de pre-party gemist met Luc van de redactie. Dat is waar. Ik zal heel veel laten horen waar Luc op dit moment zit. Want Luc zit niet op de redactie.
2: De eerste avond van Down the Rabbit Hole. Eigenlijk begint het festival pas morgen, maar langzaam maar zeker stroomt de camping vol en begint het festival al langzamerhand. En er wordt flink gedanst hier.
0: Ja, op de achtergrond hoor je Bad Bunny. Luc die hier tussen op Down the Rabbit Hole. Ja, het lijkt mij afschuwelijk. Sorry, als je nu wakker wordt in een tent op Down the Rabbit Hole. Toch, ik ben er gewoon niet de type voor. Er zijn heel veel mensen die vinden het leuk. Ik heb dat niet.
1: Ik heb dat ook totaal niet. Wat ben ik blij dat ik hier zit.
0: Ongelooflijk blij dat we daar niet zijn.
1: Ik gun hem alle plezier.
0: Ja, natuurlijk.
1: Heel gezellig, maar inderdaad, mensen, kinderen. Ik ga liever naar de gemiddelde begrafenis dan dat ik daar in een tentje wakker word.
0: Dat betekent dat er geen ja of nee is met Luc van de redactie. Kiki, zou jij dat deze ochtend willen overnemen?
3: Ja, zeker.
0: Nu kun je nog wel helpen met een aantal topics, want Luc heeft natuurlijk

0: en Boston bij Q-Music. Zometeen draait ons verjaardagsrad. Het is jouw kans op 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand. Welke maand is nou vandaag genomineerd? Nou, ben je jarig in deze maand? Dan zou ik me echt gaan bedenken of je niet gewoon voetballer moet worden. Jarige voetballers, namelijk in deze maand, zijn Cristiano Ronaldo.
1: Giovanni van Bronckhorst.
0: Neymar.
1: En Stefan de Vrij.
0: Weet je wie die trouwens ook jarig is in deze maand, Bram?
1: Nou?
0: Ja, de man waardoor jij dit pak aan hebt. Bril Embolo. Die heeft zojuist gescoord.
1: Oh, ja. Ja, en daardoor heb ik de WK-roulette verloren.
0: Precies, ja.
1: Ja, leuk. Hij wordt bedankt. Ja.
0: Zometeen, draait ons verjaardagsrad. Kans op 2.500 euro. De baan hoor je zo meteen. En Danny, wat zit er in het nieuws?
2: Nou, onder meer woedende mensen over een hele bekende brug.
3: Die kutbrug die gaat open.
4: Afgelopen dinsdag viel het doek voor Nederland.
5: Nee. Nederland is uitgeschakeld. Weer door. Die strafschoppen.
4: Het Nederlands elftal ligt eruit. Onze kans op het goud is verkeerd.

0: moeten zij ook gaan afdouchen. Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe Top 40. De Top 40.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Op de fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Voor jij kunt besparen.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Goedemorgen, exact 6:30. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Een opvallende vertraging A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 11 kilometer. Je vertraging is daar ongeveer een half uur. Zon en wolken vandaag. Vanmorgen in het noordoosten is er ook kans op een buitje. Het wordt 18 tot 24 graden. Danny Vos heeft het laatste nieuws.
8: Ja, goedemorgen. Het gaat weer over die haatreacties die meerdere oranje spelers hebben gekregen. Het OM bekijkt of het daar meer onderzoek naar gaat doen, schrijft de Telegraaf. De drie spelers die hun penalty misten tegen Marokko. Kluivert, Somerville, Timber. Zij zijn online lastig gevallen. Het verhaal is bekend, hè. Er is nog geen aangifte gedaan. En toch overweegt het OM de zaak op te gaan pakken. Het moet mogelijk worden je rijbewijs definitief kwijt te raken als je een dodelijk ongeluk hebt veroorzaakt. Dat wil de Tweede Kamer. Nu kan een rechter na een ernstig ongeluk een rijverbod van 5 jaar opleggen. En gaat iemand vaker de fout in, dan kan het ook oplopen tot 10 jaar.
7: Ik vind het niet meer dan terecht dat ze het gewoon innemen en nooit meer teruggeven.
9: Ja.
7: Sterker nog, ook als je die verhalen hoort van mensen die soms met honden door een woonwijk rijden. Wat mij betreft mag die lat nog veel lager. Er zijn gewoon heel veel mensen in Nederland die hebben een rijbewijs, die kunnen er niet mee omgaan.
9: Nee, zeker met dit verdodelijke afloop natuurlijk.
7: Ja.
9: Inderdaad, pak het af. Wees wat strenger.
7: Ja.
9: Wat korter erop. Ik vind het ook een fantastisch plan.
8: Ja, het kabinet gaat nu onderzoeken hoe dat dan zou kunnen. Goed nieuws voor Rotterdammers is er. De Erasmusbrug gaat vanmiddag weer open. Dat schrijft Rijnmond. Bijna een maand was hij dicht. Er werd aan de weg gewerkt daar. Asfalt is gerepareerd. Ja, daar was niet iedereen blij mee.
10: Dit is echt niet te doen. Alle fietsers, alle voetgangers, nee. Normaal gesproken kan je er gewoon zo doorheen, maar dit is niks.
11: Nou, morgen over de Willemsbrug. Die kutbrug die gaat open. Normaal ga ik een Erasmusbrug. Normaal gesproken ga ik een kwartiertje. En nu ga ik gewoon een half uur erover.
8: Ja, 4 uur vanmiddag, dan gaat hij weer open. Vooral rijinstructeurs zijn ook opgelucht, omdat lessen de afgelopen weken vaak vastliepen door de extra drukte.
7: Nou, het is wel zo, het is daar zo'n enorme chaos geweest. Want vanuit mijn huis moet ik de Erasmusbrug over naar de stad. En dan heb je onderaan de Erasmusbrug, dan heb je daar een kruispunt. En dat kruispunt is echt, ja, een van de cruciale punten in het Rotterdamse stadsverkeer eigenlijk. En nu lijkt het, sinds dat die Erasmusbrug dicht is, alsof ze een kleuter zo'n verkeerskleed hebben gegeven en zo'n hele doos met verkeersbordjes. En dat ze hebben gezegd, nou, zet het maar neer zoals jij wil, dan gaan wij dat uitvoeren. Daar zijn mensen, denk ik, de afgelopen maanden 9 van de 10 keer door het oog van de naald gegaan. Er waren al bloemen besteld voor sommige mensen die het kruispunt opgingen. Het was zo link. Het was echt niet te doen. Dus ik ben zo blij dat dat erop zit.
9: Ja, nee, want ik wou net zeggen, maar jij vond het toch ook wel fijn dat die brug dicht was? Want dan kon je er een beetje zo overheen fietsen.
7: Ja, dat klopt. Ja, het overheen fietsen was leuk. Maar ja,
9: Een keertje.
7: En verder was het gewoon bloedlink. Dus ja, al moet ik zelf het lintje doorknippen, ik kan niet wachten. Ongelooflijk fijn dat die open gaat.
8: Dan nog het WK. Er waren gisteravond en vannacht weer 2 wedstrijden. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. En Portugal won na een thriller van Kroatië. Het werd daar 2-1. Er is wel veel discussie nu over een afgekeurde goal net voor tijd van Kroatië. Werd afgekeurd om buitenspel. Maar Kroatië zegt dat dat niet zo is. Op dit moment is een andere wedstrijd bezig. Zwitserland tegen Algerije.
7: Ja, daarover gesproken, Bram, jij volgt dat nauwlettend?
9: Zeker. Ja, we hebben een klein weddenschapje lopen. Als er wordt gescoord tussen minuut 70 en 90... Ja, dan mag Mattie Valk een heel mooi vrijheidsbeeld pak aan. Het is nu minuut 73. Dus ja, Matt, ik zit toch wel te kijken. Inderdaad, ja, gaat hij vallen? Ja, ja, natuurlijk gaat hij vallen.
7: Ha, ik denk dat er genoeg gescoord is deze wedstrijd. Het wordt gewoon afgerond met een 2-0, maar dat zien we zo.
9: Het gaat om spoken. Het gaat om spoken daar.
8: Ondertussen is er ook wat meer bekend over hoe de finale eruit gaat zien. Dat is over een kleine 3 weken. Die finale krijgt natuurlijk voor het eerst ooit een halftime show. En de FIFA-baas Infantino, die is daar duidelijk over.
0: And it would be the most unforgettable show the world has ever seen.
8: Ja, dus de meest onvergetelijke show die we ooit hebben gezien. Voor het eerst is die halftime show er dus op het WK. Zeker is al dat Shakira, Madonna en BTS optreden. Maar binnenkort, zegt Infantino nu, wordt er nog een extra wereldster aangekondigd.
9: Nou ja, eerlijk is eerlijk. Kijk, we lachen er ook een beetje om die Infantino met het mooiste en de grootste show. Maar Shakira, Madonna en BTS. Ja,
7: dat is wel een line-up om je vingers bij af te likken.
9: Is wel echt geweldig.
7: Ja, waanzinnig zeg. Zometeen draait onze verjaardagsdag. Het is jouw kans op 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand. En op dit moment wordt er bijna gescoord.
9: Oei, dat zou toch wat zijn, Matt. Dan gaat het pak wat ik nu aan heb direct uit. En dan mag jij dat aantrekken.
7: Ja, geniet nog even van Bram in het pak. Je kan meekijken via Kijk Live en RTL 7. En ondertussen kun je ons bellen als je jarig bent in de maand.
9: Februari.
7: Ben je jarig in februari, dan maak je nu kans op 2.500 euro in ons verjaardagsgeld. Nummer is 0909 9596.

0: In de 81ste minuut van Zwitserland tegen Algerije. Er is nog niet gescoord, Bram.
1: Nee, helaas niet. Maar we hebben nog 10 minuten. En als dat gebeurt, dan mag jij een ongelooflijk lelijk vrijheidsbeeld pakken aan.
0: Het is 11:30. Ons verjaardagsrat gaat draaien voor Jens. Jens is 33. Hij komt uit Surhuisterveen.
1: Nee! Oh, suffert, suflul. Staat er, sorry dat ik zo scheld.
0: Nee, dat geeft helemaal niks.
1: Jongen, jongen, jongen. Open goal, man. Hoe kan je dat nou missen?
0: Jens.
2: Goeiedag.
0: Goeiedag, ja. Hij heeft het niet over jou, hoor, suflul. Het gaat over die wedstrijd Zwitserland tegen Algerije. Hey, goedemorgen, jongen. Welkom in ons verjaardagsrat.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Jens, jij hebt een lekker rustig weekend voor de boeg. Want jij had het afgelopen weekend heel druk. Jij was namelijk bij de Formule 1 in Oostenrijk.
2: Ja,
0: vertel
2: zeker
0: eens,
2: weten.
0: Hoe was het daar?
2: Ja, het was geweldig. Was echt, we zijn met 6 man die kant op gegaan in een oude Touran. Met 7 zitter. Met een caravan erachter. Nou, dat raad ik niet iedereen aan. Maar we hebben ontzettend veel gelachen.
1: Ah, wat super zeg. En dan lekker op de camping. En daar zag je dus ook dat het tij een beetje keerde. Hè? Dat Max weer een beetje terug is.
2: Die gaat zondag winnen.
0: Kijk. Op Silverstone, ja?
2: Ja, 100%.
0: En waarom weet je dat zo zeker, Jens? Want inderdaad, het lek blijkt een beetje boven. Maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer, hè?
2: Nee, maar ik denk dat Ferrari en McLaren gaan sowieso niet meedoen. Dus het wordt of Mercedes of Max.
0: Ja.
2: Nou ja, dan moet ik toch voor Max kiezen.
0: Oké, hey, nog heel even terug, want je zegt ik raad het niet iedereen aan om met een caravan en 6 man naar Oostenrijk af te dalen. Waarom niet eigenlijk?
2: Nou, de auto deed verder prima, maar de bergje op was 50, 60, dan hield het wel op.
0: Ja.
2: En de airco deed het niet. En het was 35 graden. Met 6 zwetende mannen. Nou, ja, was niet een pretje.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: 18 uur heen, 18 uur terug.
0: Nou,
2: maar dan heb je wel, heb je wel wat te vertellen.
0: Ik snap wel dat jij even een weekendje moet bijkomen, Jens.
2: Ja, we hebben hier feest in Surhuisterveen, maar ik zei nee, ik sla even over.
0: Even niet, jij moet even een harde reset doen de afgelopen weekend.
2: Ja, nou, ja, absoluut.
0: Lekker op het bankje kijken naar Silverstone, mooi man. Hey, omdat jij in de uitzending bent, krijg jij 100 euro van ons. Gefeliciteerd, jongen.
2: Ja, dankjewel.
0: Die heb je alvast binnen.
1: Die heb je vast binnen. Ja. Van een harde reset gaan we naar de vraag, wil jij een harde hengst of wil jij een zachte hengst?
2: Ja, doe maar een harde.
0: Een harde hengst. Jens, daar gaan we.
1: Gaat-ie. Yo. Oeh. Ja, dat is wel een beetje...
0: Ja.
2: Zuur, denk ik.
0: Ja.
1: Beetje lastig, hè?
2: Dan staat hij op 30.
1: Nou.
2: 29.
1: Hij staat op 31, Jens.
2: Ja, dat wordt hem helaas niet.
0: Verdikkie, nee. Dat...
1: Ben jij jarig
0: op 31 februari?
2: Ja, toevallig wel.
0: Ja, dat dacht ik al. Ach, helaas Jens. Nou, dankjewel voor het meedoen in ieder geval.
2: Ja, geen probleem.
0: Succes met de wedstrijd en met het herstellen.
2: Ja, kom goed.
0: Dag Jens.
2: Yo, goed weekend. Hoi.
0: Is met de wedstrijd, Bram?
1: Ja, nog 6 minuten.

0: Daarmee zit de 90ste speelminuut van de wedstrijd Zwitserland-Algerije zit erop.
1: Ja, nou, en normaal boeit dat natuurlijk niet, zo'n wedstrijd. Maar in dit geval wel, want er stond een weddenschap op. En als er gescoord zou worden tussen minuut 70 en 90... zouden we Matty nu zien in een vrijheidsbeeldpak. Nou, dat was natuurlijk een hilarisch beeld geweest.
0: Ja, op dit moment heb jij datzelfde pak aan. Ik had namelijk gezegd, er wordt gescoord in minuut 0 tot 20. En inderdaad, in de 11e minuut werd er gescoord. Dus jij hebt het pak al aan. Even een recensie van Aukje.
2: Het is niet echt sexy, Bram, maar daar gaat het niet om. Hilarisch.
0: Je ziet er ook uit als een soort slechte vrouwen justitia.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, ja, ja, nee, Bram, ja.
1: Het is verschrikkelijk. Er had gewoon gescoord kunnen worden.
0: Ja, want open, het was
1: goal.
0: Het was een paar keer spannend. Hè?
1: Het was echt een paar keer spannend. Zwitserland staat voor open goal. Wat doet die speler? Tikkie breed. Tikkie breed, tikkie terug. Had hem zelf geschoten, zat hij erin. Had jij nu in dat pak gezeten. Maar nee, meneer doet tikkie breed. En dat is precies wat er nou altijd misgaat in het moderne voetbal. Mensen durven niet meer zelf te schieten. Dan gaan ze dus tikkie breed doen.
0: RTL 7, daar kun je het allemaal zien. Of kijk live, dan zie je Bram Kik de rest van de ochtend. In het pak van het vrijheidsbeeld. Hey Bram, even wat anders. Zometeen na 7 uur moet ik wat opbiechten. Ik breng namelijk dit weekend door in Henriët.
1: Wat?

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi, nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Je wil elke dag vooruit... Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
23: Morgen exact 7 uur, het Q-music nieuws van nu.nl.

0: check dan goed de route, zegt de ANWB bij Hart van Nederland.
1: Bij twijfel kan ik er wel langs. Bel dan even met je hotel of met je camping van of de route daar naartoe, of dat begaanbaar is.
0: En meer dan 1000 brandweermensen proberen die brand onder controle te krijgen.
2: WK 2026.
0: Ja, er is weer een land dat zich heeft geplaatst voor de 8e finale van het WK. Zwitserland tegen Algerije. Die wedstrijd is echt net klaar en Zwitserland won met 2-0. Ook Spanje is door. Het land won gisteravond met 3-0 van Oostenrijk. En Portugal won dan weer vannacht met 2-1 van Kroatië. Onder meer superster Cristiano Ronaldo scoorde uit een penalty.
3: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop. Hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
0: Er is nog wel wat discussie over die wedstrijd, want net voor tijd werd een doelpunt van Kroatië afgekeurd vanwege buitenspel. Het weer nog van meer plaatsen aan zon en wolken vandaag in het noordoosten. Kans op regen op dit moment. Het wordt 18 tot 24 graden.
4: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 4 kilometer. Je vertraging is ongeveer een kwartier.
2: Music.
5: Mattie en Marieke.
4: Zo, weekend komt eraan. Heb je alles?
6: Pilsie.
4: Ja.
6: Lampjes.
4: Ja.
6: Smeerkaasje.
4: Ja.
6: Hondenshampoo.

0: Miles Smith, Niall Horan, Becky Music, and Drive Safe. Goedemorgen, 6 over 7 op vrijdag de 3e van juli. Je luistert naar show 1669, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En heb

0: Friday! Yes, happy Friday. Ik heb een heerlijk weekend voor de boeg, Bram.
1: Ja, jij gaat op pad, hè, met schoonpa.
0: Dat klopt inderdaad, ja. Ik zet zo meteen koers richting Sneek. En ik ga daar een heel weekend varen op een boot die mijn schoonvader heeft gehuurd. Ja, ongelooflijk leuk. Natuurlijk gaat mijn vriendin ook mee. Het is tenslotte haar vader. Kiki, waar gaan we nou allemaal naartoe? Wat zijn nou eigenlijk een beetje de plannen voor dit weekend?
2: Ja, het Sneekermeer, waarschijnlijk Hegemeer.
0: Ah ja.
2: Een beetje rondvaren. Ja, Starteiland, Woudzend.
0: Ja, fantastisch. Iedereen die daar in de buurt woont, die zal dit wel herkennen. We blijven daar ook slapen, volgens mij?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: En wat zijn de accommodaties waarin we verblijven?
2: Nou, ik heb een beetje geboekt. De eerste dag meer in de stijl van mij. En dan de tweede dag meer in de stijl van jou. Dus de eerste dag slapen we in een soort van pot op een camping. En dan moet je ook gewoon met je wc-rolletje naar het gebouw om te douchen en te plassen en je tanden te poetsen. En de tweede dag liggen we gewoon in een hotel met badkamer.
0: Ja, en dan is zeg maar scenario 2. Dat past het meest bij mij.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Maar wat leuk. En heb jij ook zo'n goede band dan met je schoonvader dat dit soort tripjes normaal zijn? Want het is natuurlijk best wel, nou, niet ongebruikelijk, maar ja, je treft het wel heel erg.
0: Ik tref het heel erg. We hebben ook allebei ons vaarbewijs, dus dan heb je al iets wat je bindt. Ja, kijk, mijn schoonvader komt natuurlijk uit het oosten. En in het oosten zijn ze er heel goed in om eigenlijk, sommige mensen die maken van een mug een olifant. In het oosten maken ze van een olifant een mug. Je krijgt daar het leven opgediend in hapklare brokken. Dus ga een paar uur met mijn schoonvader zitten. En ja, er kan eigenlijk geen meditatie of therapie tegenop. En dat is heel lekker. Die mindset vind ik gewoon heel lekker.
1: Ja, gewoon lekker nuchter.
0: Lekker nuchter. En het is allemaal niet zo'n probleem. Snap je? We hoeven niet meer woorden te geven aan iets wat niet meer woorden verdient. Er is weinig dramatiek. Ja, ik vaar daar wel bij, om zomaar even te zeggen.
1: Ja.
0: En nu weet ik ook, ik heb het natuurlijk enorm getroffen. Want ja, de koude krant, jongens, je krijgt het cadeau. En je moet het er maar mee doen, natuurlijk. Ik weet niet hoe bij jou zit, Bram, eigenlijk.
1: Nou, ik heb een hele lieve schoonmoeder. Ja, gewoon lekker gek, altijd lekker vrolijk. Enorm gezellig, ik kom er graag.
0: Ja.
1: Ja, misschien moet ik ook wel eens een keer een boottochtje gaan inplannen.
0: Maar je zou met haar goed op een bootje kunnen zitten.
1: Ja,
0: een lang.
1: Absoluut. Nee, echt
0: wat leuk zeg.
1: Schat van de vrouw. Maar ik heb in het verleden ook wel eens schoonfamilie gehad. Ja, dat was wat minder leuk. Ik heb wel eens een keer een schoonvader gehad. En die bespioneerde.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, letterlijk. Dan ging ik dus met mijn toenmalige vriendin bijvoorbeeld naar een restaurantje. En dan ging hij dat checken. Of we daar wel echt zaten. En dan reed hij langs en zo.
0: Hè?
1: Ja. Echt een beetje creepy.
0: En, maar wat viel er dan te controleren? Wat wilde hij dan weten?
1: Nou, of we daar dan wel echt waren en zo. En nou ja, gewoon een beetje een engert.
0: Maar je werd een beetje gemonitord eigenlijk.
1: Ik werd gemonitord waar ik bij zat.
0: Nou, wat raar zeg.
1: Ja, dus dat is ook niks geworden.
0: En heb je hem ooit wel, zeg maar, hij ligt niet hier nu in de tuin. Ja, het ging niet om jou, zeg maar.
1: Volgens mij zie ik hem zitten.
0: Ja. Wat raar. Ja. Ja, dus nu is het helemaal oké.
1: Nu is het helemaal oké. Maar ja, je hebt natuurlijk wel echt van die doemverhalen van, over schoonfamilie. Want ja, inderdaad, je kiest er niet uit. Je gaat natuurlijk voor je partner. En wat daarbij hoort, krijg je erbij.
0: Precies.
1: En ja, af en toe hoor je van die verhalen. Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Echt verschrikkelijk.
1: Maar hoe lekker is het als je je ei een beetje kwijt kan, anoniem?
0: Je mag bij ons anoniem ranten over je schoonouders. Als je het dus niet, net zoals wij, getroffen hebt met je schoonouders. Voor een beetje balans, stuur even een berichtje in de Q-Music app. Ja, we lieten dit vanmorgen al kort vallen en toen stroomde het al binnen. Toen stonden mensen in rijen van 2 klaar achter de dranghekken om hun woordje te doen. Want het leeft echt in Nederland. Alvast even eentje om een beetje in de sfeer te komen, Bram. Wat hebben we bijvoorbeeld binnengekomen? En je blijft dus anoniem.
1: Ja, nou hier, anoniempje 1. Die zegt, mijn schoonvader vindt mij dik. Dat is wel duidelijk. Een jaar geleden vroeg ik of hij een beetje op wilde schuiven op de bank, zodat ik erbij kon zitten. En toen zei hij, blijf maar lekker staan. Je past er toch niet tussen.
0: Oh. Wil je anoniem ranten over je schoonouders? Laat het weten via de Q-Music app. Dit is Bruno Mars!

0: Harm schrijft deze week: Samber, Back Your Music and My Body Isn't Ready. Wij zitten hier net een beetje de Goed Nieuws Show af te draaien over onze schoonouders, over de koude krant. Wij kunnen het goed vinden met onze schoonouders. Bram, jij zei net, ik zou wel een paar dagen met mijn schoonmoeder op een boot kunnen zitten.
1: Ja, geen probleem.
0: Dat zei je overigens binnen de context dat ik dat ook echt ga doen. Dus ik ga dit weekend met mijn schoonvader op een boot rondom Sneek rondvaren. Het is heerlijk, ik heb mijn laptop ook ingepakt. We gaan Formule 1 kijken, terwijl we met het bootje daar rondvaren. Ongelooflijk lekker.
1: Ongelooflijk leuk, maar het is natuurlijk ook een beetje roulette, hè, schoonfamilie. Je weet
0: zeker
1: natuurlijk niet wat je treft en dat wij het toevallig treffen, dat is fijn. Maar er zijn heel veel mensen die hebben het wat minder makkelijk. En daarom ook de oproep om anoniem lekker te klagen over je schoonfamilie.
0: Iedereen blijft anoniem. En toen we dat zeiden, nou, toen stroomde het binnen. We hebben echt moeten kiezen uit de meest opmerkelijke inzendingen. Want er wordt wat gezegd en gedaan door schoonouders. Echt niet te geloven.
1: Nee.
0: Ga er even goed voor zitten. Dit is wat wij binnenkrijgen van mensen die even anoniem hun verhaal willen doen.
1: Laten we beginnen met anoniempje 1. Mijn schoonvader vindt mij dik, dat is wel duidelijk. Een jaar geleden vroeg ik of hij een beetje op wilde schuiven op de bank, zodat ik erbij kon zitten. En hij zei, blijf maar lekker staan, je past er toch niet tussen. En dat is niet alles. Een paar weken geleden schoof hij een artikel uit de krant over dat mensen die dikker worden, zo onder mijn neus. Subtiel. Anoniempje 2. Mijn schoonouders snappen niet wat fatsoen is. Ze kwamen op de dag van de bevalling op kraambezoek bij ons in het ziekenhuis. Prima natuurlijk, maar zonder te overleggen hadden ze iemand meegenomen die toevallig bij ze op bezoek waren. Ik had die man nog nooit ontmoet. Ze vonden het blijkbaar een goed idee om een wildvreemde mee te nemen naar mij en mijn 3 uur geleden geboren baby. Wat vreselijk.
2: Afschuwelijk.
1: Anoniempje 3. Mijn schoonmoeder is een opgesloten veldmuis die met niemand anders contact heeft dan haar honden en katten. Mijn schoonvader is zo'n man uit Help Mijn Man Is Klusser. Denkt het wel even te fixen, maar sloopt ondertussen ons hele huis. En houdt zijn mond maar niet. Nou, kan het dan nog erger? Anoniempje 4. Anoniempje 4. Mijn schoonmoeder houdt meer van de kinderen van het zusje van mijn man dan van onze kinderen. Zo geeft ze hun €10 voor een rapport en die van ons €1 voor het rapport.
0: Nog eentje.
1: Oké, even kijken. Anoniempje 5. Mijn schoonmoeder wist dat ik lactose-intolerant ben. Toch deed zij opzettelijk zuivelproducten door het eten in de hoop dat mijn vriend het irritant zou gaan vinden en weer terug zou gaan naar zijn ex. Daar was mijn schoonmoeder namelijk nog steeds bevriend mee. En ze vond mijn ex, of zijn ex, leuker als mij. Wat een verschrikking.
0: Mensen verschrikkelijke dingen gewoon.
1: Oh.
0: Echt heel erg. Dit heeft aangezet tot meer natuurlijk. Misschien ruimen we later deze ochtend hier nog wel tijd voor in.
1: Ja.
0: Dat ik me zomaar voorstellen, want we zijn nog lang niet door alles heen.
1: Nee, dit was een greep.
0: Ja, het was een greep.

0: Sure Back Your Music en more. Het is vrijdagochtend, Bram Krikke op de plek van Marieke. Bram die heeft deze ochtend een potje WK-roulette verloren. Ik zei namelijk dat er gescoord zou worden in de eerste 20 minuten van de wedstrijd Zwitserland-Algerije. Dit was minuut 11.
1: Daar gaan de Zwitsers met Manzambi. Manzambi is er langs. Manzambi en de goal van Zwitserland. Embolo 1-0. En weer is die jonge 20-jarige Johan Manzambi van onwaarschijnlijk groot belang voor de Zwitsers. Wat een speler, wat een talent.
2: Ja, wat een speler.
0: Wat een talent.
2: Wat een eikel.
0: Ja, heel goed. Je hebt toch even het hoofdstuk weer terug opgezet. Want ik moet zeggen, soms loopt er hier een beetje een ontmanteld vrijheidsbeeld rond. Je zet een beetje dat ding op en af wanneer je wil. Maar het is wel de bedoeling dat je het echt ophoudt.
2: Ja, maar natuurlijk. Het zit ook niet lekker.
0: Nee, dat begrijp ik. Het hele pak staat ook helemaal onder druk. Marieke stond het prachtig. Bij jou knelt het toch een beetje, lieve vriend?
2: Nou, ik werd net ook al door de hele redactie uitgelachen, omdat dat ik van de wc terugkwam en de halve jurk zat nog in mijn broek. Ja, het is gewoon nog even wennen.
0: Ja, het is even wennen, inderdaad. Ja.
2: Maar wat ongelooflijk vervelend. Ik dacht echt, dit is een kat in het bakkie. Deze ga ik winnen. Mattie weer in een leuk, lollig kostuum. Maar dat valt toch vies tegen.
0: Ja. Dit is tot 10 uur ook een soort mashup van vrouwen Justitia en het vrijheidsbeeld zit hier links naast me. Danny, wat zit er zo meteen in het nieuws?
3: Nou, een man die in recordtijd zijn rijbewijs is kwijtgeraakt.
0: Oh, vanmiddag presenteert hij weer de top 40.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea.
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Daar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
22: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
23: Hak je dag! Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
26: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
27: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
28: Zijn we al.
27: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora autoverzekering.
30: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
27: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Goedemorgen, 8:02. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén hele korte vertraging, die staat op de A4. Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 5 kilometer. Je vertraging is ongeveer 10 minuutjes. Zon en wolken vandaag, het wordt 18 tot 24 graden. Danny Vos heeft het laatste nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het kan wel eens een chaos gaan worden op Schiphol deze zomer. Dat staat in het AD. Door heel Europa waarschuwen luchthavens dat het volledig vast kan gaan lopen. Het heeft te maken met een nieuw douanesysteem dat wordt gebruikt. En er zitten nog allemaal kinderziektes in. En er wordt gewaarschuwd, tijdens piekuren kunnen de wachtrijen oplopen tot 5 uur.
0: Werkt dat systeem dan ook niet meer, dat je zo'n tijdblok kan reserveren?
1: Ja, dat kan volgens mij altijd. Maar ja, als er zoveel mensen zijn, dan zal dat inderdaad weinig zin hebben.
0: Ja. Ja. Ik heb dat in het verleden ook wel eens gedaan. En dan kan je eigenlijk meteen door de controle. Hè?
2: Ja.
0: En dat is wel lekker. Nou was het zo, ik had een hele rustige dag te pakken. Dus ik zat me helemaal wekenlang te verheugen op, nou, er komt zo meteen de grote VIP Mattie Valk die even de hele rij passeert. Toen kom ik daar, stond er niemand in de rij. Dat is dan lekker, maar dat is dan niet wat je wil. Snap je? Toen dacht ik ook, wat een lelijk gedachtegoed, dat ik per se wil dat er dan een hele rij staat om hier plezier van te trekken.
2: Ja, en heeft dat plezier dus opgeleverd? Nee.
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
0: Nee, dat is jammer.
2: Maar ik vind het toch trouwens wel een beetje, nou, niet gekkig, maar het is natuurlijk al ieder jaar een beetje hommeles met Schiphol en wachttijden. En dan, om dan ook nog zo'n nieuw douanesysteem er doorheen te drukken.
1: Ja, maar dat gebeurt dus in heel Europa. Dat is niet een beslissing van Schiphol geweest. Dat gebeurt eigenlijk overal.
2: Nou, dan hoef je niet zo boos te doen.
1: Ik ben toch helemaal niet boos. Goed, we gaan snel door. Opluchting in huizen in Noord-Holland. Gisteren was daar een grote brand en een explosie in een huis. En er werd even gedacht dat er nog iemand binnen was. Maar dat blijkt na urenlang zoeken niet zo te zijn. Eerder werd bekend dat 2 andere mensen wel gewond zijn geraakt. Dan naar Frankrijk. Daar worden duizenden mensen geëvacueerd. Het heeft te maken met een grote natuurbrand in het zuiden. Onder meer 3 campings zijn ontruimd. Het gaat ook om campings die populair zijn bij Nederlanders. De brandweer heeft nu onder meer blusvliegtuigen ingezet. Geen grote verrassingen in de laatste wedstrijden op het WK. Zowel Spanje, Zwitserland als Portugal zijn door. Wel is er wat discussie. Dat gaat over de wedstrijd tussen Portugal en Kroatië. Portugal stond met 2-1 voor. En Kroatië maakte diep in de blessuretijd toch nog 2-2.
3: Voorzet, Perisic, doorkoppen. Daar is nog een kans. Daar is nog een doelpunt. Daar is nog de 2-2. 10 minuten extra tijd worden. 13 minuten extra tijd. 3 minuten te veel voor Portugal.
1: Ja, maar die goal ging niet door vanwege buitenspel. En fans van Kroatië die zijn nu boos. Die zeggen dat de speler die buitenspel zou staan de bal helemaal niet heeft aangeraakt. FIFA heeft daar nu op gereageerd. Die zijn zich even gaan mengen met die discussie. En die zeggen dankzij een chip die in de bal zit kunnen zij zien dat hij hem wel heeft aangeraakt. En het dus buitenspel is.
0: Bram, dat is onze eigen VAR hier bij Q-Music. Die heeft de beelden ook even bekeken. Hoe kijk jij er tegenaan, ja, Bram?
2: Die speler raakt hem niet aan.
0: Nee.
2: Wordt ook helemaal niet van richting veranderd, die bal. Er gebeurt werkelijk helemaal niks. Ja, lekker makkelijk natuurlijk om te zeggen, we hebben er een chip in waar verder niemand zicht op heeft.
0: Is er wel eens eerder sprake geweest van die chip? Er zit toch een chip in, of hebben we daar nog nooit van gehoord? Van een chip in de bal?
1: Ja, het was wel bekend dat er in deze bal dit jaar inderdaad zo'n chip zou zitten. Dat klopt inderdaad. Dus we wisten wel dat die er was.
2: Nee, zeker. En je hebt natuurlijk al langer van die ballen met chips erin voor de doellijntechnologie.
1: Ja. Ja.
2: Maar dit is wel de eerste keer dat ik het hoor bij een buitenspelmoment met de VAR,
0: ja,
2: met die chip. Maar jongens, hij raakt hem niet.
0: Ja, maar dit blijft natuurlijk ingewikkeld. Want ik hoor ook al, zeg maar, iedere keer als ik begin over het WK bij de mensen, de echte voetballiefhebbers, die zeggen ook, ja, maar het is allemaal gekocht. En ze gaan ervoor zorgen dat Messi alsnog wereldkampioen wordt. En weet je wel, er zitten andere motieven achter de beslissingen die worden genomen. Snap je? Dus ik heb ook het idee dat dit hele WK, als ik daarover begin, zetten mensen hun aluminiumhoedjes op. Dus wat wordt hier? Dus je vertrouwt deze uitspraak niet, Bram?
2: Nee, ik vertrouw hem niet. Het is gewoon een beetje de onkunde verbloemen met, ja, we hebben er een chip in. Ja, oké.
0: Okay. Oké, okay, nou dan geloof het maar.
2: Ja, net zoals met het Songfestival en zo. Dan zeggen ze toch ook altijd, ja, we hebben een, hoe heet zo iemand ook alweer, die toezicht houdt op de stemmen?
0: De notaris.
2: Wie de fuck is die notaris? Ik heb die notaris nog nooit gezien.
1: Nee, dan gaan we nog heel even naar Den Bosch. Een man van 21 is daar in recordtijd zijn rijbewijs weer kwijtgeraakt. Had hem teruggekregen nadat hij was ingenomen voor rijden onder invloed. En dus mocht hij weer rijden. Nou, dat duurde niet lang. Na 6 uur mocht hij zijn rijbewijs alweer inleveren. Hij zat weer met een slok op achter het stuur.
2: Oh.
1: Hij probeerde nog wel te voorkomen dat de agenten dat zouden ruiken. Hij spoot daarom parfum. in zijn mond.
2: Ja, wat ook soort... nog meer alcohol in zit.
0: Wat een ongelofelijke dombo.
2: Zometeen een nieuwe ronde van ja of nee. Dat is niet met Luc van de redactie. Want ik zal heel even laten horen wat het laatste bericht van Luc is.
4: De eerste avond van Down the Rabbit Hole. Eigenlijk begint het festival pas morgen, maar langzaam maar zeker stroomt de camping vol. En begint het festival al langzamerhand. En er wordt flink gedanst hier.
2: Ja. Luc zit lekker op Down the Rabbit Hole. Hij heeft geen overdag gedaan voor wat betreft ja of nee. Dus Kiki zit helemaal zonder topics. Je kan er helpen via de Q-Music app.

0: met 3 seconden bedenktijd. Ja, Luc van de redactie, die ligt dus in een tentje op Down the Rabbit Hole. Die ligt nog op 1 oor. En ik zei net, Luc heeft verzuimd om een goede overdracht te doen richting Kiki. Ze hadden geen topics.
1: Nee, dus die is compleet verzopen.
0: Nu, dank je wel voor al je hulp, jongens. Want we hebben zoveel topics binnengekregen. We kunnen gewoon kiezen. Zal ik gewoon eens willekeurig wat topics starten hier?
1: Ja,
0: binnengekregen van onze luisteraars.
1: Ja, dat is goed.
0: Dus even kijken. Dit is een berichtje van Stephanie. Ik weet niet wat eronder zit.
2: Een korte broek dragen naar kantoor. 3, 2, 1.
1: Nee.
0: Ja, nee.
1: Nee, überhaupt geen korte broek.
0: Hey, ik zie jou nooit in een korte broek.
1: Nee, ik vind dat ook. Ik vind dat geen gezicht. Maar dat komt misschien ook door mijn bouw. Ik heb gewoon echt 2 tandenstokers als benen.
0: Ja, je hebt een beetje de bouw van een sprinkhaan natuurlijk.
1: Ja, een wit sprinkhaan. En als je dan ook nog een korte broek eronder aan doet, dan accentueer je dat. Maar het ziet er ook niet uit. Ik vind ook, dat moet je niet doen.
0: Maar een paar goed getrainde kuiten. Mooi.
1: Ja.
0: Brons gebruind.
1: Ja, dat is cool.
0: Met een goede sneaker eronder.
1: Ja.
0: Ziet er toch wel goed uit.
1: Dat...
0: En jij hebt wel vaak een korte broek aan.
3: Ja, omdat het anders zo ongelooflijk heet is gewoon, toch?
1: Ja, maar hij heeft dus niet die brons gebruinde gespierde kuiten waar jij het net over had.
3: Ook waar.
1: Dus Danny, doe die lange broek weer aan.
0: Hey, en op vakantie dan, Bram?
1: Ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Maar nee. 36 graden in Tokio.
1: Doe ik niet. Nee, ik vind dat geen gezicht.
0: Nee, joh.
1: Nee, ik doe dat niet. Maar jij doet het te pas en te onpas.
0: Ik doe het heel... Je hebt geen korte broek in je kast liggen. Sorry, ik ben toch nog even gevraagd.
1: Ja, ik heb ze wel, maar dat... Nee, die doe ik echt nooit aan.
0: Oh, wow.
1: Ja, met sporten doe ik het wel eens aan. Maar ja. Dat is het ook.
0: Nee. Ja. Oké, dan. Volgende, even kijken. Dit is een appje van Annemarie.
4: Je telefoon mee naar de wc. 3, 2, 1.
1: Nee. Ja.
0: Nee. Oh, dit is het eerste wat ik pak. Met
1: ja,
0: telefoon.
1: Nee, zeker.
0: Ja.
1: En blijf je dan ook langer zitten?
0: Ja, absoluut. Ja, ik droog helemaal in.
1: Ja. Dat je alleen gaat slapen.
0: Ja, als je eenmaal gaat zitten en je komt zeg maar lekker in je algoritme, dan blijf ik wel eens even zitten.
1: Oh ja.
0: Ook omdat ik denk, ja, wat lekker dat even niemand me stoort, weet je wel. Letterlijk in het kleinste kamertje, even in het donker. Je
3: maar hoe lang dan? Hoe lang zit je daar dan?
0: 10 minuten, kwartier.
1: Oh. Ja, nou, kijk, ik wil dus minder op mijn telefoon zitten. Ik wil minder schermtijd. Dus het eerste wat ik er nu uit heb gesloopt is niet meer de telefoon mee naar de wc.
0: Slim.
1: Want dat is het moment dat je dat toch gaat doen. Dus ik heb nu een tijdschriftje op het toilet gelegd.
0: Oh ja.
1: Dus dan, nou, dan kan ik daar, als ik echt wat te doen wil hebben, kan ik lekker iets lezen.
0: Hmm.
1: Maar ja, we zijn nu een week verder. Het gaat nog steeds goed.
0: En wat ligt er dan, zeg maar, qua tijdschrift?
1: Ja, de Historia. Geweldig blad. Gewoon lekker, lekker zitten en lekker lezen over Adolf Hitler. Dat is zo fantastisch.
0: En daarna kun je doortrekken. Oh,
1: juist.
0: Laatste komt van Mark.
5: Elke dag douchen.
0: Wat zeg je?
5: Elke dag douchen. 3, 2, 1.
0: Ja. Er zijn mensen die dat niet elke dag doen, hè? Het is bij mij vooral dat... Het gaat niet eens zozeer om schoon. Ja, natuurlijk schoon. Maar bij mij begint mijn dag echt onder de douche. De hele motor gaat niet aan bij mij als ik niet douche. Dat is zeg maar... Snap je? Dat is...
1: Ja.
0: Dat zijn de kolen in mijn dag.
1: Maar doe je dan ook als 's avonds, als je een lange dag hebt gehad, dan weer douchen?
0: Nee, want dan heb ik het idee dat ik echt vel verlies. Zeg maar. Dat ik alles eraf.
1: En wat vindt Kiek daarvan?
0: Wat?
1: Als hij tegen je aankruipt en jij hebt de hele dag zitten zweten en zitten doen. Kiki, dan tref jij dus Mattie aan. Komt hij door de sniftest?
6: Ja, nou, ik douche wel 's avonds. Dus soms denk ik wel, oh, nu lig ik met mijn lekkere schone lichaam tegen jouw zweet aan.
1: Juist.
0: Ja.
6: Maar ik vind dat ook weer niet zo heel erg. Van je partner zweet toch niet zo heel erg.
1: En douche jij dan niet 's ochtends?
6: Nee.
0: Nee, maar dat is dus interessant, want dat zou ik dus niet kunnen. Dus zij gaat helemaal schoon tussen de lakens. Er liggen gewoon 2 werelden naast elkaar. Ja, ja, ja, gewoon een, ja. Bloem en een stuk haring eigenlijk. Dat ligt naast elkaar. En dan 's ochtends gaat zij niet douchen. Maar ik zou dus niet wakker kunnen worden als ik 's ochtends niet douche.
1: En is dat niet een optie? Nee, dus en 's ochtends douchen, ja. Wakker worden. En ja. Dan 's avonds alles van je afspoelen, Mat.
0: Maar spoel jij 's avonds alles van je af?
1: Ja, ook.
0: Je doucht 2 keer per dag.
1: Per dag.
0: Wow, maar dat kost toch ook water, hé?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: En neem je dan ook weer de Hysterio mee?

0: Jelly Roll. Bij Q Music. Je bent nog niet uitgegeten, begrijp ik.
1: Ik neem net een hap.
0: Ja, ik snap het wel. Jij hebt natuurlijk mega honger naar die Mensheld cover. Je hebt natuurlijk de afgelopen maanden helemaal niks gegeten. Dus dat probeert je nu allemaal aan te vullen, Bram Krikke.
1: Dat klopt.
0: Bram die staat op de cover van de Mensheld. Ik heb daar zo meteen nog wat vragen over, Bram.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
8: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
8: Play.
9: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
8: Doei.
9: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
8: Hamster.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
12: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
17: Ja, goedemorgen. Honderden mensen die veroordeeld zijn voor een moord of verkrachting... hebben een lagere straf gekregen omdat de rechtszaak te lang duurde. Dat meldt RTL Nieuws. Afgelopen jaren gebeurde het bijna 700 keer. Slachtoffers van dit soort zaken die balen ervan, ook deze vrouw.
18: Het strafbare feit is niet minder geworden. Hij heeft nog steeds precies hetzelfde gedaan. En vanwege het strafrechtssysteem dan daar een vermindering van straf op geven... dat is denk ik voor veel slachtoffers, in ieder geval voor mij, wel erg pijnlijk geweest.
17: Nou, de Tweede Kamer wil dat de minister die erover gaat met een oplossing komt. In Rotterdam is een schietpartij geweest. Een man is vanmorgen vroeg op een kruispunt neergeschoten. Hij is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er is geschoten, dat is nog onbekend. 5 mensen zijn opgepakt. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Bijna 2600 mensen zijn om het leven gekomen. Tienduizenden anderen worden nog altijd vermist. Er is ook veel schade. Door de aardbevingen zijn dik 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En bijna driekwart van de Nederlanders ging vorig jaar op zomervakantie, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral de autovakantie naar Frankrijk is populair. Ook gaan we vaak naar Duitsland of Spanje. En vanaf vandaag hebben een hoop mensen weer zomervakantie. In het noorden zijn leerlingen vanaf vandaag weer vrij. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Het wordt 18 tot 24 graden.
16: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Die weg is daar afgesloten. Zorgt voor een file van 6 kilometer en 20 minuten vertraging.
19: Mattie en Marieke.
16: En met Bram Krikker, goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
16: Nou, sommige mensen hebben Bram deze week vaker naakt gezien dan hun eigen partner. Zometeen eens even vragen hoe dat nou zit met de menshelft.

0: derde van juli. Je luistert show 1669, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, lieve mensen, hij bestaat tegenwoordig voor 80% uit pure eiwitten. De dure deuren bij Q-Music zijn verbreed, anders past hij er niet meer door. En afgelopen dinsdag was de grote reveal. Bram Krikke op de cover van de Men's Health.
1: Woe, nou dank. Ja. Wat een introductie zeg.
0: Wat zijn de reacties die je hebt gehad, Bram, de afgelopen week?
1: Heel veel leuke reacties. Ik vind het vooral leuk. Ik heb namelijk gewoon niet echt een sportief lijf. Ik ben gewoon dun. Ik ben een soort wandelende tak. Ik heb nooit sport gedaan. En om dan 6 maanden volle bak te trainen. Dan zet je een bepaald resultaat neer. Wat nog steeds niet Hulk Hogan is. Maar ik vond het vooral leuk om te zien hoeveel mensen dan zeiden van... Hey, als jij het kan, dan kan ik het misschien ook wel.
0: Ja, je bent opnieuw weer een influencer, nu ook op het sportvlak. Hey, maar je zegt inderdaad van, ik heb niet per se de bouw. Sommige mensen hebben een soort natural gift. Die zijn geboren als een soort halve Arnold Schwarzenegger.
1: Ja.
0: Dat ben jij dan niet. Dus je wist van, dit kan best nog wel eens een zware tocht worden. Zeker. Waarom ben je het dan gaan doen? Waarom wilde je het doen?
1: Nou, ik vond het wel leuk om een keer in mijn leven een fysieke uitdaging te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dat heb ik normaal niet. Ja. Nou, radio zitten we ook lekker op een stoel.
0: Absoluut.
1: Nou, ik maak een beetje sketches, ik rommel wat aan.
0: Ja.
1: En om een keer zo'n uitdaging te doen, dat vond ik wel tof. En toch, ik denk ook dat iedere man ook wel ergens heeft van... wat als ik nou echt onafgebroken sport en op mijn voeding let... wat is er dan... haalbaar.
0: Want heb je je levensstijl heel erg moeten veranderen?
1: Zeker.
0: Waar kwam je vandaan en wat heb je moeten doen?
1: Nou, ik kwam vandaan dat ik gewoon lekker heel veel sausjes at. Lekker chippy. Leefde, zeg maar. Mm. En dat ging ineens naar rijst, broccoli, kip en witvis en weet ik wat allemaal. Iedere dag hetzelfde.
0: En hoe was dat?
1: Verschrikkelijk.

0: echt verschrikkelijk. En dat is dus wel grappig. Ik ben er dus ook achter gekomen. Dit is niks voor mij.
1: Oh ja, joh.
0: Nee. Dit is echt niks voor mij.
1: Heb je het nu ook losgelaten dan allemaal sinds die foto's?
0: Niet het sporten. Het sporten vond ik heel erg leuk. Maar die voeding en de calorieën tellen en zo obsessief bezig zijn met je lijf. Ja, dat is gewoon echt niet leuk. Dat heb ik meteen losgelaten. Dat was echt. Ja, het leven is echt een feest wanneer je gewoon lekker dingetjes kan eten.
1: Ja.
0: En als je alleen maar bakjes rijst, kip en broccoli twee keer per dag eet. En dan 's avonds voor het slapen gaan nog een witvis weg moet werken. Iedere dag, maandenlang. Ja, dan echt, je wordt gillend gek.
1: Wat zei jouw vriendin? Want die zelfmodel, die was wel, zeg maar, natural gifted met enorm goede looks.
0: Ja,
1: wat zei zij?
0: Nee, zij vond het hartstikke leuk voor mij dat ik dit kon doen. Het was alleen wel een beetje ongezellig met eten. Natuurlijk, normaal eet je samen en nu moest ik apart preppen.
1: Ja.
0: Nou, dat was niet leuk. Maar waar ik wel echt heel erg blij mee was, ik was gevraagd om dit dan te doen op dat blad. Om op dat blad te komen. En toen zei ik van ja, ik wil het eigenlijk samen met iemand doen. En
1: waarom wilde je dat?
0: Nou, om gewoon ook een beetje een maatje te hebben tijdens het traject. Die ook er doorheen moet. En bij wie je ook kan klagen en andersom.
1: En toen dacht je, ik kan gaan voor een King Kong. Zeg maar, voor een King Kong.
0: Ja.
1: Maar ik ga voor
0: Daanboom.
1: Daanboom.
0: Want Daanboom, dat was ook een springhaan met een welvaartsbuikje. Ik dacht, als wij dat samen gaan doen, dan staan we allebei op een nulpunt. Ja. En dan werken we ergens naartoe.
1: Ja.
0: En dan is niet het verschil gigantisch.
1: En heb je er heel veel aan gehad aan elkaar?
0: Ja, enorm. Sterker nog, anders had ik het ook echt niet willen doen, hoor. Het hield het echt gewoon leuk.
1: Ja.
0: Het is ook leuk als iemand anders helemaal er doorheen zit, dat je die een beetje op kan vijzelen en andersom.
1: Ja.
0: Je hebt er gewoon heel veel aan.
1: Ik moet zeggen, ik vind het echt. Ik vind het reuze knap wat je hebt gedaan. Ik moet ook zeggen, we hebben je de afgelopen week overal gezien. Elke nieuwsapp die ik opende, die begon met jouw torso eigenlijk. Bijvoorbeeld bij RTL Boulevard. Dan zat ik s'avonds lekker aan mijn diner. Daar kwam Bram Krieken voorbij.
2: Kijk, we zullen nooit als Arnold Schwarzenegger erop staan. Maar voor onze lichaamsbouw en als je ziet waar we vandaan kwamen, nou, dan kun je toch wel, mogen we best wel trots zijn.
1: Nou, dan ging je naar de Telegraaf-app, dan kwam ik je daar weer tegen, nu.nl. En wat ook bleek, jij was afgelopen woensdag in de uitzending bij onze nu nog radiocollega Gordon.
3: Hey Bram, hoe zwaar was deze periode voor jou? Alsjeblieft zeg dat het zwaar was.
4: Ja, nou, het was ongekend zwaar. Ik heb het echt compleet onderschat.
1: Ja, dat was leuk. Je zat bij Gordon op Radio 10.
0: Ja.
1: Ik dacht, is het misschien leuk op het moment dat jij in Gordon's programma zit, dan moet Gordon ook eigenlijk in jouw programma.
0: Oh ja, heel leuk.
1: Dus dat we hem zo meteen even bellen. Ik weet niet, hij heeft nu natuurlijk uitzending. Ik weet niet of zijn telefoon aanstaat. Hij is nu echt aan het uitzenden op de radio. Dus maar misschien kunnen we even, want ik ben ook benieuwd. Hij gaat namelijk ook op Men's Health, toch?
0: Ja, dat klopt, ja. Volgens mij wordt hij volgende maand, is het zover voor hem.
1: Nou, laten we zo meteen even proberen Gordon te bellen.

0: Red Hot Chili Peppers, Back in Music en Snow, EO. Ja, eerder deze week, Bram, zat je in de uitzending bij Gordon.
1: Dat
0: in zijn radioprogramma.
1: Ja.
0: En ik dacht, ja, hoe leuk is het als jij in Gordon zijn radioprogramma zit, dat Gordon even in jouw radioprogramma zit.
1: Ja, en heel leuk.
0: Hij is bezig met hetzelfde traject als jij.
1: Dat klopt. Ja, hij heeft volgens mij nog een maand heeft hij nog om te trainen voor de cover van de Men's Health.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe dat eruit komt te zien.
0: Ja, laten we hem even proberen te bellen. Ik weet niet of hij nu bereikbaar is. Misschien zit hij wel in de uitzending. Ik heb hem net even geappt met de vraag of we hem konden bellen. Hij zit natuurlijk op Radio 10 nog even.
2: Jullie favoriet. Hallo.
0: Gordon!
1: Hallo, Gordon!
2: Hey, goedemorgen!
0: Hey, met Mattie en Bram!
2: Hey jongens, hoe is het?
0: Goed, storen wij?
2: Nee, er luistert toch niemand.
0: Nou, dan nemen we even ruim de tijd.
2: Ja, jongen, geen probleem. Ik heb van de week Bram al in de lijn over die hel van mensenheld.
1: Oh, wat is het ook verschrikkelijk, hè?
2: Nou ja, ik ben net weer begonnen met Lauwe Bessen, staan dan weer klaar havenmaat. Ik kan het niet meer zien, gewoon echt niet.
1: Ja, wat vind je eigenlijk het zwaarste, Gordon, van dit hele traject?
2: Nou ja, het zwaarste is gewoon de voeding. Echt een omschakeling. En ik ben dus nu bijna een half jaar onderweg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind het fantastisch. Meen ik echt. Wat er met mijn lijf gebeurd is en wat er met mijn sowieso gezondheid gebeurd is. Mijn diabetes is dus weg.
0: Oh, wow.
2: Het is dus de grootste overwinning ooit. Ik bedoel, ik was zwaar diabetespatiënt. Ik heb type 2. En ik geloofde niet meer in dat het omkeerbaar was. Maar dat is het dus wel. En dat is de grootste winst.
0: Hoe gaat het met het lijf, Gordon? Want hoe sta jij straks op Men's Health? Wat moeten we een beetje verwachten? Staat King Kong straks op de voorkant? Of sta je op de zijkant?
2: Het is een fit lijf. Ik heb echt in mijn leven nog nooit zo'n fit lijf gehad. Ik ben nu van 113 kilo en ik weeg nu nog 88.
0: Zo.
2: Dus dat is best wel heel heftig.
0: Ja.
2: Maar er zit nog steeds een rand op. En Bram weet ook, ja, je moet gewoon heel weinig vet op je lijf hebben. Wil je die apps gaan zien?
0: Ja.
2: Dus ja, ik heb nu nog 26 dagen en dat is echt wel best wel stressvol.
0: Hey,
2: ja,
0: Bram,
2: het gaat me lukken.
0: Hoe heb jij de laatste dagen gedaan dan?
1: Nou, het grappige is, zeg maar de laatste maand, toen twijfelde ik nog een beetje van, komt dit wel goed? Want inderdaad, dat buikvet, dat is het laatste wat er een beetje afgaat. Maar je zit nu in de trechter, Gordon. Dus je gaat zien, die laatste twee weken, dan verandert het lijf dusdanig dat je denkt, ik ben koffer ready. En ik ben echt super benieuwd hoe jij er zo meteen op staat.
2: Nou, ik moet je eerlijk vertellen, luister, Bram, jij bent een stuk jonger dan ik, maar ik word 58 maandag. En ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb, want het is niet alleen voor die foto, maar het is gewoon dat ik had dit veel eerder moeten doen. Dat had het zoveel beter geweest, joh. En het gaat niet eens om die blok op mijn buik. Oké, het had wel leuk geweest als ik op het strand liep en al die lekkere mannetjes. Maar goed, daar heb ik sowieso gemoeid mee.
1: Wat is het eerste wat je weer gaat vreten?
2: Ik laat dus echt de volledige febo aanrukken.
0: Ja, maar heerlijk.
2: Speciaaltjes, grillburgers.
0: Heerlijk. Heerlijk. Hey, Gordon, ik weet niet, wij moeten door met het radioprogramma. Jij niet?
2: Nou.
0: Ja,
2: ik heb alle tijd gehad. Zal ik anders bij jullie komen dat ik Marieke vervang?
0: Nou, we hebben nog wel een plek vrij.
2: Nee, je kan me altijd bellen.
0: Valk en Heukenrot.
1: Klinkt goed.
0: Ja,
2: de kantoor.
0: Hey, Gordon, succes daar.

0: Throwback Music. Talk to you. Zometeen jouw kans op 2.500 euro. Bram, wat zou je trouwens zeggen bij het woord Amsterdam?
1: Jezus.
0: Ja, daar hebben we namelijk enorme discussie over gehad deze week. Dat was eigenlijk het meest besproken woord in Vier op een Rij van deze week. Amsterdam.
1: Amsterdam, ja. Wat zeg je dan bij Amsterdam? Hoofdstad.
0: Ja, precies. Nou, dan had jij dus Vier op een Rij gehad met Kim. Die zei inderdaad ook hoofdstad. Annemarie zei stad. En dat konden we natuurlijk niet goed rekenen. Want een hoofdstad en een stad zijn...
1: Dat vind ik anders. Een beetje flauw. Ja. Het was onder mijn, onder mijn bewind was dat gewoon goedgekeurd.
0: Ja, maar ja, onder jouw bewind worden alle speelregels altijd een beetje opgerekt. Dan blijven we bezig.
1: Ja, nou ja. Kijk, dat is dan van toen, maar ik heb echt het gevoel dat het vandaag gaat hij eruit.
0: Oh ja, goed gevoel.
1: Ik heb echt een goed gevoel.
0: Nou ja, wil je spelen met het vrijheidsspel, wil je spelen met Bram Krikke bedoel ik, dan kun je ons nu bellen, 0909-9596. Je maakt kans op 2.500 euro en de straat staatsloten. En Danny, wat horen we in het nieuws?
2: Nou, Cristiano Ronaldo, die stopt er misschien mee bij Portugal.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 pint ladyappels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee.
10: Plus, deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
11: Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Even bollen. Iedereen moet het weten.
15: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elk

0: voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
1: Mm.
2: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Goedemorgen, 8:30. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 opvallende vertragingen, allebei op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal is de weg afgesloten. Zorgt voor een file van 4 kilometer en een kwartier vertraging. En diezelfde A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Nou, op de meeste plekken schijnt de zon. Alleen in het noorden kan het bewolkt zijn. Het wordt maximaal 24 graden vandaag. Danny heeft het laatste nieuws.
6: Nou, goedemorgen, ga je op vakantie naar Zuid-Frankrijk? Check dan goed je route, nu er meerdere grote natuurbranden zijn. Dat zegt de ANWB bij Hart van Nederland.
7: Bij twijfel kan ik er wel langs. Bel dan even met je hotel, met je camping, van of de route daar naartoe, of dat begaanbaar is.
6: In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden. Meerdere campings zijn er ook ontruimd. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ondertussen ook een waarschuwing voor andere vakanties. Schiphol waarschuwt voor lange wachtrijen deze zomer. Staat in het AD. Door heel Europa komen luchthavens met dezelfde waarschuwing. Hij heeft te maken met een nieuw douanesysteem dat wordt gebruikt. Zitten nog allemaal kinderziektes in. Tijdens piekuren kunnen de wachtrijen daardoor oplopen tot wel 5 uur. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in een Nederlands dronebedrijf. Dat schrijft het AD. Het gaat om een bedrijf uit Amsterdam dat software maakt om drones te besturen. Het idee achter de investering is onder meer te voorkomen dat het bedrijf in buitenlandse handen komt.
5: Is dat die software waardoor ze die Formule 1-auto's kunnen achtervolgen? Heb je dat gezien afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk?
8: Nee, heb ik niet.
5: Ze hadden daar voor het eerst drone-shots die dus achter die auto's aanreden. Terwijl zij met 300 km per uur over het circuit scheurden. En die drone die hing dan wel naast het circuit. Ze kunnen natuurlijk niet boven gaan hangen. Want als dan de batterij op is en Lewis Hamilton die kopt een drone, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Maar dat zag er spectaculair uit, joh.
8: Oh, nee, ik heb dat nog helemaal niet gezien.
5: Ja, ze noemen dat in YouTube-termen cinema. Het was echt puur cinema,
8: zou
5: ik willen zeggen.
8: Ik ga dat eens even opsnorren.
5: Ja, moet je dat eens doen.
6: Amerikaanse media die weten het nu echt helemaal zeker. Taylor Swift gaat inderdaad vandaag trouwen met American voetbalspeler Travis Kelce. Bruiloft is later vandaag, volgens meerdere media, in de enorme evenementenhal Madison Square Garden in New York. Duurt tot diep in de nacht. Nou, Swifties, die kunnen niet wachten.
9: I mean, it's definitely a one-of-a-kind sort of thing. I don't know that anybody's ever done it. Gorgeous and beautiful.
10: I think it's pretty cool. It'd be a pretty sick wedding.
6: Nou, voor het feest zijn hele stratenblokken in Manhattan, in New York, nu afgesloten. Ja, verder weten we eigenlijk nog helemaal niks. Alleen dat het de grootste bruiloft in Amerika van de afgelopen jaren zou gaan worden.
5: Ik ben ook zo benieuwd hoeveel raakvlakken zou dat nog hebben met een normale bruiloft hier in Almere, zeg maar.
6: Ja.
5: Zouden mensen daar ook een ABC'tje doen? Snap je?
8: Ik denk dat het werkelijk waar nul. Nul raakvlak. Ja, dit is zo buitenaards groot. Hele stratenblokken, zei je dat nou?
6: Ja, klopt inderdaad. Ja,
8: ja. Ja, ik wil dit wel zien.
5: Ik wil het ook zien.
8: Is het te volgen ergens? Kunnen we er ergens iets van zien?
6: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zal ik eens even voor
8: jou. Jij bent toch de nieuwsautoriteit? Je moet het toch weten?
6: Ja, maar ik ben ook geen encyclopedie, Bram.
5: Maar heb jij je brievenbus wel goed gecheckt? Ben je niet? Je bent toch Bram Krikke?
8: Ik ben niet uitgenodigd.
5: Ja, jammer zeg.
6: Dan nog heel even het WK. Cristiano Ronaldo stopt mogelijk na dit toernooi als international van Portugal. Daar heeft zijn zus op gehint, die het had over een laatste dans. 41 is Ronaldo inmiddels. Dit is zijn 6e WK al. Gisteravond scoorde hij nog in de 16e finale tegen Kroatië. Portugal is ook door naar de 8e finales.
8: Ja, die zus, dat is een beetje een babbelzieke zus. Het is echt al de vierde keer dat hij de media opzoekt om iets te vertellen over Ronaldo.
5: Ja, klopt. Ja.
8: Heeft nog een keer ruzie gezocht met andere spelersvrouwen via de media.
5: Oh ja.
8: Ja, die zus die is op oorlogspad.
5: Maar is dat dit sowieso familieleden die uit zichzelf zeg maar het podium pakken terwijl een ander familielid ze doen een beetje Gerda Smit aan. Snap je?
8: Ja.
5: Dat je wel even het woord pakt voor je bekende familielid.
8: Ja. De zus van Ronaldo ook wel Gerda Smit.
5: Ja. Hallo Alexander.
1: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Doe jij mee aan de strijd Messi of Ronaldo? Of zeg je dat maakt me echt geen fluit uit? Ik kijk nooit voetbal.
1: Ik ben zelf heel veel fan voetballiefhebber, maar ik ben meer aan de hand van Messi dan Ronaldo. Maar ik vind het wel super knap wat hij presteert.
8: Ja, maar heb je dan niet na dat WK 2022 ook een beetje een punthoofd van die Messi gekregen? Ik kan dus niet meer naar die man kijken. Ik vond hem toen zo onsympathiek vervelend. Ja, dat is nooit meer goed gekomen. Of heb je daar geen last van?
1: Nou, eerst stond hij heel erg bekend dat hij veel sympathieker was dan Cristiano Ronaldo. Alleen de laatste jaren is het best wel achteruit gegaan met hem.
8: Ja,
1: vooral door die uitschakeling. En hij had een rode kaart moeten krijgen tijdens het WK dit jaar.
8: Ook nog.
1: Ja. Dus wordt een beetje beschermd. Ja.
5: Dat is een beetje mijn vraag, Alexander. Want iedere keer als het over Messi gaat en dit WK, dan wordt een beetje de indruk gewekt van, nou, als hij morgen met een kettingzaag het voetbalveld op gaat, dan wordt er nog niks gezegd. Als hij zegt, ik ga de goal helemaal verbouwen, dan gebeurt er nog niks. Dat is dus wel echt waar, zeg maar.
1: Ja, dat gevoel heb ik ook, ja.
8: Ja, dat heb ik ook wel een beetje.
5: Dus die scheidsrechters durven niet Ronaldo een gele of een tweede gele kaart te geven?
8: Ja, nou,
5: sorry, Messi.
8: Messi. Ja, nou ja, kijk, of dat echt zo is, weten we natuurlijk niet. Maar ja, het lijkt soms wel inderdaad alsof hij toch een beetje beschermd wordt. De grote Messi. Ja, ik vind het gewoon een ontzettende paardenlul. Het is natuurlijk een goede voetballer, maar dikke prima.
5: Okay. Hey, Alexander, een andere strijd die we gaan spelen is jouw strijd, 4 op een rij.
1: Ja.
5: Je gaat spelen met Bram, dus wij gaan het vrij... Sorry, ik zeg weer vrijheidsbeeld. Je bent verkleed als vrijheidsbeeld. We gaan Bram Krikke de studio uitsturen. Ja. 4 op 1. 4 op 1. En Alexander, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Bram zo meteen 4 dezelfde associatie. Dan krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
5: Daar gaan we. Je eerste woord is... Slim.
1: Dom.
5: Bezem.
1: Veger.
5: Vegen of veger?
1: Veger.
5: Schoen.
1: Laars.
5: En je laatste woord is steen.

0: Alexander uit Hezen. Dit waren zijn vier woorden. Slim.
1: Dom.
0: Bezem.
1: Zeker.
0: Schoen.
1: Laars.
0: En je laatste woord is steen.
1: Tegel.
0: Slim, dom, bezem, veger, schoen, laars en steen, tegel. Alexander.
1: Ja.
0: Ja, die tegel was even een bevalling.
1: Ja, dat was lastig.
0: Ja, het is een lastig woord. Even kijken. Ilonka, die zegt bij steen papier. Van steen papier schaar natuurlijk.
1: Ja.
0: Barbara zegt bij steen muur. Bij steen wordt ook nog kei gezegd door Nadine. Ja, dat zou ik ook hebben gezegd.
1: Ja.
0: En in de rest van de woorden is eigenlijk vrij veel vertrouwen, beste Alexander.
1: Ja, dit gaat goed dan. Hè?
0: Ja, dat gaat. Laten we er gewoon vanuit gaan dat het goed komt. We manifesteren het gewoon. We vragen Bram terug zijn studio in. Die heeft niks gehoord van jouw associaties. En eens even kijken of hij vier dezelfde associaties teruggeeft. Daar gaat hij. Bram, het eerste woord is slim. Dom. Bezem. Vegen. Ja, dat kan ik niet goed rekenen.
2: Wat was het dan?
0: Veger.
2: Veger?
0: Ja. Ja, dat zijn wel echt twee verschillende dingen.
2: Veger?
0: Ja. Nee, ja. Sorry. Helaas. Schoen?
2: Voet?
0: Nee. Nee, we hadden het sowieso niet gered. Wat zei je daar, Alexander, bij schoen?
1: Laars, volgens mij.
0: Laars.
2: Laars, ja. Oké, oké.
0: En de laatste, steen.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Kei?
0: Nee, nee, Alexander die zei daar namelijk tegel. Hé, Alexander, jammer jongen.
1: Ja, jammer.
0: Het zat er niet in. Jij hebt wel feest dit weekend, want je gaat lekker naar een festival.
1: Ja, klopt.
0: Fantastisch, waar ga je naartoe?
1: Stereo Sunday in Venlo.
0: Stereo Sunday, en wat, wie treden daarop? Of Stereo Sunday? Sunday, of Stereo Sunday?
1: Ja, het is Stereo Sunday op vrijdag en zaterdag, dus dat is sowieso wel op,
2: hè? Oh ja.
1: Maar ja, een beetje elektrische muziek en techno en zo.
0: Oh, lekker man.
2: Heel leuk.
0: Even lekker rammen.
2: Zo is het. Al die opgekropte.

0: David Guetta, Kid Cudi, Back in Music en Memories. Bram, ik heb Hedy voor je aan de telefoon. Hedy. Hey.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij wil even iets tegen Bram zeggen?
1: Ja, ook. Mijn complimenten.
2: Complimenten?
1: Ja, samen met Daan op de Mensenhelft.
0: Oh, ja, voor de koffer van de Mensenhelft. Ja, absoluut.
1: Ja, ziet er goed uit.
2: Dank je wel, Hedy. Wat super lief. Ja. Dank.
1: Ja, ik ben lief, niet door vertellen.
2: Nee, dat blijkt. Lief. En wat wou je nog meer zeggen?
1: Nou, ik heb een vraag aan Mattie.
0: Ja.
1: Is het niet leuk om samen met Luc ook op de Mensenhelft te gaan?
0: Met Luc van de redactie?
1: Ja.
2: Of met Kiek?
0: Ja, dat is een vriendin.
2: Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is een mensheld.
0: Ja, dat gaat niet.
2: Dat gaat niet.
1: Ja, nee, kan dat gaat niet.
0: Ja, nee, ja. Kijk,
1: is het ook leuk, Mattie?
0: Ja. Kijk, de verwarring is... Ja, sommige mensen denken dat ik dat al gedaan heb ooit. Dat is overigens niet waar. Ik heb wel een tijd een columnpje gehad in de Mensenhelft. Jaren geleden. En ik ben wel vervent sporter. Dus ik sport ongeveer 3 keer in de week. En kijk, ik zou het... Ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Ik zou het wel willen, niet per se nu. Maar dan zou ik wel... Kijk, Bram, jij hebt het supergoed gedaan. Dus ik ga me een beetje op glad ijs begeven. Ik vind dat jij het supergoed gedaan hebt.
2: Oh mijn god, nou gaan we het krijgen.
0: Nee.
2: Kom maar.
0: Kijk, ik vind dat de Mensenhelft... dat beweegt zich over een vrij breed spectrum. Dus je hebt echt kanonnen erop. Ja. Zeg maar echt de Arnold Schwarzeneggers.
2: Juist.
0: Maar je hebt ook aan de andere kant Bram Krikke. Maar dat wil niet zeggen... Nee, luister. Luister.
2: Kijk uit, hè. Nee. Ik weet niet wat ik hoor.
0: Nee. Maar het vergt dezelfde discipline. Dus ik vind dat jij het superknap gedaan hebt, Bram. Maar ik zou wel dat als ik op de Mensenhelft ga... dan zou ik wel, zeg maar, vol gas willen gaan. Dus dan vind ik een half jaar trainen vind ik niet genoeg. Een jaar trainen vind ik ook niet genoeg. Dan wil ik anderhalf jaar vol gas gaan. Bijvoorbeeld, hoe heet die gozer nou? Die we hier in beeld zien.
2: Oh, die van Mokro Mafia.
0: Walid.
2: Ja.
0: Ja, maar wat een kanon.
2: Ja, maar die traint waarschijnlijk vanaf zijn 16e al keihard, man. Zo'n lijf. Dat is toch niet voor iedereen weggelegd? Iedereen heeft een ander lichaam.
1: Moet je niet mee vergelijken?
0: Nee, dat klopt. Maar ik zou zeg maar iets meer richting Walid dan willen. Dat zou ik dan willen.
2: Maar dat is toch onrealistisch, man?
1: Ja, maar dat kan jij toch wel in een half jaar?
0: Ja, maar half jaar, Hedy, dat is toch veel te kort?
1: Ja,
0: het gaat toch
1: kan
0: niet?
1: Jij, dat kan jij.
2: Nee, maar Matt, ik vind
1: Bram,
2: het ook een...
1: Bram, dat kan, Mattie. Toch?
2: Ja, maar het is ook een onrealistisch zelfbeeld, Matt.
0: Ja?
2: Je hebt nou eenmaal Arnold Schwarzeneggers... en je hebt inderdaad Bram Krikke. Dat zijn allemaal totaal andere lichaamstypes. Je moet gewoon 6 maanden afzien. Ja. En kijk, je komt er sowieso... Wacht even, nu wordt er ondertussen een foto van mij... naast die van Walid van Mokro Mafia gezet. Dat moet je dus niet doen. Want dan is het contrast gigantisch.
1: Nee, dat is
2: voor mij. Maar dat neemt niet weg dat de prestatie is er dan alsnog.
0: Ja, oké. Okay.
2: Nee, je moet het gewoon... Maar Mattie, we willen allemaal Arnold Schwarzenegger zijn. Maar dat kan niet.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee.
0: Maar oké, dan moet ik misschien een paar haltes daarvoor stoppen. Maar ik zou iets voorbij, zeg maar, het afvallen willen. Dan wil ik echt spiermassa bouwen, begrijp je? Nou, goed.
1: Hedy, ja,
2: wacht even, kan je heel even Kiki zo erbij halen? Waarom lachen jullie zo? Waarom lachen jullie?
3: Sorry, lieve Bram, ik hou heel veel van jou. Maar het verschil tussen jouw koffer en de koffer met Walid... dat vind ik gewoon heel grappig.
0: Oh. Ja, ik moet er wel gelijk geven, Bram. Het zijn wel twee werelden.
2: Ja, maar hè.
3: Jij hebt ook heel hard je best gedaan.
2: Ik heb nul sportachtergrond.
0: Nee, je hebt gelijk. De discipline is
2: prachtig. En er zijn heel veel mensen die hebben zo'n takkenlijf als ik. En als je dan 6 maanden gaat knallen... ja, dan zie je er nooit uit als Walid. Nee.
0: Oké.
2: Ik word hier uitgelachen waar ik bij sta.
0: Nee, lieve jongens. Nee,
1: het
0: is
2: een grove schande wat hier gebeurt.
0: Hedy, zeg nog één keer hoe trots je bent op Bram.
1: Ik ben hartstikke trots op Bram.
2: Kijk, nou, dankjewel, Hedy.
0: Applaus voor Bram Krikke nogmaals voor zijn
2: kloppen. Je zit op mijn hart, Hedy. Dankjewel.
0: En misschien zien we binnenkort wel verschijnen.
1: Is goed.
0: Dag, Hedy.
1: Doei.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Gelukkig retour.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
20: Goedemorgen, het is 9:00. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
21: Ja, goedemorgen. De politie heeft 5 mensen opgepakt na een schietpartij vanmorgen in Rotterdam. Op een kruispunt daar is een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren was er in de buurt ook al een schietpartij daar. Politie doet onderzoek. Het moet mogelijk worden je rijbewijs definitief kwijt te raken als je een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Dat wil de Tweede Kamer. Nu kan een rechter na een ernstig ongeluk een rijverbod van maximaal 5 of soms 10 jaar opleggen. Maar dat moet dus voor altijd kunnen, vinden ook deze mensen die Hart van Nederland sprak.
22: Een goed idee, als het nodig is.
23: Ik denk als je levenslang je rijbewijs verliest, zeg maar, dat het eigenlijk wel verdiend is. Als je zoiets ergs hebt gedaan, dan mag je eigenlijk ook niet meer de weg op. Nee.
22: Als je al draait, dan verdien je het.
21: De Kamer wil dat het kabinet gaat onderzoeken of zo'n rijverbod dus voor altijd mogelijk is. Dik een week na de aardbevingen in Venezuela worden er nog altijd mensen gered. Een man is na 8 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om een man van 43. Hij was tijdens de aardbevingen in een winkelcentrum dat instortte. Dodental in Venezuela staat nu op bijna 2600. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het kan wel eens een druk weekend worden op de weg. Voor duizenden leerlingen begint vandaag de zomervakantie. En sommige mensen gaan er gelijk op uit, denkt de ANWB. Ook in Frankrijk en in Duitsland wordt drukte verwacht. Het noorden heeft nu als eerste vakantie. Volgende week dan is het zuiden aan de beurt. Het weer nog van Weerplaatsen. Op de meeste plekken de zon. Alleen in het noorden kan het bewolkt zijn. Het wordt maximaal 24 graden. Morgen is het iets grijzer, maar ook iets warmer.
20: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging die opvalt. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Nederweert en Kelpen-Oler 4 kilometer. Je vertraging is ongeveer een kwartiertje.
24: Music. Mattie en Marieke.
20: En Bram Krikke.

0: And Don't Stop Me Now. Goedemorgen, 8 over 9, vrijdag de 3e van juli. Je luistert naar show 1669, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: God, het lijkt wel Charlie's Angels. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. We hopen dat je een lekker weekend voor de boeg hebt. Ik ga zo meteen richting Sneek. Ik ga een weekendje varen met mijn schoonvader.
1: Ja, ja, ongelooflijk lieve man, als ik jou mag geloven.
0: Absoluut, die komt uit het oosten. En ja, dat is heel lekker. Daar kan eigenlijk geen therapie tegenop. Kijk, sommige mensen die maken van een mug een olifant. In het olifant maken ze van een, of in het oosten maken ze van een olifant een mug. Het is heel lekker. Je krijgt het leven daar in hapklare brokken opgediend. Het wordt ontdaan van alle dramatiek des levens. En het is heerlijk. Ik zit hier maandag weer met een hele opgeruimde geest. Gewoon vanwege de nuchterheid van de mensen in het oosten.
1: Ja, wat heerlijk. Ja, jij treft het maar met je schoon familie.
0: Nou ja, ik heb in ieder geval een fijne band met ze. En dat is natuurlijk niet zo evident. Dat heeft lang niet iedereen. Je kan het namelijk ook echt helemaal verkeerd treffen. Bram, jij zei al, ik zit ook eigenlijk best wel lekker als het gaat om de koude kant.
1: Zeker, ja. Ik heb ook echt mazzel met mijn schoonfamilie. Dus ja, als ik een boottochtje zou moeten doen met mijn schoonmoeder, komt dat ook goed.
0: Ja, ik ken ook heel veel mensen die zeggen van, nou, ik moet er echt niet aan denken om in een bootje te zitten met een van mijn schoonouders.
1: Ja, hou op als
4: zonder dat die zinkt.
0: Ja. Zonder dat ik er eentje overboord duw. Ja. We hebben je vanochtend even de kans gegeven om anoniem te ranten over je schoonouders. Wij zijn echt bij lange na niet aan alles toegekomen. Want het leeft veel meer dan dat wij hadden durven dromen. Wij hebben beloofd, iedereen blijft anoniem.
1: Ja, ja zeker. Dus je kan lekker renten op je schoonfamilie anoniem. Zal ik er gewoon even een paar
0: doe er even opnoemen, een paar.
1: Ja? Nou, kom maar op. Bijvoorbeeld ja. Anoniempje 1. Toen ik de namen van onze ongeboren kinderen vertelde aan mijn schoonmoeder, kreeg ik te horen dat één naam veel te ouderwets was. En ik maar een andere naam moest kiezen. Dit heb ik natuurlijk niet gedaan. Anoniempje 2. Meine Güte. Mijn schoonmoeder kent het begrip privacy totaal niet. Als we op vakantie zijn, gaat ze zogenaamd ons huis opruimen met de sleutel. Ik zei altijd al dat ze neus in onze spullen. Mijn man geloofde me nooit, totdat onze beide nachtkastjes open stonden toen we thuis kwamen. Ach, wat verschrikkelijk allemaal. Anoniempje 3. Mijn schoonmoeder woont sinds 5 jaar bij ons in huis. En als we de deur niet op slot doen, komt ze tijdens het douchen zo de badkamer in.
4: Hè?
1: Ja, het wordt alleen maar erger. Ik vond deze, nou dit. Anoniempje 4. Mijn ex-schoonmoeder nam ongevraagd een vriendin en haar dochter mee naar ons huwelijk. En zei voor het ja-woord tegen mijn man dat de dochter van haar vriendin nog vrijgezel was. Ze vond die dochter wel een goede match met hem. Vervolgens nam ze bij de deur de enveloppen met geld in ontvangst voor een goed doel. De gewone cadeautjes mocht ze wel aan ons geven, maar de enveloppen verdwenen in haar tas.
0: Nou ja, dat kan toch niet?
1: Nee, dit is gewoon strafbaar. Ja. Wat is dat voor fakes?
0: Dat is toch echt heel raar?
1: Oh.
0: Doen mensen vreselijke dingen.
1: Ja, en ik denk nog steeds dat dit het topje van de ijsberg is.
0: Ja, dat denk ik ook. Donna en Ed, dat zijn de schoonouders van Taylor Swift.
1: Niet te verwarren met Don en Ad.
0: Die doen echt hele andere dingen.
1: Die doen hele andere dingen, ja.
0: Het gaat hier om Donna en Ed Kelsey. En vanaf vandaag officieel, want Taylor die gaat vandaag, als we de geruchten moeten geloven, trouwen met Travis. Dus misschien zit zij volgende week wel bij de anonieme appjes. Ze zou maar kunnen over haar schoonouders. Dit is Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Back Music en Replay. Wij gaan Martin Garrix draaien. En je denkt op een gegeven moment, Martin Garrix, fantastische gozer natuurlijk. Geweldige muziekproducent ook. Een van de allerbeste DJ's ter wereld. Op een gegeven moment kwam dan het nieuws naar buiten dat hij een track had opgenomen met U2.
1: Ja.
0: Dan zag je een studiofoto en dan zat hij daar met Bono. En dan dacht je, ook wel vet, maar wat hierna nog? Weet je wel, als je met Bono in de studio hebt gezeten.
1: Dan heb je hem uitgespeeld.
0: Nou, hij heeft net een foto geüpload samen met Madonna. Het is echt niet te geloven.
1: Ja.
0: Onze Martin Garrix.
1: Van onze Martijn.
0: Ja.
1: Martijn Garretsen.
0: Met Madonna, ja, dat is jongens een artiest die stijgt boven generaties uit. Ja, moet je eraan beginnen om uit te leggen hoe groot Madonna is?
1: Nee, dat is natuurlijk ongekend. Maar wat leuk ook, dat die twee werelden samen zijn gekomen.
0: Toch fantastisch?
1: Echt fantastisch.
0: Ja, je ziet in zijn reel op Instagram verschillende foto's dat hij een track zit op te nemen met Madonna. Ja, de grote vraag is, hoe klinkt dat dan? Nou zo, Madonna en Martin Garrix Back Music. Dit is Bizarre.

0: Madonna. Samen met onze eigen Martin Garrix. En Bizarre. Wat een vette track.
1: Nou, ik vind hem ook echt wel heel erg vet.
0: Echt heerlijk. Ja, het is toch ongelooflijk ook als je Martin Garrix bent. Je bent zeer waarschijnlijk al heel veel gewend. Je hebt al heel veel gezien. Je hebt al met Bono in de studio gezeten. Grote der aarde. Maar toch om met Madonna in zo'n studio te zitten. Ik bedoel, hij is geboren in 1996. 12 jaar eerder had zij Like a Virgin als superhit in de top 40. Snap je? En dan ben je Martin Garrix. En dan zit je nu gewoon een track met haar op te nemen.
1: Ja. Ja,
0: ongelooflijk cool.
1: Maar ik vind het ook nog steeds dat zij op die leeftijd gewoon nog dit soort hits eruit pompt. Vind ik ook wel echt een compliment waard.
0: Mega vet. Ga je vaker horen op Q-Music. Danny, wat horen we zo meteen ondertussen in het nieuws?
2: Ja, Formule 1. Max Verstappen, die vindt dat hij wordt neergezet als clown.
3: Joepie.
4: Afgelopen dinsdag viel het doek voor Nederland.
5: Nee. Nederland is uitgeschakeld. Weer door.
4: Het Nederlands elftal ligt eruit. Onze kans op het goud is verkeerd.

0: Vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe Top 40. De Top 40.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Autotaalglas is partner van de Top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Bills.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Goedemorgen, exact 9:30. Dit is Q Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Een opvallende vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Een file van 2 kilometer zorgt daar voor 20 minuten vertraging. De meeste plekken schijnt de zon, alleen in het noorden kan het bewolkt zijn. Het wordt maximaal 24 graden vandaag. Morgen is het iets grijzer, maar tegelijkertijd ook iets warmer. Danny heeft het laatste nieuws.
3: Ja, goedemorgen. De man die vanmorgen is neergeschoten in het centrum van Rotterdam is overleden. Dat meldt de politie. Man werd op straat beschoten. Mensen in de buurt hoorden eerst een ruzie. Daarna werden meerdere schoten gelost. Ja, er is verder nog veel onduidelijk. 7 mensen zijn inmiddels opgepakt. Onderzoekers hebben een nieuwe methode ontdekt om mensen te denken aan aanslagen met vuurwerkbommen. Poeder uit zo'n bom kan achterblijven op de kleding of handen van iemand als het explosief wordt gemaakt. Met die nieuwe methode kan dat poeder worden opgespoord. In een paar gevallen heeft het al tot een veroordeling geleid. En bijna 3/4 van de Nederlanders ging vorig jaar op zomervakantie, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral de autovakantie naar Frankrijk is dan populair. Ook gaan we vaak naar Duitsland en Spanje. En vanaf vandaag hebben een hoop mensen ook weer een zomervakantie. In het noorden zijn leerlingen vanaf vandaag vrij.
2: Bram, je hebt het afgelopen jaar Japan, Tanzania en een safari gehad. Wordt het dan nu een autovakantie naar Frankrijk? Of hoe ziet de zomer eruit?
4: Nou, voorlopig even helemaal niks eigenlijk.
2: Oh, okay.
4: Nee, ik ben wel even uitgereisd.
2: Ja, dat begrijp ik
4: wel. Het is wel even goed zo.
2: Ja.
4: Ja, ga jij eigenlijk nog weg?
2: Ik ga naar Mallorca en naar Menorca en naar Ibiza. Dus ik heb zo'n stapel tickets, jongens. Ik weet niet waar ik moet kijken.
4: Nee.
2: Dus ik vlieg al die eilandjes daar af.
4: Wat heerlijk.
2: Ja, het is wel lekker, ja. Daar heb ik heel veel zin in.
3: Ja, als je dan ook op vakantie gaat, dan is het altijd even opletten hoe je moet rijden natuurlijk. Hè? Nou, er is ook een Nederlander opgevallen in het zuiden van Frankrijk. Hij had zijn afslag gemist. Besloot toen zijn auto maar gewoon in zijn achteruit te zetten. Hij reed alleen toen op de snelweg. Beelden daarvan gaan het internet over. Als je dat hier doet, achteruit rijden op de snelweg, kost je dat €470.
2: Heel veel mensen doen dat ook op het moment dat ze in de file staan, hè, en net de afslag hebben gemist waar ze zeg maar met de schrik vrij zouden komen. Dan zetten ze hem in een achteruit. Ik heb dat afgelopen week nog gezien. Via de vluchtstrook dan naar achter. Ja, dat is zo hondsasociaal.
4: Ja.
2: Want namelijk de hulpdiensten kunnen er op dat moment ook niet meer langs.
4: Nee.
2: Ja, je bent echt zo'n ongelofelijke boklul als je dat doet.
4: Nee, zeker, absoluut. Maar wat me dan wel weer opvalt is €470. Vind ik dan eigenlijk wel weer een beetje weinig.
2: Vind ik dus ook.
4: Want volgens mij op je telefoon kijken is ook al €400.
2: Ja. Ja, ik heb hem laatst gehad voor de roodrijder. Had ik per ongeluk gedaan, dat is €380. Ja, het is allemaal ongelooflijk veel geld natuurlijk. Maar in verhouding, ik denk soms ook die verhoudingen kloppen niet meer helemaal of zo.
4: En maar achteruit rijden op de snelweg, dat is toch bijna een soort poging tot doodslag.
2: Ja, klopt. Ja.
3: Formule 1 nog. Een nieuw raceweekend staat op het punt van beginnen. Er wordt geraced op het Britse circuit van Silverstone. Nou, Max Verstappen die verwacht weinig spektakel, zegt hij. En misschien is hij zelfs ook wel wat meer met het WK voetbal bezig.
5: Ik ben nerveuzer met voetbal kijken dan dat ik zelf rij.
3: Ja, dat zei hij bij Viaplay. Over 4 uurtjes, dan is de eerste vrije training in Engeland. Zondag om 4 uur, dan is dan de race. Daarvoor is er trouwens eerst nog een ander soort race waar ze aan mee moeten doen, al die coureurs. Ze moeten een rondje rijden in karts die zijn gemaakt van Lego. Dat heeft te maken met een paar sponsordingen. Nou, Max heeft daar totaal geen zin in. Volgens hem worden de coureurs namelijk neergezet als clowns.
2: Ja, hij heeft het niet meer zo op al die extra marketingactiviteiten. Ik moet wel zeggen, dat hebben ze eerder gedaan. Ik meen dat het Miami was vorig jaar. Toch was dat wel heel grappig. Hoor. En ik heb Max daar ook wel met een grote glimlach in zo'n Lego-auto zien zitten. Er is natuurlijk maanden aan gewerkt. Hè, weet je wel. Die dingen moeten er tip-top uitzien. Nou, volgens mij bocht 1 crashte iedereen al in elkaar. Dat vonden ze heel erg grappig. Dus al die hele baan lag onder de Lego-blokken. Ja, ik heb er toch wel echt met pret naar zitten kijken.
4: Natuurlijk,
2: ja,
4: maar het is die gasten worden wel echt geleefd, hè, op die race. Dagen. Die gaan van interview naar interview.
2: Ja.
4: Moeten allemaal lollige spelletjes meedoen. Nou, in Mexico moeten ze een sombrero op.
2: Burrito vouwen.
4: Burrito vouwen, weet ik wat allemaal. En dan vervolgens moeten ze weer in Lego-auto's. Ik snap wel dat je op een gegeven moment, zeker na al die wereldtitels, denkt, ik ben toch geen Jan Pipo de Clown.
2: Precies. Dat zegt de man die hier verkleed staat als vrijheidsbeeld.
6: Mattie en Marieke.
2: Teddy Swims hoor je na Sarah Larsen.

0: Maccabeo bij Q Music. Het is 9:45. Vanochtend sinds 6 uur is er weer van alles gebeurd op de radio. Maar ook tijdens dat jij muziek hoorde, gebeurde er van alles hier in de studio. Ja, het is mensen wel opgevallen dat je nogal apart gekleed bent vandaag, Bram.
1: Ja, ik ben als vrijheidsbeeld gekleed. Inclusief toorts en kroon.
0: Wij speelden vandaag namelijk WK-roulette. Ja, ik had een doelpunt voorspeld in de eerste 20 minuten van de wedstrijd Zwitserland tegen Algerije. Wat wilde nou het geval? Vanochtend om 5 uur begon die wedstrijd. En dan vind ik het doelpunt in de 11e minuut.
1: Ja.
0: Dus ik kwam binnen en je kon eigenlijk meteen het pak van het vrijheidsbeeld aan. Nou was er nog wat anders, want jij had ingezet op de minuten
1: 70 tot 90.
0: Nou, en die kans was er nog.
1: Nou, dat was er zeker, ja, die kans.
0: Want jij zei, ja, als daar dan in gescoord wordt, dan moet jij het pak van het vrijheidsbeeld aan. En toen zei ik van, nou, ik weet zo zeker dat er niet gescoord gaat worden. Mocht het wel het geval zijn, dan draag ik gewoon de rest van de uitzending dat vrijheidsbeeldpak. Het gebeurde niet en daar werd het vrijheidsbeeld heel boos van.
1: Hoe kan dat nou? Open goal, man. Echt open goal. Hij kon hem er zo hop in peren. Wat doet hij? Tikkie breed. En dat is precies wat er mis is met het moderne voetbal. Vroeger schoten ze godvergeten gewoon op goal.
0: Juist.
1: En nu is het alsmaar tikkie breed, want niemand durft meer te schieten. Ik word hier woest van.
0: Ja, het verjaardagsdag kreeg nog een trap daar.
1: Ja, het was minuut, wat was het, 78 of zo. Dat was perfecte moment. Open goal, tikkie breed.
0: Ondertussen sta je ook nog op de cover van de Mens zelf. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Je bent wel klaar met je dieet, hebben we gehoord. Ook achter de schermen.
1: Wat zit ik vol. Twee van die slagschepen naar binnen zitten werken. Twee katamarans met kaas en kip.
0: Mag ik ook nog een chocoladebroodje?
1: Mag ik die ook?
2: Seconden geleden zeggen jullie nog dat je vol zit.
1: Ja,
3: voor een chocoladebroodje is altijd de plek.
0: En het was weer zover. Bram heeft weer getest of Kiki een liedje kende. Ja, Bram, op de een of andere manier ben jij heel goed op de hoogte van de hits uit het oosten.
1: Ja, de piratenhits, hè?
0: Piratenhits, want deze heb je al aan Kiki laten horen.
1: Ja!
0: Ja.
1: Knaller dit, Lizzie. Speel niet met mijn voeten, papi, papi, papi, doe dat niet.
0: Nou, die kenden ze niet.
1: Nou, hoe kan dat nou?
0: Ondanks dat ze uit Hengelo komt, maar ook deze kenden ze niet.
1: 5, 3, 4, 8.
4: Jij mag het draaien dag en nacht.
1: Nou, ken je dat nou niet, Kiek?
0: Vanochtend heb jij een derde poging gedaan. Eens even kijken of ze dit liedje dan wel kenden.
1: Ken jij het nummer 1 maal, 2 maal, 3 maal, een kusje?
2: Nee, dat ken ik niet.
1: Knaller uit het oosten.
0: Een knaller?
1: Dit moet jij kennen. Sterker nog, als je dit niet kent, dan ben je niet echt. Komt-ie, hoor je dit, Kiek?
4: 1 maal, 2 maal, 3 maal een kusje. Oh, als ik er zo
1: zoet. Hoe ken je dit nou niet? We moeten toch een keer een background check bij haar gaan doen. Jij komt helemaal niet uit het oosten. Ja, uit Rusland. Het oosten in Rusland kom je vandaan.

0: Leona Lewis, Back Music en A Bleeding Love. Je mag pak uit hoor, Bram.
1: Ja, mag die eindelijk uit?
0: Mag eindelijk uit.
1: Nou, ik ga nooit meer zo'n weddenschap doen.
0: Ik dacht, doen we volgende week nog een rondje WK-roulette.
1: Ja, zullen we dat gewoon doen? Ja.
0: Zullen we het gewoon doen? Ja, tot het einde WK,
2: mag
0: toch?
2: Dit uit? Pak hebben dan?
1: Mag dit uit?
0: Ja, natuurlijk mag het uit.
1: Nee.
0: Oh, ik probeer het kapot te scheuren als een soort hulk.
1: Het zit er niet in.
0: Ik ben geen. Ga je mij nou een nieuw pak?
2: Ja, moet je niet een ander pak hebben?
1: Ja. Ja, we hebben de hamburger gehad, we hebben dit vrijheidsbeeld.
0: Ja. Ja, het moet wel een link hebben met Amerika.
2: Ja oké.
1: Okay. Nou, hotdog.
0: Elvis,
1: hotdog. Ja. Of Mexico of Canada, hè? Dat mag ook nog.
0: Maar dat kan natuurlijk ook nog, ja. Ja. Misschien zo'n baseballer, honkballer.
1: Ook leuk.
2: Ook leuk.
0: Ook nog wel leuk.
1: Ja, leuk.
2: Een merk voetballer.
0: Ja, precies, ja. Nou, mocht je nog ideeën hebben voor een pak van de dag, we gaan dus nog even door met WK-roulette. Laat het maar even weten via de app. Hé, Menno, waar kunnen we het kiezen voor het foute uur?
2: René Karst.
3: Hartje voor de sfeer.
2: Ja, of laat tegenover OBZ.
3: Ik ben kachel, daarom dat ik wachel, loop een beetje scheef.
0: Waarmee begint het foute uur? Jij bepaalt het nu in de app van Q-Music.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar Allianz.

0: de zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Zo, waar is het warm?
1: Hoor ik daar een barbecue alarm? Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus
4: als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
16: Ja, goedemorgen. De politie heeft nog meer mensen opgepakt na de schietpartij vanmorgen in het centrum van Rotterdam. Een man is daar op straat neergeschoten. Hij is in het ziekenhuis overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen gearresteerd. Waarom er is geschoten, dat wordt nog onderzocht. Honderden mensen die veroordeeld zijn voor een moord of een verkrachting hebben een lagere straf gekregen omdat de rechtszaak te lang duurde, meldt RTL Nieuws. Afgelopen jaren gebeurde het bijna 700 keer. Nou, slachtoffers van dit soort zaken die balen ervan, zo ook deze vrouw.
17: Het strafbare feit is niet minder geworden. Hij heeft nog steeds precies hetzelfde gedaan. En vanwege het strafrechtssysteem dan daar een vermindering van straf op geven, dat is denk ik voor veel slachtoffers, in ieder geval voor mij, wel erg pijnlijk geweest.
16: De Tweede Kamer wil dat de minister die erover gaat met een oplossing komt. In Oekraïne zijn vannacht opnieuw meerdere mensen omgekomen bij Russische aanvallen, melden de autoriteiten daar. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen. En gisternacht waren er ook al zware aanvallen in Kiev toen. Daarbij kwamen 30 mensen om het leven. Leven.

0: En de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Del en Leerdam. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file, vertraging 26 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. De A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213. En de A79 Maastricht richting Heerlen. Controle bij hectometer 8,2. Het is vrijdag!
1: Oh, dat is heerlijk, zeg hij.
0: Ja, tenminste, ik denk dat het heerlijk is dat het vrijdag is. Maar misschien heb je wel verslapen, begint je werkweek net, heb je enkel verzwikt tijdens sporten. Nou, hoe is het vandaag met je? Wat ga je allemaal doen? Laat het weten, klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup. En ja, daar kan ook thee in of koude drankjes.

0: Tears Don't Lie tegenover Critical Mass, Burn in Love. Wat is je favo? Laat het weten. Stem nu.
1: Q Music is proud.

0: Uit Dokkum, Mirjam van der Meulen. Die stuurt dat de zomervakantie is begonnen. Ze is de caravan klaar aan het maken. Jennifer van Stiphout die klokt erin vanaf een nu nog lege parkeerplaats. Seel Harlingen is, dus het gaat druk worden. Danielle Slomp die zegt, hey Menno, een inklok vanuit de Biep in Utrecht. We zijn aan het sorteren. En Luc Bouwman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op deze gedenkwaardige dag, denk ik, voor jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, want jij stuurt dat je vandaag de eerste dag hebt met jouw nieuwe eigen bedrijf.
1: Juist, inderdaad. Ja, ja, ja, dat klopt.
0: Nou, vertel ons er alles over. Wat voor bedrijf ben je begonnen? Wat ben je aan het doen? En ben je speciaal op vrijdag begonnen dat je meteen weekend hebt?
1: Nou, ik heb 6 jaar lang in dit vakgebied gewerkt. En ervaring opgedaan. En toen ben ik in het weekend begonnen met voor mezelf tuinen aannemen. En allemaal van dat soort klussen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik eigenlijk van, ik ga het zelf proberen.
0: Dus je gaat het helemaal zelf doen?
1: Ja.
0: Hey, en je zei net, wat wil je zeggen?
1: Ja, vertel, nee, ga maar.
0: Nou, je zei net dat je 6 jaar geleden in dit vakgebied bent begonnen, maar welk vakgebied is het? Iets met tuin, hoorde ik.
1: Tuinaanleg, infrawerk, dienstverlening, eigenlijk alles wat met je handen gedaan moet worden, dat vind ik wel leuk. Dus dat.
0: Oké, lekker. En hoe heet je bedrijf?
1: LB Aanneming en Verhuur.
0: Kijk, en zit je al helemaal vol?
1: Er is wel werk. Er is werk zat.
0: Oh, lekker.
1: Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, mooi dat je ingeklokt hebt op deze gedenkwaardige dag.
1: Ja.
0: Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je eigen bedrijf. Dank voor je inklok.
1: Ja, super.
0: Ja, ik stuur je mijn koffiecup op. Kan je lekker warm of koude drankjes meenemen naar je klus.
1: Die kan ik nu wel gebruiken.
0: Nou, dat dacht ik, ja. En voordat we ophangen nog één ding.
1: Ja, een hele fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Luc, fijne dag, man.
1: Hoi.
0: Hoi. Vrijdagochtend, het foutuur met Irene Cara.

0: Keanu stuurt in de Q-app. Mijn stem gaat naar de Baseballs met Umbrella.
1: Het foute uur.
0: Ja, de volgende battle die is al bezig. Namelijk One Direction, One Way or Another. Ja, tegenover dus de Baseballs. Dit zijn niet de Baseballs. Ik heb per ongeluk Rihanna gepakt. Maar de Baseballs met Umbrella. Weet je, die Umbrella, Umbrella, Umbrella. Nou, daar gaat Keanu dus op stemmen. Waar stem jij op? Doe dat nu in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ik moet wel zeggen dat One Direction een beetje voor staat.
2: Hello everybody, it's Niall Horan here.
1: Qmusic presents Niall Horan.

0: Music. Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
14: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
22: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
23: Op de meeste plekken wel zon vandaag, alleen in het noorden kan het bewolkt zijn. Het is maximaal 24 graden. In het foute uur zo One Direction, One Way or Another. Vanmiddag vanaf 2 uur al, hè? Vanaf 2 uur kans op tickets voor Niall Horan hier bij Q-Music. Ik denk dat vertel ik je toch even. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Nou, ik wil beginnen. Klik de hele pagina weg. Dat is niet handig. Op dit moment staan er 15 files. En er zijn 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Brug Wessem en Kelp en Oler. 7 kilometer, vertraging 23 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Uitdijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 14 minuten.
24: Menno Barreveld.
23: Wil je zo Living on Video of Kylie? Stem nu!

0: lekkere feestnummertjes tegenover elkaar. Feest op vrijdag. Wil je zo Gerard Joling met Maak me gek?
1: Maak me gek met je vingers zoen. Deze avond wil ik nog heel vaak.
0: Of ga je voor de Lawine Boys? Wat willen die? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. I like to move it, move it. I like to

0: Lawine Boys. Ja, ik krijg een recensie in de Q-app van Chris.
1: En dan nou het cijfer voor die vrijdag 3 juli. En 9,5, Menno. Het is gewoon lekker.
0: Ja, voor een hoog cijfer. Hij zegt het is gewoon lekker, maar het wordt nog lekkerder, want ik heb hier de backseat.

0: Boys en Show Me the Meaning of Being Lonely. Ja, dan komt er dus nog een recensie binnen over het foutuur van vandaag van Michael.
1: Oké, Menno, de jury is in beraad gegaan. Wij verhogen het cijfer nu officieel van een 9,5 naar een 9,6. Ga zo door.
0: Stond weer een team erbij. Lekker man, 9,6. Goed gedaan. Nog iets anders wat ik je even moet vertellen.
2: Oh.
0: Vanaf volgende week maandag in het foutuur, tickets voor Scooter.
2: Ach,
0: dat is toch leuk. Hij staat op 25 oktober in Amsterdam in de Ziggo Dome. Kan jij bij zijn? Ik ga je maandag vertellen hoe en wat. Maar ik dacht, vertel het alvast. Maandag, vanaf maandag dus tickets voor Scooter in het foutuur. Het nieuws komt er zo aan met Danny.
3: Ja, gisteren in het nieuws dat we meer met AI chatten. Nou, daar blijft het niet bij. We gaan namelijk ook vaker met AI bellen.
0: En Alex Warren zo. Drop the room the second.
4: Afgelopen dinsdag viel het doek voor Nederland.
5: Nee. Nederland is uitgeschakeld. Weer door die strafschoppen.
4: Het Nederlands elftal ligt eruit. Onze kans op het goud is verkeken. Maar geldt dat ook voor de WK-hit van Shakira en Burna Boy? Dai Dai steeg vorige week door naar nummer 1 in de top 40. Plakken ze daar nog een week aan vast? Of moeten zij ook gaan afdouchen? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Autotaalglas is partner van de top 40.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Renew.
22: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
23: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
25: The stories are true.
26: The story has just begun.
27: Disney's Vaiana, kom tot leven.
28: See her light up the night in the sea. She calls me.
29: Are you ready to be the hero?
27: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

0: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand.

0: jij kunt besparen.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op Trendhopper.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. De politie is druk met onderzoek in Rotterdam. Vanmorgen is daar in het centrum een man neergeschoten en hij is in het ziekenhuis overleden. 7 mensen zijn opgepakt en de politie heeft nog veel vragen.
4: Er is nog even wat onderzoek nodig en we hopen ook echt dat mensen die denken, oh, ik heb toch iets gezien of gehoord of beelden, dat ze dat bij ons melden. Het was tenslotte al licht, dus misschien helpt dat.
3: En gisteren was er in diezelfde straat ook al een schietpartij. Het wordt deze zomervakantie ietsje drukker op Schiphol dan vorig jaar, dat zegt de luchthaven zelf. Schiphol verwacht 12,7 miljoen reizigers. Gemiddeld zijn dat er dik 200.000 per dag die vertrekken, aankomen of overstappen. Een populairste vakantiebestemmingen zijn ook dit jaar weer Spanje, Engeland en Griekenland. Een dikke week na de aardbevingen in Venezuela worden er nog altijd mensen gered. Een man is na 8 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om een man van 43. Hij was tijdens de aardbevingen in een winkelcentrum dat instortte. Het dodental in Venezuela staat nu op bijna 2600. En tienduizenden mensen worden nog vermist. En even de loodgieter bellen omdat je een lekkend dak hebt, of de kapper bellen om een afspraak te maken.

A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Belfeld en Beesel, daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file, vertraging 22 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 3 kilometer, vertraging is daar 13 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. De A7 Drachten richting Groningen bij 168,1. De A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,9. De A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213. En de A79 Maastricht richting Heerlen. Controle bij hectometerpaal 8,2. Menno Barreveld. Zometeen terug naar 3 juli 2003 in de Top 40 Classic. Nu eerst Alex Warren en Fever.

0: Martin Garrix, Dua Lipa en Scared to be Lonely. We gaan vandaag terug naar 3 juli 2003. Die week werd Tesla opgericht. Destijds door Martin Eberhard en Mark Tarpany. Elon Musk die kwam er een jaar later bij. En het doel was een sportwagen ontwerpen die 100% elektrisch zou zijn. En niemand in hun omgeving had daar vertrouwen in. Dat vertelden Elon en Mark.
1: When I told my friends about this, they're like, you're crazy.
2: I was trying to convince all my friends to join and come and work at the company. And even some people that were building electric cars didn't want to come and join because they thought it was too risky.
0: Ja, zelfs vrienden die elektrische auto's bouwden, die wilden niet bij ze komen werken. Iedereen verklaarde ze voor gek. Maar goed, we zijn inmiddels 23 jaar verder. Ja, en ik weet niet of je nu in de auto zit, maar kijk om je heen. Grote kans dat je er eentje ziet. Ja, ik hoef je niet te vertellen dat Tesla echt een enorm succes geworden is. 3 juli 2003, de top 40 van vandaag erbij gepakt. Dan dus 23 jaar geleden, 3 liedjes daaruit gehaald. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 3 stond Robin Thicke met When I Get You Alone. Keuze 1 vandaag. Op 5 stond Christina Aguilera met Fighter. Keuze 2. En op 12 in de top 40 Wayne Wonder. Met No Letting Go. Ja, en dat is keuze 3. Dus laat weten wat je favoriet is. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
3: De Q-Music Alarmschijf. Somber, my body isn't ready.

0: net nog even blijven op Q-Music.
1: Menno, vanuit Tormelinos, keuze 1 voor ons drietjes. Dus 3 stemmen, dank je.
0: 3 stemmen voor keuze 1 in de Top 40 Classic. Vandaag terug naar 3 juli 2003. In de Top 40 Robin Thicke met When I Get You Alone. Christina Aguilera met Fighter. En Wayne Wonder met No Letting Go. Nou, keuze 1 was Robin Thicke. Nou, 3 stemmen erbij. Ik zie ook dit bericht van Rob.
2: Keuze 3, yo, yo, yo, yo.
0: Nou, die heeft gekozen voor Wayne Wonder, No Letting Go. Jean, die zegt, die keuze is Walk in the Park. Doe maar Fighter van Christina Aguilera. Jesper, die zegt Robin Thicke.
3: Wij gaan voor Christina Aguilera.
4: Fighter.
0: Nou, dan de einduitslag. Ja, het was vandaag eigenlijk helemaal niet zo heel spannend in de Top 40 Classic. 22% van de stemmen voor Wayne Wonder, 14 voor Robin Thicke en 64 voor Christina Aguilera. Dus Fighter is vandaag de Top 40 Classic.

0: David Guetta met Awake Tonight op Q-Music. Gaat ze trouwen? Is ze al getrouwd? Gaat het überhaupt door? Ja, ik weet het ook niet. Er zijn een hoop geruchten rondom deze dame. Taylor Swift. Opa Light hoor je zo op Q-Music.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
18: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
19: Zo, wat is het warm? Horecale barbecue alarm. Kassen op de winter!
20: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag. Dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
24: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bodembad.
2: Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Een zonnige dag vandaag. Het kan hier en daar bewolkt zijn, vooral in het noorden. En het is rond de 24 graden. Op dit moment 25 files. 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer, vertraging 25 minuten. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Waterberg en Grijzoord 7 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 3 kilometer, vertraging 17 minuten.

Ja, waarschijnlijk vanavond om 11 uur Nederlandse tijd. Dan is het in New York 5 uur 's middags. De geruchten zijn dat dan de bruiloft is van Taylor Swift en Travis Kelce. Het is niet officieel bevestigd, maar het schijnt dat ze een vergunning hebben aangevraagd voor Madison Square Garden. En er rijden sinds gisteravond ook allemaal zwarte SUV's rond met gasten voor de bruiloft. Hele stratenblokken in het hart van Manhattan zijn afgezet. Dus ben benieuwd. Taylor Swift hoorde je met Opa Light op Q-Music. Zo meteen de brievenbus. Als je berichten hebt. Als je ook mensen wil laten weten dat je aan het trouwen bent of zo. Dat kan, hè. Typ je bericht in de Q-app en stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. De pauze.

0: Da en Magnetic op Q-Music. Stonden vorige week op 3 in de top 40. Benieuwd waar ze deze week staan. Hoor je tussen 2 en 6 in een nieuwe aflevering van de top 40 met Domien. Wim van Helden.
1: Menno.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld. Brievenbus. Brievenbus. Brievenbus. Menno Barneveld. Brievenbus.
0: Ja, kom maar door met je berichten in de Q-Music. Ik heb vanavond naar de karaokeavond bij Café 100 in Ede. Ik hoop dat het lukt met mijn zingen, want ik ben net bijna van mijn verkoudheid af. Dat stuurt Bas Hendricks.
3: Hey Rowan, lekker aan het werk in de winkel. Groetjes van Amber uit de Maalderij. Werkt ze vandaag, zegt Amber van Oers.
0: Ik wil even zeggen dat ik trots ben op mijn compagnon Taylor. Groeten van Mart.
3: Kees, vandaag na 3 weken weer van je eiland af, zegt Ruben.
0: Lieve Sikko, zonder jou was ik deze week niet doorgekomen. Ik hou van je, stuurt Marjolein Hoekstra.
3: Lieve papa Hans, mama Beb, Wes, D en Milo. Ik hou zoveel van jullie, zegt Bianca.
0: Vandaag weer lekker aan de gang met Corné. Zonnetje erbij en gas, zegt Juri.
3: Eindelijk weekend, Daniel.
0: Heerlijk met Q-Music onderweg naar Zuid-Limburg vanaf de Belgische kust. Voor nog een heerlijke week vakantie, stuurt Petra.
3: Groeten aan Marco in Vianen, zegt Ed.
0: We zijn vandaag een dagje vrij. En deze dag staat in het teken van het hele huis schoonmaken. Ik ben boven bezig en mijn vrouw beneden. Wens ons succes. Dat stuurt Wessel een succes.
3: Lieve mama, vanaf vandaag mag je gaan genieten van je pensioen. Geniet van alle vrije tijd die je nu gaat hebben. En kom gerust op je kleinkinderen passen. Ik hou van je, zegt Maaike.
0: Fijne vakantie, stuurt Harmina.
3: Finn, doorwerken, Jeremy.
0: Lieve Mason, wat zijn we gezellig aan het knutselen samen. Ik hou van je kusjes mama, stuurt Stacy.
3: Mike, Dennis en Jason, even een tandje erbij alsjeblieft, zegt Ozzy.
0: Brenda uit Glanen, niet zo stressen, alles komt goed, zegt Roy.
3: Hey collega's, bijna weekend, groetjes vanaf vakantieadres, dat zegt Bettina.
0: Heb ik je Jules nog?
4: Aangezien de schoolvakantie voor de deur staat, heb ik een toepasselijke. Wat is het verschil tussen een wasmachine en een leerkracht?
3: Wat is het verschil tussen een wasmachine en een leerkracht?
0: Ja.
4: Een wasmachine werkt op elektra en een leerkracht werkt op de zenuwen.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Voor jij kunt besparen.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt...

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
23: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
2: Goedemiddag, justitieminister Van Wil vindt het pijnlijk dat honderden zware criminelen een veel lagere straf kregen afgelopen jaren, omdat hun zaak te lang duurde. Het gaat om zaken als moord, verkrachting en kindermisbruik. Je hoort Van Wil.
6: Dat is natuurlijk heel frustrerend, vooral voor slachtoffers, maar ook voor daders. Ook daders willen natuurlijk gewoon snel een vonnis, weten waar ze aan toe zijn, hun straf uitzetten en weer door.
2: Volgens Van Wil komt er een plan om de boel sneller te laten verlopen, maar dat gaat nog zeker een jaar duren. Pech voor inwoners van Delft, wie met een vereniging tijdens Houten Nieuw vuurwerk wil afsteken, krijgt geen uitzondering. Vanaf dit jaar geldt natuurlijk het landelijk vuurwerkverbod. Verenigingen kunnen onder strenge voorwaarden een uitzondering krijgen. Maar volgens de burgemeester van Delft zijn die niet goed te controleren. Eerder besloten ook Amsterdam en Os geen vuurwerkontheffingen te geven. Dan naar Rotterdam, daar zijn 3 mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Volgens de FIOD gaat het om ruim 100 miljoen euro waarmee is gesjoemeld. Dat deden de mannen via allerlei bedrijfjes. Bij het onderzoek zijn meerdere woningen, voertuigen, een boot en contant geld in beslag genomen.
8: WK 2026.
2: Ja, Cristiano Ronaldo stopt mogelijk na het toernooi als international van Portugal. Daar heeft zijn zus eigenlijk op gehint. Die had het over een soort laatste dans. Ja, 41 hè, is hij inmiddels en dit is zijn 6e WK. Gisteravond scoorde Ronaldo nog in de 16e finale tegen Kroatië. Portugal is door naar de 8e finales en die wedstrijd is tegen Spanje. En dan nog het weekendweer van Weerplaza. Op de meeste plekken de zon. Alleen in het noorden kan het bewolkt zijn. Het wordt maximaal 24 graden. Morgen is het iets grijzer, maar ook iets warmer.
1: Er zijn 40 files. De 2 langste hoor je nu. Op de A50 staan ze beide. Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo. 9 kilometer, 20 minuten. En de andere kant op A50 Arnhem richting Apeldoorn. Dat is helemaal niet de andere kant op. Het is gewoon een stukje verderop. Tussen Hoenderlo en Beekbergen. In verband met een ongeluk met een vrachtwagen. Wordt nog een keer melding gemaakt van 4 kilometer. En een half uur extra reistijd. Flitsers op de A7. Drachten richting Groningen. Bij 168,1. En op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk. Opletten bij 6,9.
25: Music. Wim van Helden. Hi.

Morgan Wallen en Tate McRae, What I Want. Maar misschien ben je wel heel erg toe aan vakantie. That's what I want. Ja, voor mijn kinderen betekent dat de schoolvakantie as we speak begonnen is. Extra vroeg uit, 12 uur in de regio Noord begint als eerste de zomervakantie. Ja, misschien dat je al in de auto zit, onderweg naar de camping. Of in ieder geval de auto camping klaar aan het maken bent. Weet je, dat je straks in één keer kan vertrekken. Of heb je heel andere plannen, is de vakantie nog helemaal niet begonnen, maar ga je wel lekker naar een festival? Ik zag net een berichtje van Nicky in de Q-app. Die zegt, Wim, ik ben brak, terwijl ik nog naar Down the Rabbit Hole moet. Help! Nou, Nicky, ik zou zeggen, kruip nog even terug in je eigen rabbit hole. Gewoon even een powernapje doen en dan gaan. Dan komt het vast helemaal goed. Down the Rabbit Hole is dit weekend. Verder ook groot festival Rock Werchter. Dat is in België. We gaan ook heel veel Nederlanders naartoe. Nou, voordat het weekend echt begint, sluiten we de werkweek in stijl af met een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. En dan zijn we net begonnen aan het klassement van de maand juli. Want het is vandaag 3 juli. Dus als je vanmiddag meespeelt, sta je sowieso in de top 3. Dan heb je sowieso een plak te pakken. En die score blijft dan het hele weekend staan. Dus kun je toch even een paar dagen opteren. 14:15, nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Ja, en in de tussentijd, hoor eens even, jongens. Goed gezelschap, hoor. Suzanne en Freek zo meteen. Tropische.

0: wegen is...
1: Alles is weg.
2: Alles weg.
0: Alles is weg. Ja, ik moet er net aan denken, joh. De Kygo, die komt uit Noorwegen. En er is daar een groot probleem met rode voetbalshirtjes. Het is namelijk nogal lang geleden dat Noorwegen überhaupt in actie kwam op het WK voetbal. De laatste keer was in 1998. Nou weet ik niet welke maat jij had in 1998, maar ik was behoorlijk in de groei. Nog steeds eigenlijk. Dus dat gaat niet meer werken. En als je zo'n t-shirt nog wel had liggen... Ja, dan zal het ongetwijfeld flink verwassen zijn in al die jaren. Dus ja, nu wil iedereen in Noorwegen zo'n nieuw rood voetbalshirtje hebben... om hun nationale team aan te moedigen. Maar ja, het is allemaal op.
1: Alles is weg.
2: Alles weg.
0: Desondanks spelen ze zondag gewoon tegen Brazilië. En gaat Noorwegen, hoe dan ook... net als Suzanne Freek, voor goud.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien...

0: Er zijn ook mensen die moeten denken aan Jody Benal hierbij. En dan denk je misschien aan Cassie Cano, maar hij heeft ook dit liedje ooit gedaan. Nu gedaan door Topic en Becky G. Sorry papi, Becky Music. Binnen een paar minuten hoor je sneller. En we doen de Vergeet Me Liedjes Shuffle.
1: Afgelopen dinsdag viel het doek voor Nederland.
2: Nee. Nederland is uitgeschakeld. Weer door die strafschoppen.
1: Het Nederlands elftal ligt eruit. Onze kans op het goud is...

0: moeten zij ook gaan afdouchen. Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe Top 40. De Top 40.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook! Uit de meterkast!
8: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: I am Vaiana of Motunui.
18: Deze zomer.
19: Here we go.
18: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
21: The ocean chose you.
18: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
24: Zijn we al.
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Het is een zonnige dag. Alleen in het noorden is er kans op bewolking. Maximaal 24 graden vanmiddag. Morgen wordt iets grijzer, maar ook iets warmer. Er zijn 41 files. Slechts ben je af op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar zorgt een defect voertuig voor 12 kilometer en een uur extra reistijd. Sterkte.
13: Wim van

0: Nou, hier wil ik even vol de spotlight op zetten.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Ja, het is vrijdag en de hele week voeg ik samen met jouw hulp nieuwe tracks toe aan de Vergeet Me Liedjes playlist. Die vind je op Spotify, meer dan 1000 liedjes staan erin. En ik vind het wel leuk om op vrijdag dan even de balans op te maken. Een beetje grasduinen door die lijst met al die Vergeet Me Liedjes. Dus willekeurig heb ik 3 Vergeet Me Liedjes eruit gepakt. En 3 van die oh ja momentjes waar jij dan uit mag kiezen. Bij welke roep je het hardst, oh ja. En aangezien er toch ook een deel van het land al de zomervakantie begonnen is, dacht ik, weet je, ik heb wel een beetje thematisch gekeken dat het te maken heeft met reizen, de Vergeet Me Liedjes. De eerste is bijvoorbeeld uit een autoreclame. Ja, en een autoreclame in de auto heb je natuurlijk ook altijd een first aid kit bij je, hè, voor onderweg. Nou, wat hoor je dan als eerste? Weet je deze nog? First aid kit met My Silver Lining. Dan een term wanneer je vliegtuig weer veilig op de grond staat. Dan gaat iedereen klappen. Safe and sound. Capital Cities is ook een vergeten liedje. En de laatste keuze. Olivia Rodrigo, die net haar rijbewijs heeft gehaald. Haar eerste dit, hè? Dit is even geleden. Driver's License. Welk vergeet mijn liedje wil je helemaal horen? Laat het weten via de Q-Music app.

0: Vergeet mijn liedjes shuffle.
1: Vergeet mijn liedjes die alles te maken hebben met vakantie dan wel reizen. First Aid Kit, My Silver Lining, Capital Cities, Safe and Sound. Of ga je voor Olivia Rodrigo met Driver's License? Melanie die zegt, doe maar Capital Cities, lang niet meer gehoord. Jake stuurt een appje, Safe and Sound moet het worden. Inderdaad, Capital Cities is dat ook. Anton gaat voor Driver's License.
2: Heel graag Driver's License.
1: Priscilla ook. Cassie zegt, Wim, moeilijke keuze, maar ik ga toch voor Safe and Sound van Capital Cities. En Annemiek?
3: Ja, Capital City, heerlijk liedje.
1: Volgens mij hebben we een winnaar, hè? Even kijken, eindstand. Oh, ook flink gewonnen. 48% van de stemmen.
0: Shuffle.

0: Calvin Harris en Blessings bij Q Music. Bijna 1 uur, het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: Ja, nog geen dag na het vertrek van de vorige lijkt Duitsland alweer een nieuwe bondscoach te hebben. En dat is geen onbekende.
0: Ja, en ondertussen maken we ons op voor toch weer een lekker aardig zomers weekend. Ja, ik heb de barbecue spullen al besteld bij de appie. Als het goed is, als ik thuis ben, dan worden ze bezorgd en dan kan ik gaan chillen en grillen. In dat kader ook even een lekkere zomerhit. En heb ik even 1 element uitgepakt. Het is maar 1 uithaal. Het is een overbekende zomerhit. Ik ben benieuwd of dat je herkent welke het is. Ja. Welke zomerhit is dit? Je hoort hem zometeen helemaal. Als je het weet, mag je het zeggen.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Q-Music, the party.
17: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Oorlander. Zaterdag tijdens CSI Ommen met Lars Boelen en Edwin Oorlander.
16: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
18: Q-Music. Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
22: Brussel-Zuid.
21: Hé, nu al?
20: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
24: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
22: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: En we gaan nog

0: Het is 1 uur. Je music nieuws door nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. De politie is druk met onderzoek in Rotterdam. Vanmorgen is daar in het centrum een man neergeschoten. Hij is in het ziekenhuis overleden. 7 mensen zijn opgepakt, maar de politie heeft nog veel vragen.
2: Er is nog even wat onderzoek nodig. En we hopen ook echt dat mensen die denken, oh, ik heb toch iets gezien of gehoord of beelden, dat ze dat bij ons melden. Het was tenslotte al licht, dus misschien helpt dat.
1: Gisteren was er in dezelfde straat ook al een schietpartij. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. Dik een week na de aardbevingen in Venezuela worden er nog altijd mensen gered. Een man is na 8 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om een man van 43. Hij was tijdens de aardbeving in een winkelcentrum dat instortte. Het dodental in Venezuela staat nu op bijna 2600. Tienduizenden mensen worden nog vermist.
3: WK 2026.
1: Ja, Duitsland lijkt alweer een nieuwe bondscoach te hebben. Oud-Liverpool-trainer Jurgen Klopp moet het gaan doen, zegt de Duitse voetbalbond. Dat is snel, want eerder vandaag stapte Julian Nagelsmann op als trainer. Duitsland werd net als Nederland door penalties uitgeschakeld in de 16e finale. Volgens de Duitse voetbalbond zou Klopp al ja hebben gezegd. En tot slot het weekend weer van Weerplaza. Op de meeste plekken de zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt maximaal 24 graden. Morgen is het iets grijzer, maar ook iets warmer.
0: Situatie op de weg, er zijn 64 files. Het slechts ben je af op de A50. Os richting Apeldoorn, tussen Grijshoort en Hoenderloo, in verband met een ongeluk, 16 kilometer daar nu. Ruim een uur extra reistijd. Verder zijn er flitsers, A7, Drachten-Groningen bij 168,1. En op de A17 opletten, Roosendaal-Moerdijk, 6,9.
3: Music. Wim van Helden.
0: Ja, gisteren stond hij er. Dit weekend staat hij er weer. Qua lengte de kleinste artiest, maar hij staat wel in het allergrootste stadion van Nederland. Je hoort hem zo.

0: track die je zometeen helemaal hoort. De vraag is, herken je de track nu al? Annemiek.
1: You know you make me wanna shout.
0: Nee, dat is het niet. Zit wel in de hoek. Het is wel echt een klassiekertje. Queen, denkt René. Het is ook geen Queen. Sylvia komt aan met Whitney Houston. Ook niet. Linda, Alicia Keys met Falling. Welke zomerhit? Ja, dat had ik al weggegeven, Nins. Welke zomerhit is dit dan toch? Yeah. Maar daar is Lonneke.
2: Dat is Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.
0: Geef dat antwoord zelf al. Yeah, yeah. Luister goed. Eerst zit die ouder in. Die was natuurlijk heel makkelijk. Maar daarna komt dat stukje wat je net hoorde.

0: Bruno Mars geweest in de arena. Wat een geweldige show. Die man, die kan echt zingen, niet normaal meer. Komt dat zien. Nee, helaas uitverkocht. Maar wil je alsjeblieft even een lekker nummertje draaien?
1: Ja, dit appje stuurde Linda net. Nou, bij deze afgevinkt Bruno Mars. Atem. Grace, die stuurt ook. Ik wilde net serieus vragen of je Bruno wilde draaien. Nou, great mind think alike, Grace. Zijn concert was gisteravond echt fantastisch, zegt ze. Radio lekker hard. Ondertussen training voor de Nijmeegse Vierdaagse. En dat gaat heerlijk met je muzikaal. Ja, mocht je nog naar Bruno willen, morgen, zondag en dinsdag, dan staat hij in de Johan Cruijff Arena. Het is inderdaad stijf uitverkocht, maar wie weet dat je nog geluk hebt op Ticketswap. Louis van Gaal is net opgestapt daar, hè, in de arena, als adviseur van Ajax. Maar die kan het nog horen nagomen, hoor!
2: Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek altijd hard zet.

0: Dit is Q-Music, Olivia Dean. Binnen een paar minuten hoor je Justin Bieber. En we sluiten de werkweek geheel in stijl af. Het slimste bedrijf. Ja, sowieso brons, zilver of goud pak je in het slimste bedrijf van Nederland. Het is namelijk 3 juli. We zijn begonnen aan het klassement voor de maand juli. Nou, de derde dag. Dus je bent sowieso een top 3 plek verzilverd. 1 minuut krijg je met je collega's om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Zo werkt het in het slimste bedrijf van Nederland. En ik heb hier alvast een vraag. Even als opwarmertje. Als je het antwoord weet, stuur het in. En misschien ben je zometeen mijn kandidaat. Ja, het is uitgebreid in het nieuws vandaag. De Royal Wedding van de showbiz is in New York. Ja, ik had het er gisteren al over. Het was nog niet bevestigd. Het waren geruchten. Maar het is zo, het is in New York. Welke artiest trouwt daar vandaag?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm? Kassen op de witte!
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
7: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Prijsvrij vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Vier de zomer met muziek, in het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1+1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
14: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
15: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Het is een zonnige dag. Alleen op sommige plekken kans op wat bewolking. Maximaal 24 graden vanmiddag. Morgen is het iets grijzer, maar dan wordt het ook iets warmer. Hallo. Ik weet niet wat het is. Ik hoor mezelf ook helemaal niet terug. Het hapert aan alle kanten. Maar goed, dat zal waarschijnlijk aan mijn koptelefoon liggen. Nu gaan we door. Ja. Situatie op de weg. Er zijn 63 files. De langste file op de A50. Os richting Apeldoorn. Tussen Grijshoord en Hoenderloo. 16 kilometer. Daar 1 uur en 5 minuten extra reistijd.

Justin Bieber. Ja, de recensies, zowel in de Nederlandse als Vlaamse media, liegen er niet om. Deze bijvoorbeeld. Bente maakt uitstekende reclame voor zichzelf op Pinkpop. Deze gaat nog iets verder. Bente is Pinkpop publiekslieveling. Of deze. Ze stond er gisteren. Bente bracht op Rock Werchter integere, piekfijn gezongen, weinig spannende radiopop. Niks meer, niks minder. Wel goed. En deze krantenkop zegt: Bente toont zich kwetsbaar, maar ook punk op Rock Werchter. Ja, je kunt er niet omheen. Beste Zangers heeft al heel veel teweeg gebracht, maar Bente is nu aan. En eigenlijk is ze pas echt vertrokken. En daar gaat ze. In 3, 2...

0: Pitbull, Neo, Afrojack. Give me everything. Ja, nu staan jullie om alles te geven, Devona.
1: Hey!
0: Hey! Ja, de Royal Wedding van de showbiz is op dit moment in New York. Welke artiest trouwt daar?
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift, ja.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: En dat ga ik spelen met Devona en al haar collega's van de Brabant Hallen in Den Bosch.
1: Yes.
0: Het kan nog veel leuker worden vanmiddag. Als jullie nou de snelste van de maand juli zijn, dan krijgen jullie de karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team.
1: Oh, nou, we gaan ons best doen.
0: Ik weet, ik ben vaak in de Brabant Hallen geweest. Ik weet hoe de sfeer daar is. Ik bedoel, we hebben er heel vaak de foute party natuurlijk onderdak kunnen geven van Q-Music. En dus een karaoke party speaker komt bij jullie wel goed van pas, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, toch? Ja, toch? Hey, met wie ga je spelen, Devona? Wie zit er allemaal om je heen?
1: Ik zit met mijn collega's van de sales en van Project Support. Menno, Eva, Michelle, Suzanne en Sarah.
0: Nou, laat eens even horen dan. Brabant Hallen in Den Bosch. Vijf vragen goed. Zo snel mogelijk, binnen één minuut. Ja, en als je dat de beste doet deze maand, dan ben je het slimste bedrijf van de maand. Jullie, zijn jullie klaar voor?
1: Absoluut.
0: Wat krijg je als je een croque monsieur bestelt?
1: Okay.
0: Welke kleur heeft het S-doornblad op de Canadese vlag? Wat is de voornaam van Ronaldo?
1: Cristiano.
0: Hoe heet de koude wijn met vruchten veel gedronken in Spanje?
3: Sangria.
0: Welke kleur krijg je als je rood en wit mengt?
3: Bos.
0: Nou, wat een teamwork. Wat een teamwork. Wat een teamwork. Dat waren de vijf op een rij. Cafetaria, de kafmolen uit Schijndel. Dat zit natuurlijk ook in Brabant. Zij hielden 19 seconden over. Dat is de beste score so far. Dat is helemaal niet zo best. Jullie daarentegen? 41 seconden over! Brabant Hallen in Den Bosch staat bij deze op nummer 1 in het slimste bedrijf van Nederland. Het blijft het hele weekend nog, want maandag spelen we weer verder.
1: Yes.
0: Maar het is wel een score, jullie weten, hè, als je vaker luistert. Dit zou wel eens een podiumplek kunnen worden.
1: We gaan ervoor. We gaan ervoor.
0: Ja. Het slimste bedrijf van Nederland kaartspel komt sowieso jullie kant op.
1: Ja, yeah, dank je.
0: Fijn weekend alvast, hè?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Q-Music.

0: Dit is Kim Music. Zometeen hoor je de enige echte hitlijst van Nederland. Een kakelverse nieuwe top 40 vanaf 2 uur. En vanaf dan, 2 uur, dat is dus over een paar minuten al, maak je het hele weekend kans op tickets voor...
1: Hello everybody, it's Niall Horan here.
2: Q Music presents Niall Horan.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
22: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar €3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
25: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
26: 2 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
27: Goedemiddag. Dat verkrachters er vanaf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in de rechters. Dat zegt de organisatie die slachtoffers bijstaat. Honderden zware criminelen kregen afgelopen jaar een strafvermindering omdat hun zaak te lang duurde. Het gebeurde ook in de zaak van deze vrouw die jarenlang werd misbruikt door haar kickboxleraar.
28: Uiteindelijk hebben alle rechtszaken langer geduurd dan het misbruik zelf. En ik denk ook dat dat zeker heeft bijgedragen aan de lange herstelperiode.
27: Was bij de NOS. Volgens justitieminister Van Wil komt er een plan om de boel sneller te laten verlopen. Maar dat gaat nog zeker een jaar duren. Een grote politiecontrole op de A58 en A4 gisteren. Tientallen mensen kregen een boete omdat ze hun telefoon vasthielden tijdens het rijden. En die boetes zijn niet mals, ruim €440. Agenten konden dat zien doordat ze vanuit een touringcar meereden. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren omdat ze meer dan 50 km per uur te hard reden. In Oekraïne zijn vannacht opnieuw meerdere mensen omgekomen bij Russische aanvallen, melden de autoriteiten daar. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen. Gisternacht waren er ook al zware aanvallen in Kiev. Daarbij kwamen toen 30 mensen om het leven. Het gaat steeds vaker gebeuren dat we bellen met een computer. AI helpt ondernemers straks bij KPN om telefoontjes aan te nemen, schrijft het AD. Dan krijg je dus niet meer de loodgieter aan de lijn, maar een chatbot, die ook meteen kijkt of er daadwerkelijk nog een plek in de agenda is. Mocht je toch een echt mens willen spreken, dan kan dat. Moet je dat wel even aangeven bij AI. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Op de meeste plekken de zon. Alleen in het noorden kan er wat bewolking zijn. En dat bij maximaal 24 graden. Morgen is het iets grijzer, maar ook iets warmer.
26: Je verkeer van Flitsmeister met 79 files. Vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende door een ongeluk 7 kilometer. Je vertraging daar 1 uur. De A2 Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen de Bosseveldbrug en Kerkdriel 11 kilometer met 40 minuten. En de laatste, dat is de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Grijshoord en Hoenderloo 12 kilometer. Vertraging daar 1 uur en 10 minuten.
29: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
26: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur vanavond hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op Airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3181.
30: De top 40. De enige die telt.

0: hier gaat de strijd om de nummer 1 gewoon verder. Vrijdagmiddag, weekend voor de deur. De komende 4 uur hoor je de ene hit na de andere hit op Q. Het is tijd voor een kakelverse Nederlandse top 40. Editie van 3 juli 2026. Administratie van deze week. 11 stijgers, waarvan 5 stippen en 4 superstippen. We hebben 20 zakkers, 6 zittenblijvers, 18 ex-alarmschijven en 3 nieuwe binnenkomers. Even terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
1: Nummer 3.
0: Magnetic, de Bauza.

De nummer 1 van vorige week. Ja, vorige week hadden we opeens een nieuwe nummer 1. Die Die van Shakira en Burna Boy. Na 19 jaar scoort Shakira eindelijk weer een nummer 1 hit. Maar pakken Shakira en Burna Boy voor de tweede week op rij ook de nummer 1. Je kunt jouw voorspelling voor die nummer 1 van deze week doorgeven via qmusic.nl/top40. Onder alle goede antwoorden verloot ik uiteraard het Autotaal als sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen plus vervoer in de Mini Electric. En dat is niet het enige wat er vanmiddag te winnen valt. Niall Horan staat 15 en 16 oktober in de Ziggo Dome. Daar kun jij bij zijn. Ik heb hier tickets liggen. Die wil ik graag overhandigen aan jou. Het is heel simpel. Hoor jij een hit van Horan, dan stuur je een bericht in de Q Music app. Stuur gewoon even Niall. Kom je in de uitzending, dan ben je erbij op vrijdag 16 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam.

0: na de release kwam Beauty and the Beat pas in de Nederlandse top 40. 10 weken lang hebben ze daarvan kunnen genieten, maar het succes is nu echt voorbij. Gelukkig krijgen we ook weer wat nieuws voor terug. We gaan beginnen met aftellen. En ik dacht, ik begin met nummer 40. Ja, dit is even lekker gek. We beginnen onderaan met de lijst. Stella Lefty, Boston, deze week op 40.
1: De enige echte, de top 40. Nummer.

Suzanne Freek staat niet meer halverwege in de lijst. Sterker nog, onderweg naar de uitgang. Halverwege zakt deze week twee plekken, nummer 39. Zometeen stel ik de eerste nieuwe aan je voor. Een track die je afgelopen week vaak voorbij hebt horen komen op Q. Een track van een artiest die nog altijd struggelt met zijn lichaam. Eerst Son Milieu. Vanavond treden ze op bij het Down the Rabbit Hole Festival. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland. Het kleine broertje van Lowlands eigenlijk. We hebben het dus niet over een klein dorpfestival. Sterker nog, het is een van mijn favoriete festivals waar je nog naartoe ging toen ik een vitale dertiger was en geen kind had. Ach, prachtige tijden. Vroeger, opa vertelt. Serieus festival, enorme line-up en Son Milieu heeft dus de eer om daar te mogen optreden. Vanavond om 17:30, dan gaan ze de bühne op. Belooft een waar spektakel te worden. En ongetwijfeld, als je erbij bent, als je onderweg bent, dat je deze gaat horen. Al 22...

0: Geen plek verschoven ten opzichte van vorige week. Dark Before the Dawn op nummer 38, Son Milieu. Ik zei het al, de eerste nieuwe komt eraan. Daar is die. Dit is nieuwe muziek van Somber. Vorige week werd My Body Isn't Ready nog bekroond tot een Q Music alarmschijf. Want wij hadden alle vertrouwen in dat dit zijn volgende hit zou worden. En tada! Ja, My Body Isn't Ready is een heel ander liedje dan dat we van hem gewend zijn. Het is een enorm persoonlijk lied geworden. Al zijn hele leven is hij enorm onzeker over zijn eigen lichaam. Vroeger, maar ook nu hij bekend is, krijgt hij veel opmerkingen over zijn uiterlijk. En die zijn helaas niet altijd positief. Wat is hij lang en dun, zeg? Wat heeft hij gekke armen en benen? Wat beweegt hij raar? Allemaal opmerkingen die hij naar zijn hoofd toegegooid krijgt. En dat zorgt er natuurlijk voor, ja, dat er een enorme breuk komt in zijn zelfvertrouwen. En dat probleem dat vertaalt zich ook door naar de liefde. Daarom schreef hij deze track met een heel duidelijk doel.
1: So I just made it first of all to express myself, but to also have a song, you know, for anyone who struggles with their body image, to know they're not alone.
0: Hij schreef die track dus om zijn eigen gevoelens te uiten, maar ook voor alle andere mensen die in datzelfde schuitje zitten. Kwetsbaar verhaal, droevig verhaal, maar gelukkig heeft hij ondanks alle ellende wel wat te vieren vandaag. Zondag wordt hij 21 jaar en het cadeau krijgt hij vandaag.

eerste nieuwe binnenkomer van deze week. 37 voor Samber, My Body Isn't Ready. Is een ex-alarmschijf. Nou ja, nog officieel heel even alarmschijf, een uurtje of anderhalf. Daarna alarmschijf af. Net zo af als Sienna Spyro. Haar hoor je zo meteen.

0: by Q Music. Q sounds better, better with you. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AHB.

0: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: e-boekhouden.nl. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar wordt

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatisch rokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Goedemiddag, het is 2:30. Dit is de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister. 86 files, bijna 500 kilometer. Vertragingen van 40 minuten of langer op de A2. Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende, 43 minuten, 8 kilometer. De A8, Zaandam, richting Amsterdam. Tussen Zaandam en Koenplein, daar is de verbindingsweg dicht. Komt er een ongeval op de aansluitende weg. Verkeer richting Rotterdam kan beter de Ring Noord volgen. Anders kom je in 5 kilometer met 50 minuten vertraging. Dan de A50, Os richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Grijshoord en Hoenderloo, 16 kilometer. Flink balen daar. Je vertraging is 1 uur en 21 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekbergen. Nog eens een keer een ongeluk met een vrachtwagen. 4 kilometer met 40 minuten. Michael Jackson, zometeen naar Ariana Grande.
6: 36.

0: bijzonder, hè? Dat Michael Jackson na zoveel jaar toch weer in de top 40. Wacht even, Tanja, dat kun jij veel beter zeggen.
1: Toch bijzonder, hè? Dat Michael Jackson na zoveel jaar toch weer in de top 40 staat. Ja. Met een heel oud ditje al. Geweldig.
0: Dankjewel voor je bericht in de Q-app. Michael Jackson, Billie Jean deze week op nummer 35. Dan één plek hoger, 34. Sienna Spyro. Speciale dag vandaag voor haar. Ze heeft namelijk haar debuutalbum uitgebracht. Vannacht, middernacht, stip 12 uur kwam hij uit. Dus ik dacht, een mooie reden om deze weer eens uit de kast te halen.
2: Top 40. Album alert.
0: Vandaag dus het nieuwe album van Sienna Spyro. Visitor is de naam. Het is een album waarop Sienna laat horen waarom ze wordt gezien als een van de meest veelbelovende nieuwe stemmen van dit moment. Ze combineert invloeden uit soul, jazz en pop tot een warm, meeslepend debuut dat zowel intiem als groots aanvoelt. Best wel knap. Resultaat, een album waarop haar krachtige stem en persoonlijke verhalen voortdurend centraal staan. De eerste track op dit album is This Is My House.

En daarmee laat Sienna Spyro meteen horen waar dit album om draait. Ze gebruikt een huis als symbool voor zichzelf. Zij bepaalt wie ze binnenlaat en wie niet. Zo zingt ze over zelfliefde, grenzen stellen en het terugpakken van de regie over haar eigen leven. Een mooi kwetsbaar nummer dat de toon zet voor haar debuutalbum Visitor. Als je iets van meer up-tempo houdt, dan is dit wat voor je.

Expectation. Een lied over verwachtingen. Hoe mooi ze kunnen zijn, maar ook hoe pijnlijk als de werkelijkheid anders uitpakt. Als het toch niet gaat zoals je had gehoopt. En dan wil ik je graag deze nog even laten horen.

Baby, I'm His, weer een heel ander nummer. Kortom, een album dat alle kanten opgaat. Van heel rustige liedjes tot wat meer energieke tracks. Het komt allemaal voorbij op dat debuutalbum van Sienna Spyro, Visitor. Als je meer wil weten over haar album of over Sienna zelf, Stefan Bouwman heeft haar mogen spreken voor de Top 40 podcast. Daar vertellen ze onder andere over haar debuutalbum en nog veel meer vanaf nu te vinden op Qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Wie weet dat we binnenkort door dat nieuwe album hier in de Top 40 nog veel meer van haar gaan horen. Tot die tijd hoef je Sienna Spyro niet te missen in de lijst. Ze staat er nog steeds in met Material Lover. Deze week wel 9 plekken lager dan vorige week. Dit is nummer 34.

de snelste zakker. Maar Roxy Dekker ga je sowieso nog een keer voorbij horen komen. Meer verklap ik niet. Hey, ik zag van de week iets heel grappigs op Instagram voorbij komen. Ik heb het ook even besproken in de Q-Music Middagshow. Hoe vet zou het zijn als twee artiesten jouw bruiloft komen crashen? Twee internationale supersterren. Dat is toch de droom? Martin Garrix en Ed Sheeran, die zagen dat ook wel voor zich. Niet op hun eigen bruiloft uiteraard, maar juist dat zij de partycrashers zijn. Toen ze beide klaar waren met hun shows in Chicago, toen vroeg een fan van Garrix via DM of hij en Ed Sheeran de bruiloft van zijn zus wilden verrassen. Martin Garrix en Ed Sheeran zorgen voor een wedding crash. Perfecte kop voor in de krant. En hoe vet als dat gewoon jouw bruiloft is, of dus die van je zus. Krankzinnig. Nou, vonden zij ook wel, Ed Sheeran en Martin Garrix. Hartstikke leuk idee. Zij op naar die bruiloft en crashen die handel. En hier lopen zij dus dat zaaltje in. Waar niet vermoedende feestgangers feest aan het vieren zijn. Het is zo'n krankzinnig verhaal. De beelden vind je eigenlijk overal op het internet, TikTok, Instagram. Je hoort hun hit op nummer 32. Ze blijven staan. Repeat it in de top 40 bij Q.

0: Zesde week blijven staan op 32. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It in de top 40. 2 tickets voor Niall Horan op 16 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kun je ook komen ophalen in de top 40. Het is heel eenvoudig. Hoor je een hit van Niall Horan, dan stuur je een bericht, zijn naam daarin, via de Q-Music app. Kom je in de uitzending, ben je erbij. Je gaat hem bijna horen. Maar eerst Sarah Larsen. Midnight Sun komt eraan zometeen op 31.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hak je dag!
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
11: Een weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: 3 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
8: Goedemiddag. Verkeersboetes in ons land zijn veel te hoog. Dat vinden 3 rechters die naar meerdere zaken hierover keken. Het kabinet had die boetes afgelopen 2 jaar niet mogen verhogen. Door dat toch te doen werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. En dat is scheef, vinden de rechters. Alle studenten moeten recht hebben op een stagevergoeding. Dat wil het kabinet in de wet vastleggen. Hoe hoog die vergoeding moet zijn, dat is aan bedrijven zelf, zegt onderwijsminister Letchert. Een minimumbedrag komt er niet, omdat Letchert niet wil dat bedrijven minder stageplekken aanbieden. Dan naar Zuid-Frankrijk. Daar houdt de brandweer in de natuur van Perpignan alles in de gaten. Gisteren brak er een grote natuurbrand uit. Het vuur is onder controle, maar autoriteiten zijn bang dat door de wind de brand weer oplaait. 6 mensen raakten bij de brand licht gewond. Ruim 1700 mensen werden geëvacueerd van campings. Ja, dan Formule 1 wordt dit weekend geraced op het Britse circuit van Silverstone. En de eerste en enige vrije training zit erop. Met een 6e plek voor Max Verstappen. Het scheelde een seconde met de nummer 1. Dat was Lewis Hamilton van Ferrari. En dat is wel lekker. Voor hem is het natuurlijk een thuiswedstrijd. Dan nog even het spoorboekje. Later vandaag is de kwalificatie. De sprintrace is morgen. En zondag om 4 uur is de grote race. En we sluiten af met het weekend weer van Weerplaza. Op de meeste plekken de zon. Alleen in het noorden kan er wat bewolkt zijn. Het wordt maximaal 24 graden. Morgen is het iets grijzer, maar ook iets warmer.
7: Q-verkeer, Flitsmeister meldt bijna 100 files in Nederland. Vertragingen van 30 minuten of langer op de A2 Maarsen richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen op de parallelbaan in de verbindingsweg nu afgesloten. 11 kilometer, 34 minuten. En op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijshoord en Hoenderloo. 13 kilometer, 1 uur en 13 minuten vertraging.
9: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
7: En terug naar de hits.
10: Domien Verschuren.
7: En zometeen een stip op nummer 30. 3 plekken winst in haar 2e week. Olivia Rodrigo komt eraan, Stupid Song. Na week 25 voor Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.
11: De top 40. Q-music
4: 31.

never say. Olivia Rodrigo pakt deze week 3 plekjes in de enige rechte. Stupid Song naar nummer 30. De top 40. Ze heeft deze week een nieuwe samenwerking aangekondigd. Het is geen muzikale, het is een heel andere. Als je fan bent van Lego en fan bent van Olivia, dan kun je je geluk niet op. Want naast onder andere de Beatles, Spice Girls, BTS en Pharrell Williams krijgt Olivia Rodrigo nu haar eigen Lego set. Vanaf 1 augustus dit jaar brengt Lego een speciale collectie uit die volledig in de teken staat van Olivia Rodrigo. Volgens Lego zelf zitten die sets dan vol aanwijzingen naar Rodrigo's muziek, outfits en carrièremomenten. Zelf vond Olivia het een hele leuke samenwerking, omdat allemaal verborgen details uit haar eigen wereld in de ontwerpen zijn verwerkt. Sets bestaan bijvoorbeeld uit een vinylplaat, platenspeler, een gitaar, nou nog heel veel meer. En op die manier kun je dus als fan van Olivia Rodrigo haar verhalen op een nieuwe manier ontdekken. Je hoort dat het allemaal uit een persbericht komt. Het is echt heel vet. En die sets die kun je nu al pre-orderen. Stupid Song op nummer 30, daarvoor 31, Zara Larsson, 5 plekken naar beneden, Midnight Sun. Op nummer 29, daar blijft Alex Warren gewoon zitten waar hij vorige week ook zat. Passenger, 29 in de enige rechte bij Q.

0: Arena in Amsterdam. En deze week is het eindelijk zover. 2, 4, 5 en 7 juli staat hij in het stadion. De grootste live venue die we hebben als Nederland. Eén avond hebben we dus al gehad, gisteravond. Ik zie in de Q-app ook veel mensen die zijn geweest gisteravond. Linda bijvoorbeeld, maar ook een Maaike.
1: Hey Domi, het concert gisteren van Bruno Mars was zo ontzettend gaaf. Echt, die man kan werkelijk waar alles. Bizar. Ik hoop dat hij heel snel weer terug naar Nederland komt voor de volgende tour. Want dan zijn we er zeker weer bij. Want het was wederom een avond om nooit te vergeten. Echt geweldig gisteren.
0: Miranda was erbij. Wat een geweldige show. Dit was zo gaaf. Mike vond het een van de beste avonden uit zijn leven. Het was echt magisch. Bruno Mars is de beste. Lola die schrijft een stadion vol en dan allemaal meezingen met zijn nummers. Super vet. Ik heb zo genoten. En Nina zegt, samen met mijn vriend naartoe gegaan. Hij houdt niet echt van concerten, maar is nu helemaal om. Hij heeft echt genoten. Dresscode was trouwens rood. Dat had Daphne niet helemaal begrepen. Ze stuurde een foto van zichzelf in haar roze jurk. Daphne, dat zou in mijn geval, ik ben kleurenblind, gewoon voor rood kunnen doorgaan. Ja, Bruno gaat niet alleen lekker in het stadion, ook in de enige echte. Streaming schiet weer de lucht in. On My Soul, vorige week nog onderaan de lijst. Deze week plus 13, snelste stijger van de week. Woo! 27, On My Soul in de enige echte Nederlandse top 40 bij Q.

in Straatsburg 9 plekken lager zoeken dan vorige week. De 26e plek nog steeds hartstikke netjes voor American Girls. Moeten we verder aftellen naar de nummer 1 van deze week. Eerst een dikke tip voor de top. Die komt van Juste. Je hoort haar later vanmiddag nog met haar hit Turn the Lights Off. Wil je graag voorstellen aan haar gloednieuwe track, Just a Little. Helemaal gloednieuw is hij niet. De tekst komt namelijk uit het liedje Piano in the Dark van Brandon Russell.

dan denk jij natuurlijk meteen aan deze rammer van de Bingo Players in 2011. Een sample met een heel eigen sausje eroverheen. Just a Little werd daarmee geboren. Wellicht dus ook de geboorte van een nieuwe hit. Just and Sam.

Lekker man, Just en Sam Harper. Tip voor de top, Just a Little. Ja, we gaan door met de lijst zometeen. Met op nummer 25.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
6: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
21: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
23: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken.
0: Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
26: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
27: Even bollen. Iedereen moet het weten.
28: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
29: Goedemiddag, het is 3:30 geweest. Dit is de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister. We zijn inmiddels over de 100 files in totaal heen. Meer dan 750 kilometer. Het is een bijzonder drukke vrijdagmiddagspits. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewaardendorp. Door een ongeluk 9 kilometer, 34 minuten. De A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. 13 kilometer met 53 minuten. En de laatste is de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Zomeren en Leenderheinde. Daar is een ongeluk gebeurt, 9 kilometer file, vertraging is 1 uur. Ja, hier moeten we even doorheen, het is niet anders. De Leeuw komt eraan, samen wel wel top 25.
30: Q-Music, de top 40.
31: 25.

De tweede keer dat je hem hoort, Bruno Mars. I Just Might in dit geval. Het is ook niet de laatste keer dat je hem hoort. Risk It All komt ook nog voorbij in de enige echte deze week. Eerst de tweede nieuwe...

0: geweest voor Mauvais Joe, een Franse urban zanger van Congolese afkomst die vorige zomer deze track uitbracht, Pile. Ja, je hebt hem waarschijnlijk wel gehoord, of in ieder geval een deel ervan. Menig TikTok-algoritme stond er namelijk vol mee. Alleen niet met deze versie, maar juist met de Choir remix.
1: Pile, pile, le billet toujours en pile. En boîte je ne fais plus la mala, mais rajoute du champagne au renard, bébé.
0: Misschien was je al opgevallen, dit is een AI-versie. Een hele nieuwe bewerking van dat origineel. Er verschenen veel video's op TikTok van mensen die op deze sound een dansje deden. Maar al snel werd hij verwijderd, want daar kwam hij. Auteursrechten. Mauvais Joe moest natuurlijk wel toestemming geven dat zijn originele versie bewerkt werd door AI en dus in handen is van iemand anders. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft die AI-versie volledig omarmd en heeft er nu zelfs een officiële samenwerking mee. En niet alleen die AI-versie gaat super hard, het origineel gaat nog veel harder. Mede dankzij die AI-versie, absoluut. Maar ook door het WK voetbal. Die track wordt namelijk door verschillende landen gebruikt om de sfeer erin te brengen tijdens de opwarming van de spelers. En ja, er zit al zo'n gauw zo'n 70.000 toeschouwers in het stadion. Dus reken maar uit. Die horen allemaal jouw track, vinden hem leuk, gaan hem streamen en hoppa, je liedje schiet zo de lucht in. Inmiddels is dat succes ook de Franse grens overgewaaid. Hoppa, hier naar Nederland. Het is de kracht van TikTok. Mauvais Joe die ondervindt het aan de lijve. Deze week komt hij nieuw binnen.

Taylor Swift, -3 aan Nieuwe dan Nieuw-You, staat deze week op nummer 22. Wij van de Nederlandse Top 40 wensen haar natuurlijk een prachtig huwelijksweekend. Vrijdagmiddag, je luistert de enige echte Nederlandse Top 40 van 3 juli 2026. Bijna 4 uur. Dat kan maar één ding betekenen. De borrel mag bijna los. En dat de nieuwe alarmschijf zometeen bekend wordt. Ga ik zo meteen helemaal je over bijpraten. Je kunt alvast een koud drankje erbij pakken. Een rustig plekje zoeken. Je mag er goed voor gaan zitten. Ondertussen, de nummer 21. Hij stijgt 10 plekken deze week. Gaat als een Jekko, Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb komt terecht op nummer 21.

vrijdagmiddag, weekend voor de deur. Er moet wel even één ding sowieso gebeuren. 20 hits hebben we afgestreept. Zometeen door naar die andere 20, het linker rijtje. Eerst de bekendmaking van de belangrijkste track voor komende week op Q. Het is de alarmschijf. En het is de nieuwste van Lost Frequencies. Als er iemand is die weet hoe hij een zomerhit in elkaar steekt, ja, dan is hij het wel. Al jarenlang levert hij de ene hit naar de andere af. Hij weet precies hoe je een nummer maakt dat blijft hangen. Zo kwam ik 2 jaar

0: charts te slaan. Stond in totaal zo'n 27 weken in de Nederlandse top 40. En ook deze zomer is hij terug. Begin vorige maand kwam hij met een nieuwe track genaamd Live It All. House is er helemaal in en Lost Frequencies speelt er gelijk op in. Een frisse mix van melodische house, zomerse vibes, de krachtige vocalen van de Amerikaanse zangeres Carine Lomax en een speciale rol voor deze classic uit 98. Een track die je meteen meeneemt naar festivals, stranddagen en zwoele zomeravonden. Precies zo'n track die je harder zet zodra de zon begint te schijnen. Lost Frequencies neemt je ook deze zomer weer mee in zijn muzikale wereld. Het is een nieuwe alarmschijf.
1: De Q-Music.
2: Q-Music.
1: Alarmschijf.
2: Lost Frequencies.

Daar is het sample. Lost Frequencies, alarmschijf van deze week. Live it up. Er zijn vier alarmschijf onderweg naar top 40, notering nummer 15. En naast dat ik je elke week beloof dat ik voor 4 uur de alarmschijf aan je bekend maak, heb ik deze week ook beloofd dat ik nog tickets weggeef voor Niall Horan. Vrijdag 16 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Als je hem hoort, dan stuur je Niall in de

0: quizcadeau komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
7: De Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je... pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm? Kassen op de rekte!
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof.

0: liggen, die los.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Vier uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
4: Goedemiddag. Verkeersboetes in ons land zijn veel te hoog. Dat vinden drie rechters die naar meerdere zaken hierover hebben gekeken. Het kabinet had die boetes afgelopen 2 jaar niet mogen verhogen. Door dat toch te doen, werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. En dat is scheef, vinden de rechters. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiaires voortaan altijd betaald krijgen voor hun werk. Hoe hoog die vergoeding moet zijn, is aan bedrijven zelf. Deze jongere organisatie is blij, maar het kan nog beter.
5: Wel kijken we er een beetje tegenop dat er nog geen minimumvergoeding aan vastgebonden is. Want daardoor kunnen nog steeds ongelijkheid ontstaan en dat is wel heel jammer. Maar we moeten maar gaan zien hoe het in de praktijk gaat. Maar op zijn minst zijn er stappen opgenomen en daar zijn we altijd heel erg blij mee.
4: Als bij de NOS. In Zuid-Frankrijk houdt de brandweer het gebied in de gaten waar gisteren een grote natuurbrand uitbrak. Het vuur is inmiddels onder controle, maar autoriteiten zijn bang dat door de wind de brand weer oplaait. 6 mensen raakten bij de brand licht gewond. Ruim 1700 mensen werden geëvacueerd van camping. En Spanje is the place to be deze zomervakantie. Het aantal boekingen is dit jaar gestegen met 35%, blijkt uit cijfers. En dan vooral Spaanse eilanden zoals Mallorca, Gran Canaria en Tenerife doen het goed. Griekenland en Turkije doen het dan wat minder, hoewel Turkije vaak last minute nog wordt geboekt. Verder zijn ook landen als Portugal, Marokko en Albanië populair om naartoe te gaan dit jaar. Ook boeken we ons verblijf wat anders dan voorgaande jaren. Zo is logies en ontbijt populairder dan all-inclusive. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Op de meeste plekken de zon, alleen in het noorden wat wolken. En dat bij een graad of 24. Morgen is het iets grijzer, maar ook iets warmer.
3: Veel verkeer van Flitsmeister. Druk, hartstikke druk. 775 kilometer file, verspreid over 100 files in totaal. Vertragingen langer dan 30 minuten op de volgende snelwegen. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer, 36 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Dordrecht-Centrum. 6 kilometer, 31 minuten. De meeste vertraging nu op de A50. Os richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. 16 kilometer, bijna 1,5 uur extra reistijd. En de laatste is de A67. Venlo richting Eindhoven tussen Someren en Gelderop. 8 kilometer met 37 minuten.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
3: En terug naar de hits.
7: Domein Verschuren.
3: De hat-trick van Bruno komt eraan. Je hoort hem zometeen opnieuw in de lijst op nummer 19. Risk It All. Naar Prospa en Clooney. Voetjes van de vloer met Free Your Mind.

binnen voorbij komt. Ondanks 3 plekken verlies staat Risk It All nog steeds in de bovenste helft van de lijst. Hey, 2 van de 3 nieuwe binnenkomers heb je van me gekregen vanmiddag. De 3e en de hoogste nieuwe, die hoor je nu. Klopt eerder al dat je Roxy Dekker nog een keer voorbij zou horen komen vanmiddag. Haar eerste hit scoorde pas 3 jaar geleden, maar er lijkt geen stop op te zitten vandaag de dag. Ze scoort de ene na de andere. En vandaag mag ze daar weer een hit aan toevoegen. Superstar is namelijk haar 13e top 40 notering. Andere sound dan dat we van haar gewend zijn. In haar nieuwe single viert ze succes volop. Het is een avond vol zelfvertrouwen, vrienden en feest, met een knipoog naar het leven als popster. Tegelijkertijd is het een ode aan de mensen die dicht om haar heen staan en blijven staan. Haar ride or die, zoals ze zelf zegt. Liedje is natuurlijk weer een streamingskanon. Als je regelmatig op social media scrollt, dan weet ik zeker dat je Superstar ook op jouw For You page hebt gekregen. Dansjes, lipsyncs, edits, TikTok stond er de afgelopen weken maar vol mee. Het is dus geen verrassing dat Roxy Dekker deze week de hoogste nieuwe is.

0: Fender en Olivia Dean houden het lekker vol in het linker rijtje. Brain Me In voor de 18e week in de top 40. Deze week nummer 17. 4:15 geweest. Ik ben de top 40 even niet vergeten hoor. Het is een nationale vrijdagmiddaggebeurtenis die voor je klaar staat. De spelregels, je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. We hebben dan op zoek naar 5 letters en here we go.
1: De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: De vierde letter van de artiest die dit weekend in de Johan Cruijff Arena staat. De tweede letter van de snelste zakker van deze week. Van Roxy Dekker en Kevin.

0: tweede letter van de artiest die vanaf augustus in de winkels ligt met haar eigen Lego sets. De derde letter van de Franstalige TikTok-hit van Mauvais Joe, die sinds deze week ook een top 40 hit is.
1: De top 40 Rebus.
0: Dat was hem. Denk het goede antwoord te weten. Stuur het dan nu door via een bericht in de Q Music app. Uitslag naar Miles Smith en Niall Horan deze week op 16. What?

0: Twee plekken winst voor Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Daarvoor legde ik mijn muzikale puzzel aan je voor. De top 40 rebus. Vijf muzikale hints die samen één woord vormen. Nog nooit eerder hebben zoveel mensen het juiste woord geraden. Nou ja, woord, naam, zeg maar. Was op zoek naar letters N-I-A-L-L. Want dat moest je ook doorsturen in de Q-app om kans te maken op twee tickets voor Niall Horan in de Ziggo Dome.
1: Q Music presents Niall Horan.
0: Hallo.
2: Hi, met Jade.
0: Jade?
2: Hi.
0: Je bent op de radio.
2: Ja.
0: Goedemiddag.
2: Hi.
0: Hallo. Zat je al lang te wachten op Niall Horan?
2: Ja, zeker.
0: Het is eigenlijk heel eenvoudig, hè? Het is een heel eenvoudig spelletje. Als je Niall Horan op de radio hoort, dan moet je een bericht sturen. In de Q-app kom je op de radio, dan weet je wel hoe laat het is.
2: Ja.
0: Wat denk je, Jade?
2: Dat ik hem gewonnen heb.
0: Jij bent vrijdag 16 oktober bij Niall Horan in Ziggo Dome.
2: Ah, zo leuk.
0: Jade, waarom moest jij erbij zijn? Waarom vind jij dat jij bij Niall Horan moet zijn in Amsterdam?
2: Oh, ik ben al heel lang fan van hem.
0: Hoe lang al?
2: Al vanaf One Direction.
0: Dat is wel echt heel lang, ja. Dat is echt
2: zeker.
0: Heel lang. Jade, je gaat hem live zien vrijdagavond 16 oktober in de Ziggo Dome. Twee van de eerste tickets van dit weekend voor Q Music Presents Niall Horan zijn voor jou.
2: Superleuk, dankjewel.
0: Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Hij staat verder zometeen. Robert van Hemert en Donnie.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Je spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: 90. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Top40.nl is de website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.

0: 9. Lidl.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de enige echte Nederlandse top 40 bij Q-Music. Het is druk op de weg. Meer dan 750 kilometer op alle snelwegen bij elkaar. 81 files, vertragingen langer dan 25 minuten op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 13 kilometer, 26 minuten. 4:30 op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Tussen Eckerswijer en Knopen de Hocht. Door een ongeluk daar 5 kilometer. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 4 kilometer met 1:30. Ook 1:30 op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en Gorkum. Daar is de oprit dicht, 10 kilometer. En de meeste vertraging nog steeds op de A50. Os richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderloo, 17 kilometer, 1 uur en 10 minuten. Weekend weer, op de meeste plekken de zon. Alleen in het noorden kan het bewolkt zijn. Het wordt maximaal 24 graden vandaag. Morgen in het zuiden vooral de zon en 20 tot 26 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws.
9: Goedemiddag, vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat studenten voortaan altijd betaald krijgen voor hun stage. Je hoort onderwijsminister Letschert bij de NOS.
10: Die talenten die gaan op deze manier via een stage jouw bedrijf leren kennen. Dus je moet heel erg zuinig op die jonge talenten zijn.
9: Nu is het vaak zo dat vooral mbo-studenten een stagevergoeding mislopen. Hoe hoog die vergoeding moet zijn is aan bedrijven zelf. Dat vindt het CNV dan wel weer jammer. Het kabinet belooft erop te letten dat het voldoende is. NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsactie die nog nooit is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. En gaat het dan echt gebeuren? Nou, Amerikaanse media weten het zeker. Taylor Swift gaat vandaag trouwen met American voetbalspeler Travis Kelce. De bruiloft is later vandaag. 11:00 vanavond, Nederlandse tijd wordt gezegd. Locaties volgens meerdere media in de enorme evenementhal Madison Square.
8: Ja, gewoon even voor het gevoel hoe dat daar klinkt.
9: Ja, wil je dat even aankomen?
8: Ja. Ja, wat is er op je antwoord?
9: Ja!
8: Zo klinkt Madison Square Garden een beetje.
9: Ja, daar in New York. En het duurt tot diep in de nacht. Swifties kunnen niet wachten.
11: I mean, it's definitely a one-of-a-kind sort of thing. I don't know that anybody's ever done it. Gorgeous and beautiful.
12: I think it's pretty cool. It'd be a pretty sick wedding.
8: Ja, dat wordt het zeker.
9: Ja, want voor het feest zijn hele stratenblok in Manhattan afgesloten. Verder weten we eigenlijk heel weinig, tot niks. Alleen dat het de grootste bruiloft in Amerika van de afgelopen jaren zou worden. En waar je vroeger bang moest zijn dat je radio uit je auto werd gejat, gaan dieven tegenwoordig wel voor iets heel anders. De complete achterbank. In Frankrijk is deze bizarre trend aan de gang. Vooral die van de Citroën C3 en de Renault Clio zijn populair bij dieven. Die leveren nogal wat op op de zwarte markt, omdat mensen ze nodig hebben om oude bedrijfsauto's weer om te bouwen tot normale auto's. Oh ja. En Franse media waarschuwen nu ook dat deze opvallende vorm van diefstal misschien ook naar andere landen komt.
8: Gewaarschuwd ben, stelt voor twee. Robert van Ebert en Donnie openen de vrije Bibo.
13: 15.

0: job, lopper job.
1: Robert van Hemert en Donnie staan nog steeds hoog in de top, per de top, per de top. Moet dat nou op 15 in de enige echte. Hey, fans kunnen soms best wel ver gaan, hè? Af en toe zelfs iets te ver dat het haast een beetje eng wordt. Jonas Blue, die weet het als geen ander. Als wereldberoemde DJ krijgt hij wel eens een cadeautje van zijn fans. Een t-shirt, zelfgemaakte tekening, lekkere chocolaatjes. Allemaal dingen die Jonas Blue juist niet kreeg.
2: I received a book from a fan once that had like all baby pictures of me. That I was just a bit like, how did you get that?
1: Ja, geen t-shirt, geen chocolaatjes. Nee, hij kreeg een fotoboek vol met babyfoto's van zichzelf door de jaren heen. Kreeg hij niet van een goede vriend of van een familielid, maar echt van een fan. Hij heeft geen idee hoe die fan aan al die foto's is gekomen. Is hij ook nooit achtergekomen.

Bart Zandloopster, nummer 13 nu. Ja, voor elke top 40 hit die hij heeft hij een tattoo op zijn benen. Maar ik vorige week in de top 40 had beloofd, ik stuur je een foto als het tattoo van Zandloopster wordt gezet. Ik wacht nog altijd af. Ik heb nog niks gezien. Plekje hoog in de lijst, daar staat Juste, Jack Style, met Joon. Leuk nieuws voor Juste, zij mag zichzelf vanaf deze week de succesvolste vrouwelijke DJ in de top 40 noemen. Dat record stond op naam van de Zuid-Koreaanse DJ Peggy Goo, die ken je nog van deze.

0: net buiten. Vijf plekjes naar beneden in de vijfde week. Italië, Ronnie Flex en Frenna populair op nummer 11. Voordat de top 10 van deze week losbarst, wil ik even meenemen op mijn missie. Mijn missie om Flair in de top 40 te krijgen. Die top 40 wordt wekelijks gebaseerd op streaming, trends op social media en op Airplay. Daarom draai ik al deze hele week, zoals een week geleden beloofd, in de Q-middagshow hun track Door het Oog van de Nacht. Ja, ze staan er nog niet in deze week, maar kan niet lang meer duren hoor. In de tipparade inmiddels meer dan gearriveerd. Vandaag nog als tip
1: voor de top.

0: kruistocht lijkt geholpen te hebben. Andere collega's, DJ's inmiddels ook om.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Dus Flair ga je sowieso komende week al wat vaker horen op Q. Onderweg naar hun eerste top 40 hit, kan niet anders, door het oog van de nacht. Ja, dit is leuk. Er komt een bericht binnen van... Sieben die zegt, hey, Rutger is goed gestegen. Dat klopt. Rutger van Barneveld kwam vorige week binnen op nummer 12. Hij staat dus in de top 10 deze week. Zou hij dan de uitdager zijn van Shakira deze week? Zou hij misschien wel de nieuwe nummer 1 van Nederland zijn? Antwoord op die vraag krijg je binnen nu in 60 minuten. Top 10 wordt zometeen afgetrapt door Summer met Homewrecker.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom...

0: en keukenspecialist.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl. Voel mij zo
18: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter, €2.99. Prachtaanbieding.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedemiddag. Voetbalbond KNVB gaat aangifte doen van racisme. Na de verloren WK-wedstrijd tegen Marokko waren 3 oranje spelers online het mikpunt. Kluivert, Somerville en Timber. Zij misten alle 3 een penalty. En ze kregen na afloop allerlei discriminerende opmerkingen over zich heen op social media. Justitie denkt de daders te kunnen vinden.
3: Er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
2: Als bij de NOS. En in Amsterdam is een man van 20 opgepakt. Hij wordt ervan verdacht iemand met een kettingslot te hebben mishandeld. Dat gebeurde dinsdagochtend na de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Beelden gaan rond op social media. De man zou mogelijk ook betrokken zijn bij een andere mishandeling later op de ochtend. Een van de 2 gewonden na de woningbrand gisteren in het Noord-Hollandse Huizen is overleden. Om wie het gaat, zegt de politie niet. De brand ontstond gisteren na een explosie. Zeker 12 woningen moesten worden ontruimd. Hoe de brand en de explosie zijn ontstaan, wordt nog onderzocht. En wordt deze zomervakantie iets drukker op Schiphol dan vorig jaar? Dat zegt de luchthaven zelf. Schiphol verwacht 12,7 miljoen reizigers. Gemiddeld zijn dat er dik 200.000 per dag die vertrekken, aankomen of overstappen. Populairste vakantiebestemming is ook dit jaar weer. Het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken zon. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. En dat bij max 24 graden. Morgen is het iets grijzer, maar ook wat warmer.
1: Verkeer van Flitsmeister. 80 files nog. Totale lengte 650 kilometer. Dat is wel druk hoor. Files langer dan 30 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 13 kilometer, 35 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Eckersweijer en Knoopend de Hocht 5 kilometer, 42 minuten. En de A50 is de laatste, Os-Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderlo 17 kilometer, 1 uur vertraging.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: En terug naar de hit.
5: Domien Verschuren.
1: Het is de apotheose, de ontknoping van de enige echte Nederlandse top 40 voor 3 juli 2026. Met misschien wel een nieuwe nummer 1. Somber tekent deze week voor nummer 10.
5: De top 40. Q Music.

weken onafgebroken in de lijst. Sinds zijn debuut is Somber niet meer uit de top 40 geweest. Homewrecker deze week op nummer 10. En daarmee is de top 10 van deze week afgetrapt. Tijd voor de grande finale. De crème de la crème van de hits die staan op je te wachten. Ja, er gebeurt veel bovenin het veld. Veel zakkers, maar ook veel stijgers. En de vraag is, pakken Shakira en Burna Boy voor de tweede week op rij de koppositie, of stoot iemand Die Die van de troon? Is het misschien Rutger van Barneveld? Want ja, die hebben we nog niet gehoord. Voor Rick O'Mails hoogste nieuw binnen op nummer 12 in de enige rechter met zwoele zomernachten. Lukt het hem weer om zo'n grote sprong te maken? Pakt hij de trofee van Shakira en Burna Boy af?

release en staat deze week op nummer 8. Leuk wel, Bibi Rexha was hier 2 maanden geleden nog op bezoek in Stefans Pianobar. Elke vrijdagavond tussen 9 en 10 opent Stefan zijn deuren voor de beste artiesten uit binnen- en buitenland om samen te kletsen en vooral muziek te maken. Bibi heeft toen een akoestische versie gedaan van New Religion.

allemaal terug te luisteren uiteraard in de Q-Music app en via Q-Music.nl. Vanavond, zet het maar vast in je digitale agenda, is Ruben Hillen te gast in de pianobar. Hij zingt zijn eigen liedje 20 Seconds. Gaat ook nog een speciale cover doen. Sign of the Times namelijk, van Harry Styles. Het liedje dat hij zong in die finale van The Voice of Holland. Wij willen zeggen, Stefan Bouwman, vriend van alle grote sterren. Volgende week ook ontvangt hij de man die deze week de nummer 7 te pakken heeft. In de enige echte. Teddy Swims, Mr. Know-It-All himself. Dat is volgende week. Deze week staat hij op nummer 7 in de top 40 bij Q-Music.

ex-nummer 1 hit van Alex Warren daalt weer één plekje. Fever Dream deze week op nummer 6 in de top 10 van de Nederlandse top 40. Voordat ik aan de top 5 begin, wil ik je graag een nieuwe muziek laten horen. Een tip voor de top, dan namelijk sprake van een comeback van The Opposites. Ja, ik denk dat ik ze echt niet meer aan je hoef voor te stellen, maar toch even het geheugen.

0: van 2012, 16 weken in de lijst. Heeft zelfs nog op nummer 1 gestaan. Ja, Opposites traden de afgelopen jaren weer wat vaker op, maar nieuwe muziek bleef uit tot nu. Na 13 jaar zijn ze eindelijk terug met nieuwe muziek. Feestje op mijn graf, zo heet die nieuwe track. Het is gewoon een partysong, zoals ze zelf zeggen, maar wel eentje met een dikke knipoog. Want niet iedereen die 20 jaar geleden stond te partyen, is er nog. Vandaag uitgekomen, nu als tip voor de top op Q. Mag ik je voorstellen aan Feestje op mijn graf, de nieuwe van The Opposites.
1: Tip voor de top.

Vet hoor. De comeback van de Opposites, Feestje op mijn graf, zo heet hun nieuwe track. Oké. Dan gaan we zometeen echt beginnen aan de top 5 van Nederland. Onderweg naar het erepodium en onderweg naar misschien wel de nieuwe nummer 1. Want we hebben nog altijd geen Rutger van Barneveld gehoord. Die staat sowieso niet op nummer 5. Want daar

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook! Uit de meterkast!
9: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Q-Music, the party.
22: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
21: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
23: Q-Music.
0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting.

0: Wereld.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hey, goedemiddag, het is 6:30. Dit is de ontknoping van de enige echte Nederlandse top 40 van vrijdag 3 juli 2026. Situatie op de weg. In kaart gebracht door Flitsmeister met meer dan 550 kilometer file nog. Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel 13 kilometer met 26 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel 8 kilometer met 27 minuten. En nog steeds de meeste vertraging op de A50. Os richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 16 kilometer, je vertraging is daar 1 uur. Dan het weekend weer. Op de meeste plekken schijnt de zon. Alleen in het noorden kan het nu wat bewolkt zijn. Het wordt maximaal 24 graden vandaag. Morgen in het zuiden vooral de zon. En dan 20 tot 26 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemiddag. Voetbalbond KNVB gaat aangifte doen van racisme. Na de verloren WK-wedstrijd tegen Marokko waren 3 oranje spelers online het mikpunt. Kluivert, Somerville en Timber. Ze misten namelijk alle 3 een penalty. En ze kregen na afloop allerlei discriminerende opmerkingen over zich heen op social media. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. En het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. Tot nu toe zijn er al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield bij Oranje. Nummer 8 is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die vanochtend is vertrokken. En Jurgen Klopp volgt hem waarschijnlijk op.
6: Is natuurlijk niet zo gek, hè? Want dit is het hoogste podium wat je kunt bereiken met voetbal. Het WK is natuurlijk, de hele wereld kijkt mee. Als je dan niet voor je land niet weet waar te maken, dan lig je eruit.
7: Ja. Ja, en het is oppassen geblazen in Groningen. Een agressieve buizerd terroriseert daar de omgeving van de dorpen Bedum en Stedum.
6: Daar
7: gaan we weer. Op het fietspad staat daar ook een groot geel bord met erop: let op, agressieve buizerd. Meerdere voorbijgangers zijn al een keer te grazen genomen door de vogel. Heel gek is het niet, want de buizerd heeft hoog in de boom een nest met jongen. En die wilt hij juist nu beschermen, zegt deze natuurfotograaf bij RTV Noord.
8: Vooral in deze tijd van summer. Ja, dan hebben ze natuurlijk nog nussen. En daar zitten natuurlijk kuikens in. En die beschermen ze. Dus elke nooit die hier langskomt of fietsen of wandelen of hardlopen, ja, daar is een leven uit zeker. Ja.
6: Komt volgen ongeveer, hoor.
7: Ja, hè? Ja, nou, goed zo. Daarom juist. Advies is dus om de buizerd en zijn nest met rust te laten. Mocht je nou toch aangevallen worden, dan is dit het advies. Sla dan met je armen, klap in je handen en maak jezelf zo groot mogelijk. En als je je afvraagt hoe een dreigende buizerd klinkt, zo.
8: Ja, dat is wel een waarschuwing.
6: Dat is een waarschuwing, ja.
7: Nee, oké, een echte buizerd klinkt zo.
6: Nou. Als ik het tegelijkertijd zou afspelen, dan krijg je dit. Nou, niet gek, hoor. Nee, niet gek. Hey, fijn weekend.
7: Goed weekend.

Jawel, opnieuw een verandering in de Nederlandse top 3. Justin De Wil staat niet langer meer op het erepodium. Thierryo deze week op nummer 4. Vorige week nog op nummer 2 met het zilver om de nek. De feesthit die moet dus plaatsmaken voor die andere feesthit. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Maar pakt Rutger in zijn tweede week het brons, het zilver... of stijgt hij misschien in week 2 door naar nummer 1? Is het bye-bye voor Shakira en Die Die? Dat hoor je binnen nu in een paar minuten. Rutger staat in ieder geval niet op nummer 3.

Auza, een van de 6 zittenblijvers van vanmiddag. 3 blijft 3, brons blijft brons voor Magnetic. Ah, hebben we nog steeds Rutger van Barneveld niet gehoord. Shakira en Burna Boy ook niet. Vorige week kwam Zwoele Zomernacht nieuw binnen als absolute hoogste op nummer 12. Hoeveel plekken stijgt hij nu door in zijn tweede week? Weet Rutger van Barneveld nu al de nummer 1 positie van Shakira en Burna Boy over te nemen? Ik ga het je nu vertellen. Rutger met Zwoele Zomernachten stijgt maar liefst 10 plekken. Dus even een snelle rekensom. 12 min 10 is nummer 2. En dat is echt een waanzinnig knappe prestatie voor Rutger van Barneveld. Zwoele Zomernachten pakt nog niet de koppositie, maar komt wel super dichtbij. Zilver deze week op nummer 2.

0: goed. Het lukt hem nog net niet om de nummer 1 positie te pakken. Rutger van Barneveld grijpt naast het goud, maar zet wel een bizarre sprong neer hoor. Vorige week als hoogste nieuw binnen op nummer 12. Nu een week later staat hij gelijk op het erepodium met zilver om de nek. Nummer 2 is voor zwoele zomernachten. Maar ja, wie pakt dan de nummer 1? De top 10 in vogelvlucht.
1: Nummer

0: Justin de Wild, Cheerio.
1: Oh, Cheerio.
0: De Bauza, Magnetic. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
1: Zwoele Zomernachten met z'n
0: tweeën. En dan blijft er nog één track over. Aan die we Rutger hebben gehad, is geen verrassing meer dat Shakira en Burna Boy voor de

0: mensen. Het Autotaalgas sterrenpakket is voor jou. Jij voorspelde dat Die Die van Shakira en Burna Boy ook deze week de nummer 1 van Nederland zou zijn. In totaal zijn er maar 4 voetbaltracks die de nummer 1 positie hebben bereikt. De laatste keer was in 2008 Wolter Kroes met Viva Hollandia. Opvallend is dat al die voetbaltracks die de koppositie wisten te behalen hem na 2 weken ook weer kwijt waren. Houdt Shakira het langer vol? Volgende week wordt er gewoon weer opnieuw afgetrapt voor een muzikale strijd op het goud. Wordt het uitpakt, vertel ik je graag dan in een nieuwe top 40. Voor nu doen we een strik om de lijst van vrijdag 3 juli 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer. Dan met Stefan Bouwman. Heb je iets gemist van de lijst? Check dan het op 40 weken overzicht. Podcast voor alle hoogtepunten. Staat binnen nu in een paar minuten online op qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Veel plezier zometeen met het Foute Uur met Tom en Joe. En wij bedanken de sponsor.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus, ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Daar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: 6:02. Q-Music nieuws krijg je van Rebecca Looyen.
8: Goedenavond. Meerdere mensen die opgeroepen zijn als getuigen voor de coronaverhoren zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel fysiek als via het internet. De commissievoorzitter noemt de bedreigingen onacceptabel. Getuigen moeten volgens hem altijd veilig kunnen verklaren. Om wie het gaat en of er aangifte is gedaan, is niet bekend. De KNVB gaat aangifte doen van racisme. Want na de verloren WK-wedstrijd tegen Marokko werden 3 oranje spelers het mikpunt van online racisme. Het gaat om Kluivert, Summerville en Timber. Alle 3 misten zij een penalty. Daarna kregen ze via social media allerlei discriminerende opmerkingen over zich heen. Justitie denkt dat de kans groot is dat er mensen worden opgepakt. Mensenrechtenorganisaties die waarschuwen voor het akkoord tussen Israël en Libanon. In dat akkoord zou afgesproken zijn dat gevluchte Libanezen niet meer terug naar huis kunnen. Maar dat komt neer op gedwongen verplaatsing en dat is een oorlogsmisdaad. Ook lijkt het nu alsof het internationaal strafhof buitenspel wordt gezet. En dan nog Formule 1, want Max Verstappen heeft geen zin om zondag in een Lego-auto te rijden als voorprogramma voor de Britse Grand Prix. Max vindt dat niet heel professioneel. Hij zegt dat ze geen clowns zijn en dat de Formule 1 dit ook helemaal niet nodig heeft. De Lego-auto's zijn onderdeel van een sponsordeal. Vorig jaar werd er in Amerika ook al mee geraced. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog en zonnig. Vanavond koelt het af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden weer volop zon. En het wordt 20 tot 27 graden.
9: Rebecca, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. En het is druk op de weg. Ja, de zomervakantie is begonnen in één van de delen van Nederland.
10: Noord-Nederland.
9: Noord-Nederland, heel goed, Tom. Op de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Kwartiertje vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel sta je 25 minuten vast. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lunetten en de Lekbrug. Daar 20 minuutjes vertraging. En een wat langere vertraging op de A50. Os richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderloo. 40 minuten vertraging. Nog wat flitsers gemeld. Op de A7 richting Groningen bij 168.1. Op de A9 richting Alkmaar bij 46.7. Op de A17 richting Moerdijk bij 6.9. En op de A28 richting Amersfoort bij 59.6. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
11: Welcome to the one and only, the original.
12: Dit is
13: het Foute Uur. Tom en Joe.
10: Ja, voor Noord-Nederland is dus de schoolvakantie begonnen. Voor de rest van Nederland is het ook gewoon weekend.
9: Ja!
11: Q Music is proud to be fout.

0: Tom en Joe hier gezellig op de vrijdagavond. Want Tom en Judith zijn lekker vrij vanavond.
1: Ja, gegund hoor.
0: Vandaar dat wij weer een avondje samen met jou het weekend mogen inluiden. En dat vinden we hartstikke leuk. Ook leuk, er liggen vanavond hier 2 tickets klaar voor Niall Horan. Die staat op donderdag 16 oktober in de Ziggo Dome. En die kunnen later vanavond van jou zijn. We gaan nog uitleggen hoe je daar kans op maakt en zo. Nou, het is trouwens heel simpel.
1: Ja, het is heel simpel. Ik wil trouwens ook zeggen, je maakt het hele weekend kans, hè. Dus mocht je nou vanavond niet winnen, morgen nog, overmorgen nog, kan gewoon gebeuren.
0: Hoor je Niall Horan voorbij komen, dan moet je gewoon zorgen dat je appt. En in het foute uur gaat dat niet gebeuren, dus dat kan ik ook al wel verklappen. Maar het gaat wel gebeuren vanavond.
1: Heb geduld, heb geduld. We zijn natuurlijk ook benieuwd wat je weekendplannen zijn. Tom, hoe ziet jouw weekend eruit? Ben je relaxed?
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog nooit zo blij geweest om niet thuis te zijn.
1: Wat dan?
0: Nou, mijn buren die zijn begonnen met een grote verbouwing. En dat gaat heel mooi worden, alleen dat gaat 8 weken duren. Oh. En vandaag zijn ze dus begonnen. Het begon met een enorme container die voor de deur werd gezet.
1: Ja, eerst strippen natuurlijk.
0: Ja, en ik hoorde alleen maar dit. Echt de hele fucking ochtend. Ja. Dus toen was ik heel blij dat ik in de auto kon stappen richting Amsterdam. Ondanks dat ik door de files heen gebotst ben vanuit Brabant hier naartoe.
1: Ja, dat zijn natuurlijk ook die weekenden. Laat even weten in de Q-Music app. Misschien ga je ook wel klussen. Misschien ga je lekker naar een festival. Er zijn veel festivals dit weekend. Of gewoon even helemaal niets. Het is altijd goed om van je te horen. Dus spreek iets in. Stuur een foto. Wil het van je weten.
0: Ja, we gaan door met het foute uur.

0: is waar je naar luistert met Tom en Joe. We vroeg je net, wat zijn de weekendplannen eigenlijk? En er wordt massaal op gereageerd.
1: Massaal. Willem die zegt, eindelijk klaar met werk. Vanochtend om 6 uur al begonnen. Weekend. Ja, heerlijk Willem. Geniet ervan. Romana, ben ik jaloers op, die zegt, goedenavond, wij gaan lekker naar de musical Moulin Rouge.
0: Zou je erheen willen dan?
1: Nou, ik ben toch wel benieuwd, want ik heb die film gezien. Die is al heel oud, voor mij al 20 jaar terug. Dat was ook best een leuke film. Dan zal die musical ook wel leuk zijn, toch?
0: Ik zie jou echt niet in de musical de Moulin Rouge de zaal instappen.
1: Sorry. Zijn
0: niet
1: allemaal topless vrouwen die zo dansen en zo?
0: Oh, nu snap ik je weer, ja.
1: Hey, Jamie zegt, wij hebben een weekendje zoute landen met vrienden. Gezellig. Paula, wij gaan morgen naar het Stadsfestival in Hogeveen. Lekker weekendje. Ja, het is echt veel festivals dit weekend.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Dianta gaat morgen en zondag naar Japanfest in Houten. Ik weet niet wat het is, maar ik vermoed een soort festival met alleen maar sushi.
0: Ja, Japans thema. Zou kunnen, ja.
1: Helemaal leuk. Chris die gaat vannacht op vakantie. Een groepsreis naar Kusadasi. Dat is in Turkije.
0: Oké. Okay.
1: En Naima die is onderweg naar het topsportcentrum Almere voor de Orange Lions. Nederland tegen Letland. Ja, joh, dat WK kan me gestolen worden. Ik ga nu basketbal kijken.
0: Dat is Orange basketball. Lions. Oh, dat is basketbal.
1: Ja, er staat een basketbal-emotie bij. Dus ik ga er even vanuit dat het basketbal is.
0: Ja. Ja, dan gaan we daar toch vol achter staan.
1: Ja, leuk joh, dat voetbal. Hup, klaar ermee.
0: Oké, met z'n allen naar het topsportcentrum in Almere voor de Orange Lions. Nederland-Letland. Ik weet ook niet hoe goed Letland is in de basketbal.
1: Nou, helemaal niks joh. Nee joh, Nederland gaat dit winnen. Wij worden kampioen.

0: Saint-Tropez.
1: Welcome to Saint-Tropez in het Foute Uur.
2: Ja, volgende battle staat gewoon weer klaar hoor. Je kan kiezen, nee, je wordt niet gerickrolled. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Of, houd hem opeens weer op. Ja. Sabrina, Boys.
1: Ja, dat muziekje is even kwijt, dus dat moet je even... Kan jij dat niet...
2: Ik weet niet zo goed hoe die gaat.
1: Boys, boys, boys.
2: Nou, daar heb je hem toch. Nou, daar kun je dus op stemmen. Of Never Gonna Give You Up, of... Boys, boys, boys. Qmusic.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee.
11: Plus de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
13: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
18: Mooi van Ethos.
19: Wacht even. Dit wil je horen.
0: KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
18: chicken. Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
21: Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
23: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
24: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voor wie.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
28: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
29: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Nog een paar opvallende vertragingen op deze vrijdagavond. Op de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Oudrijn en Everdingen. Half uur vertraging. Glas half vol gedacht is dan wel. Je kan nog een half uur naar het foutuur luisteren. Dat is toch mooi meegenomen.
1: Dat is zeker mooi meegenomen.
2: A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 25 minuten vertraging. Dan de A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderlo. Ook een half uur vertraging. Jongens, houd het foute uur aan. Dan is het half uurtje zo voorbij. En dan op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Neerbos en Kuik. Ook daar 20 minuutjes vertraging vanwege een ongeval.
30: Tom en Joe.
1: Door met het foute uur. Dit is Sabrina and Boys.
2: Nee. Oh. Dit is Rick Astley. Nu ben je aan het rickrollen.
1: Worden we toch nog gerickrolled?
2: Nu ben je aan het rickrollen. Oh, ik trapte erin.
1: Ja, dat is massaal bestemd, jongens. Rick Astley.

0: Bonnie en Marco Schuitmaker in het Foute Uur. Een lekkere Hollandstalige klapper. En daarover gesproken...
1: Hollandse Battle.
0: Het is tijd voor een Hollandse Battle ook.
2: Ja, maar dan ga ik even twee volkszangers echt recht tegenover elkaar zetten.
0: Okay.
2: Ik heb een kleine geschiedenis als volkszanger. Dus ik dacht, leuk, in het Foute Uur kan je natuurlijk al stemmen tussen twee tracks. Dan zet ik nu twee Nederlandstalige volkszanger-tracks tegenover elkaar. Nou, op wie kan je dan stemmen? Hij is pas 19 jaar, droomt nu al van een huis op Bali. Samuel Welte.
3: Ik ga gaan hier aan mijn hand, echt door iedereen is te koop.
2: Wow. Ja, goed hoor. Echte liefde is te koop, Samuel Welte. In de andere hoek, ja, hij komt uit het mooie Den Bosch. Staat met zijn track midden in de arena. Ik heb het natuurlijk over Wilbert Pigmans.
3: Dit is het moment.
0: Gelijk feest.
2: Ja, je kan nu stemmen, qmusic.nl of de Q-Music app. Wat moet het worden? Samen wel de echte liefde is te koop. Of Wilbert Pigmans met De Toreador.
0: Je hebt zo'n 4 minuten om te stemmen. Want de eerstvolgende battle is gewonnen door Nio en Miss Independent. Zometeen dus die Hollandse battle. Samen wel te of...

0: Foute Uur met Neo en Miss Independent. Of zoals een volkszanger zou zeggen, mevrouwtje onafhankelijk.
1: Hollandse Battle.
2: Ja, in de Hollandse Battle kon je net kiezen. We hebben twee volkszangers tegenover elkaar gezet. Samuel Welte, Echte Liefde is te koop. Of Wilbert Pigmans, De Toreador. Je kon stemmen in de Q-Music app of op Q-Music.nl. Massaal gedaan. Michel die zegt meteen, ik wil Wilbert Pigmans, De Toreador. Patrick, Ruben, Arjan die zeggen meteen, nee. Samuel Welte, zie ik nog Sime, die wil wel Toreador. Ruben is dan weer een Nienke. Hey, die dan echt weer echt liefdes te koop. Ja, het is een beetje nek en nek race.
0: Sjoerd, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Sjoerd, klopt het dat jij om 5 uur vertrokken bent vanuit Arnhem en dat je nog steeds in de file staat?
3: Dat klopt helemaal, ja.
0: Hey, bijna 2 uur al.
3: Bijna 2 uur.
0: Waar moet je naartoe? Ja.
3: Naar Geemert.
0: Geemert, prachtige Brabant.
2: Hoe lang is normaal dat ritje?
3: Het mooie Brabant, hè.
2: Het mooie Brabant. Hoe lang is normaal je ritje? Want je doet nu al 2 uur over je reis. Wat is normaal de reistijd?
3: Een uurtje ongeveer.
0: Oh. Ja, we kunnen elkaar de handschoenen schudden, Sjoerd. Het is sowieso druk op de weg de laatste tijd. Er zijn snelwegen ook afgesloten. Ik heb er gisteren ook 2,5 uur over gedaan om van Amsterdam naar Breda te komen. Het is verschrikkelijk op de weg op het moment, hè?
3: Helaas wel. Ja.
2: Nee, maar Sjoerd, wat lekker dat je dan lekker naar het Foute Uur kan luisteren. Dan vliegt de tijd, hè jongen?
3: Nee, ik kan weten. Want het Foute Uur, dat maakt een hoop goed in deze file.
0: Nou, dan geven we Sjoerd, omdat hij ook al zo lang in de file staat, beslissende vote.
2: Ja, want het was een nek-aan-nek race tussen Samen Welte en Wilbert Pigmans. Sjoerd, wat moet het worden?
3: Samen Welte met Achterliefde is te koop.
2: Nou, wij kunnen wel inpakken. Komt je kan zo werken met de radio.
0: Komt hem ook gelijk aan.
3: Helemaal goed. Dankjewel.

0: I save the day. In het foute uur. Vrijdagavond show met Tom en Joe. Joe, we moeten het er even over hebben, want we zijn vorige week iets gestart hier op de radio. Dat is uit de hand aan het lopen.
1: Het begon met een heel klein sneeuwballetje, die is van de berg gerold. En het is inmiddels een soort lawine aan het worden.
0: Wat er aan de hand is, vertellen we je zo meteen. Ook deze beuker komt eraan. Ja! La Fuente, hoor je zo.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35,950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
11: Aldi, VGZ, helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Even bollen. Iedereen moet het weten.
20: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
21: Lieslot, wat ben je aan het doen?
22: Kijk, het is een last minute supersale bij prijsvrij vakanties.
21: Dus?
22: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
21: Ah, met superkorting.
22: Jij snapt het. Heb je ook zo'n zin in vakantie?
0: prijsvrije vakanties.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
24: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
24: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
26: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
27: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt,
28: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
29: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
28: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
30: 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
31: Goedenavond. Dierproeven op apen mogen van de overheid langer doorgaan. Want volgens de minister van Wetenschap zijn die onmisbaar... vanwege alle gelijkenissen tussen mensen en apen. Dat is vooral in de medische sector belangrijk. Dat vertelt de directeur van een onderzoekscentrum bij RTL Nieuws.
32: Als je een nieuw medicijn op de markt wil brengen... dan moet er een bewijs zijn dat dat medicijn veilig is en werkzaam is. En zolang dat er niet is, kun je het niet op de markt brengen. Dus ik denk dat als het nu zou sluiten... dat dat een grote kink in de kabel zou zijn voor de geneesmiddelenontwikkeling.
31: De dierproeven zouden eigenlijk vanaf 2030 afgebouwd worden, maar dat plan is dus voorlopig van de baan. Goed nieuws voor huizenzoekers in Amsterdam, want er zijn vorig jaar bijna 2000 extra huurhuizen beschikbaar gemaakt die eerst leeg stonden of op een verkeerde manier gebruikt werden. Het ging dan bijvoorbeeld om plekken waar wietkwekerijen in zaten of die illegaal onderverhuurd werden. Het werd opgespoord dankzij betere handhaving samen met de woningcorporaties. Er is een doorbraak in de zoektocht naar de 31-jarige Tobias. Hij wordt al een jaar vermist in de bergen van Noord-Italië. En bij een recente zoekactie is nu een menselijk bot gevonden. Dat meldt het AD. Er wordt nu uitgezocht of dat van Tobias is. Eerder werd zijn jas in het gebied waarschijnlijk ook al teruggevonden. En dan nog sport, want Max Verstappen start morgen als derde aan de sprintrace in Engeland. Hij reed vanavond tijdens de kwalificatie net ietsje langzamer dan Lewis Hamilton. Die zette de beste tijd neer. En ook Kimi Antonelli was nog ietsje sneller. De sprintrace is morgenmiddag om 1 uur. De Grand Prix start zondag om 4 uur 's middags. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog en zonnig. Vanavond koelt het af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden volop zon. Voor 20 tot 27 graden.
33: Rebecca, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. En nog opvallend veel vertragingen op deze vrijdagavond. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Empel en de Martine-Snijhofbrug. 35 minuten vertraging. Dan de A2 andere kant op. Utrecht richting Den Bosch tussen de Lingebrug en Zaltbommel. 50 minuten vertraging, komt door een ongeluk. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderloo. Daar 20 minuten vertraging. En ook een flinke vertraging op de A73. Ook door een ongeluk. Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en de Maasbrug. 40 minuten vertraging daar. Ook nog een aantal flitsers gemeld op de A7 in de buurt van Drachten bij 168.1. Op de A12 bij Maarsbergen bij 83.1. Op de A17 bij Klundert 6.9. Op de A28 een flitser gemeld bij Hulshorst bij 59.6. En de A59 bij Sprangkapelle bij 111.8. Tom en Joe wens je veel veilig kilometers.
2: We hebben lang vergaderd. Hoe trap je nou het beste je weekend of je vakantie af? We kwamen op La Fuente.
33: Absoluut.
2: I want you. Next.

0: is ook alweer heel lang geleden. Het is alweer heel wat jaar terug. Dat er echt een Spaanse hit is. Een Spaanse knaller die de hele zomer lang door heel Nederland te horen is. Die iedereen ook kent en die iedereen mee kan zingen. Nou goed, dat hebben wij verteld op de radio. Toen is er massaal door onze luisteraars Spaanstalige muziek ingestuurd. Waarvan zij dachten, hey, maar dit kan zomaar een hit worden in Nederland. Dit kennen jullie nog niet, maar dit ken ik al wel.
1: Ja.
0: Nou, we zijn er allemaal doorheen gegaan. Uiteindelijk kwamen we op een liedje waarvan we dachten, hey, dit is waanzinnig.
1: Dit heeft potentie.
0: Dat klinkt zo.
1: Lekker toch?
0: Lekker sfeertje. Jij spreekt beter Spaans dan ik. Hoe heet dit?
1: Puedes marchar.
0: Te puedes marchar.
1: Ja, zo heet het liedje. Dat hebben we gevonden. En ja, ik vond het eigenlijk best wel een leuk idee om dit dan zelf te gaan uitbrengen.
0: Ja.
1: Ben ook eerlijk, mijn Spaans is niet goed. Ik zou niet eens weten waar het over gaat. Dus toen was ook een beetje bij ons de vraag, joh, wie moet dit dan gaan inzingen? Wie moet deze zomerhit gaan maken met ons? Nou, we vroegen het jullie op Instagram, hier in de Q-Music app. Ja, en de meest ingestuurde naam, ja, dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Dat was Rolf Sanchez. Ja. Dus, begin deze week. Ik was er echt wel nerveus voor. Via hebben we zijn nummer geregeld van Rolf. Ja, en toen hebben we hem even gevideobeld.
0: Dat ging zo.
2: Zou jij met ons een zomerhit willen maken?
3: Ah, zo. Word je hit? Zomerhit? Zet ik ook aan, hè?
4: Ja, dit is super. Heb je tijd om een keer af te spreken?
3: Ja, we moeten gewoon in de studio afspreken, toch, denk ik?
2: Nee, dit is waanzinnig.
4: Oké. Okay. Muchas gracias.
3: Ik zeg, ja, no. Gracias a ustedes.
0: Ja. Ja, voor de duidelijkheid, Rolf Sanchez ging akkoord. Hij wilde helpen aan deze Spaanse zomerhit.
1: Ja. We hebben hem gesproken. We hebben met hem afgesproken.
0: Nou ja, inderdaad. We hebben met hem afgesproken. We zijn met Rolf Sanchez de studio ingedoken om te gaan schrijven. Hoe dat ging, hoor je zo meteen.
1: Echt heel goed, hoor.
0: Ook Sarah Larsson hoor je zo. Na de jeugd van tegenwoordig. Sterren.

0: Zara Larsson en Midnight Sun op Q-Music. Je luistert naar de vrijdagavondshow met Tom en Joe. Vertel het net al even. Wij zijn dus op zoek naar de Spaanstalige zomerhit van 2026.
1: Ja.
0: En we willen die zelf ook produceren en uitbrengen.
1: Ja.
0: Dat is nogal wat. Ja, tot nu toe hebben we een TikTok-trekje gevonden waarvan we dachten, hé, daar zit sfeer in. Klinkt zo.

0: Maar goed, dat is dus een beetje de vibe. Of tenminste, de track waarvan we denken... hey, dit zou wel eens een hit in Nederland kunnen worden. Dus wij hebben Rolf Sanchez gecontact en zover gekregen om mee te helpen. Wel zo handig, want Rolf spreekt natuurlijk Spaans.
1: Ja, dus hij weet precies hoe dit werkt.
0: Dus zijn wij de studio ingedoken met Rolf Sanchez voor een schrijfsessie.
1: Ja, ik vond het echt wel spannend hoor. Ja. Ik vond het wel een dingetje, want...
0: Het was overigens geen schrijverskamp, want dat heeft natuurlijk een negatief imago.
1: Nee,
0: het
1: is
0: echt een schrijfsessie, professioneel in de studio.
1: Als dit een schrijverskamp was, dan nog 100 hiervan, want dit was heel gezellig.
0: Ja,
1: het was hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Het was spannend, want ja, we gingen afspreken in een muziekstudio. Nou, dat is echt wel wat anders dan een radiostudio. Ik vond het ook echt wel een ander sfeertje hangen. Maar de vibe was eigenlijk heel relaxed. Rolf zat daar lekker, die zat een beetje onderuit gezakt. We zaten allemaal op ons eigen plekje, had lekkere banken. We hadden papiertjes vast met de tekst uitgeprint. Ja, toen gingen we een beetje sparren van joh... Oké, hoe moet het liedje dan worden? Dus we gingen elkaar op onze telefoon... dan liet de ene wat horen op Spotify... en dan ging de ander op YouTube weer wat zoeken van... hé, ik heb deze gevonden. En zo kwamen we echt wel een beetje tot... tot denk ik een soort vorm van het liedje wat het moest gaan zijn. Maar ja, we waren natuurlijk om de tekst te schrijven. En nog belangrijker, Rolf ging helpen met die Spaanse tekst. Want ja, Tom, jij en ik hebben geen idee... waar het liedje überhaupt over gaat. Dus Rolf hiel wel even mee met de vertaling ervan.
0: Tu puedes marchar, wat de titel, wat betekent dat eigenlijk?
2: Als ik het goed begrijp, de titel betekent eigenlijk gewoon van je kunt gaan.
3: Ahora te puedes marchar, nu mag je oprotten.
4: Maar dan houden we hem wel in het Spaanse titel hoor, want het klinkt veel gezelliger.
3: Ja, dat vind ik dus, maar ik denk wel... een beetje Nederlands er doorheen gooien, maar ik weet niet of jullie dat willen.
4: Vind ik wel een lekker idee. Ik wil het wel een beetje in de auto kunnen meezingen.
3: Toch?
4: Ja. Ik ga even naar Mix Rijmwoordenboek.
0: Ja, dat is altijd handig, hè? Mix Rijmwoordenboek.
1: Mix Rijmwoordenboek, het werkt met Sinterklaasgedichten. Maar het werkt ook gewoon met een liedje schrijven. Het
0: met
1: ideaal.
0: De Spaanse zomerhit van 2026.
1: Oh, absoluut.
0: Nou goed, toen kwamen we ook nog tot de conclusie... dat mijn Spaans niet al te best is.
2: Si tu mi hombreras dicho siempre...
3: Nee, ik denk dat hij gewoon de
1: zonder Spaanse...
3: Ja, ik kan even wenden doen. Nee.
0: Hoor ze lachen, jongen. Jij doet de sambaballen.
1: Jij hebt toch Spaanse cursus gehad? Hoe kan het nou dat jij zo slecht Spaans praat?
0: Jaren geleden.
1: Wat zonde van het geld.
0: De hele video vind je op het Instagram-account van Q-Music. Daar zie je dus ook dat ze besloten hebben wat je net al hoorde. Deels Spaans, deels Nederlands wordt het ook nog.
1: Ja.
0: Dankzij Mix Rijmwoordenboek.
1: Absoluut, absoluut.
0: Volgende vraag is natuurlijk ook... zijn wij zelf nog te horen op deze plaat?
1: Ja, gaat het gebeuren?
0: Ja, en vindt Rolf Sanchez dat wel goed? Nou goed, het idee is dat je dat morgen ziet... op het Instagram-account van Q-Music.
1: Ja, dat is het. Laten we nog even in het midden houden of het gaat gebeuren of niet.
0: Hoe spannende cliffhanger.

0: Stars op Q Music. Ja, hoor je dit weekend Nel Hoorn voorbij komen? Dan moet je zijn naam appen via de Q-app. Maak je kans op kaarten.
1: Kan er gewoon bij zijn. Hij staat in de Ziggo Dome deze oktober. Fantastisch, Ziggo. Daar kan je bij zijn.
0: Dan is de vraag, gaat hij nog voorbij komen?
1: Binnen nu en...
0: Een half uur.
1: En een kwartier.
0: Oh! Maar deze komt ook voorbij. Zo meteen.
2: Hallo everybody, it's Nel Hoorn here.
3: Q Music presents Nel Hoorn.

0: music. You sound better, better
1: with you. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
3: e-boekhouden.nl. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2

0: Bezorgdigitaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Goedenavond, Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Nog een opvallende vertraging op deze vrijdagavond. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug. Als je daar vast staat, sterkte. 1 uur en 20 minuten vertraging komt door een ongeluk. Ook nog een korter op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Hoenderlo en Loenen. Daar een kwartiertje vertraging.
8: Tom en Joe.
9: Q-Music. Bruno Mars hoor je zo meteen naar Afrojack en David Guetta.

0: Mars en de Lazy Song op Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Ja, gisteren, morgen, overmorgen en komende dinsdag... dan staat hij in de Johan Cruijff Arena. Ik heb het dus over die Bruno Mars. Dan doet hij de Romantic Tour. En gisteren was dus de eerste avond. Luisteraar Daphne, die was daar al bij.
3: Goedenavond. Ik ben nog helemaal aan het nagenieten van het concert van Bruno Mars gisteravond. En wij zaten best wel vooraan. Hij heeft ons zelfs even recht aangekeken. Hey. En mijn vriendin en ik hebben nog nooit zo'n fantastisch concert meegemaakt. Die man die kan zingen, dansen, piano spelen, gitaar spelen, trommelen. Alles kan. Die hele arena ging los uit zijn dak. Springen, dansen, zingen. Nou. Geen minuut hebben we stilgezeten. Het was het meest fantastische concert dat we ooit hebben meegemaakt.
0: Oh, hoor eens. Het meest fantastische concert ooit is. En het grappige is ook, ja, dat zie je veel online voorbij komen. Op een gegeven moment kwam die met een oranje sjaal om en een oranje pet op. Echt voor het Nederlands elftal.
4: Oh.
0: Het podium opgelopen met de mededeling dat hij langs de souvenirshop was gelopen. Ja, ik denk dat die dingen natuurlijk nu in de aanbieding zijn.
4: Ja, alles is 50% korting. Alle oranje tompoezen en hoedjes.
0: Maar ik denk niet dat Bruno Mars het WK volgt. Want wat dat betreft...
4: Nee.
0: Ja, om nu met een WK-sjaal oranje sjaal te gaan lopen.
4: Ook een beetje pijnlijk voor ons. Ja, jammer. Ja, dat gebeurde allemaal in de Johan Cruijff Arena. Wat er naast de Johan Cruijff Arena ligt, de Ziggo Dome. En laten we hier nou twee tickets hebben liggen dat jij de Ziggo Dome in kan als Nou Horn daar komt optreden. Ja, dat is vet. De 16 oktober staat hij daar. En die tickets kunnen dus vanavond voor jou zijn. Het werkt heel simpel. Hoor je een hit van Nou Horn, dan app je Nou Horn naar de Q-Music app. En als je me dan terugbellen, ja, dan ben jij erbij. Mag je nog iemand meenemen ook. Hou dus in de gaten. Misschien gaan we ze wel draaien.
0: Misschien wel, hè?
4: Misschien wel nu.
0: Misschien wel nu?
4: Nou.
0: Hey, het zal toch niet? Het zal toch niet?

0: dat was hem, hè?
1: Dat was hem.
0: Dat was hem.
2: Q Music presents Niall Horan.
0: Niall Horan. Ja, als je hem hoort dit weekend, dan moet je echt heel snel appen naar de Q-app. Maak je namelijk kans op 2 kaartjes. En wat is er veel geappt?
1: Er is heel veel geappt. Zijn naam is ook een paar keer verkeerd gespeld. Maakt volgens niet uit, hè? Ook als je zijn voornaam met 1L spelt.
0: Oh, met 1L.
1: Ja, vind ik prima. Ook als je Horan in plaats van Horan doet. Ja, het maakt mij allemaal niet uit. We gaan gewoon 1 iemand terugbellen nu die zijn naam wat voor manier dan ook teruggeappt heeft naar de Q-Music app. Zullen we gewoon bellen dan?
0: Ja, we kiezen gewoon random iemand uit.
1: Een random telefoonnummer. Even kijken hoor. Ja.
3: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo? Met wie spreken wij?
3: Esmee.
1: Esmee? Esmee? Ja. Nee, dan zijn we verkeerd verbonden.
0: Ja, dat kan niet, Esmee. Nee. Ik wilde wel helemaal niet hebben.
1: Heb jij geappt, Esmee?
3: Ja.
1: Wat heb je geappt?
3: Nee, hoor.
1: Nou hoor, Esmee.
0: Ja, gaat er nou hoor!
1: Oh nee.
0: Ach, Esmee, hoe blij ben je hiermee?
3: Heel blij.
0: Ja, ik hoor het. Hoe komt het?
3: Ja, hij is echt mijn favoriete artiest.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: Heb je hem al wel eens live gezien?
3: Nee, nog nooit.
1: Oh nee.
0: Oh, dan snap ik de emotie.
1: Ik zou echt een doos tissues meenemen. Want als je nu al moet huilen en je ziet hem niet eens live... dan wordt het op 16 oktober in de Ziggo Dome echt tranen met tuiten. Jij gaat erheen, je krijgt 2 tickets van ons. Ja, laat alsjeblieft even weten hoe het was en of je het een beetje droog hebt gehouden.
3: Ja, kom goed, dankjewel.
0: Ah, wens je heel veel plezier eens mee.
3: Dankjewel.
0: Heb je nou misgegrepen en denk je, ja, die tranen van Esmee, dat wil ik eigenlijk ook wel. Niet getreurd, het hele weekend maak je nog kans op kaarten voor Niall Horan als je hem dus voorbij hoort komen.
1: Absoluut, happen naar de Q-Music app.
2: De Q-Music. Alarmschijf. Lost frequencies.

0: Ava Max, Kings and Queens op Q Music. Zometeen is het weer tijd voor het grote kofferspel.
1: Ik heb ze hier liggen, jongens. En ze zijn gevuld. Dat wil je niet weten.
0: Nu wil ik niet stoeven. Of is dat een Brabants woord?
1: Stoeven?
0: Stoeven.
1: Ik weet niet wat je zegt.
0: Opscheppen. Oh, ja, dat zal het wel Brabants zijn. Ik wil niet stoeven. Maar de prijzen die erin zitten... Ik denk dat ze nog nooit zulke prijzen in een kofferspel hebben gezet.
1: Ik heb jou nog nooit zo zien toeven.
0: Wat toef jij? Stoeven.
1: Oh, stoeven.
0: Ja.
1: Wat stoef jij veel. Alright, stoeven met de koffers. Het gaat straks gebeuren.
0: Ja. Goeie muziek komt er ook aan, hè?
1: Oh,
0: Avicii.
1: Wat stoef jij met die muziek, zeg.
0: Ik stoef wat af.
1: Oh.
0: Zometeen, hey brother.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan. Voel mij zo
20: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken... zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: 1 minuut voor 7. Het Q-Music nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
7: Goedenavond. Treinreizigers in de buurt van Rotterdam gaan nog langer last hebben van alle problemen daar. ProRail verwacht nog zeker tot maandagochtend vroeg de tijd nodig te hebben om alles te herstellen. Het treinverkeer ligt al de hele week plat door problemen na een stroomstoring. Het zorgt ervoor dat 200 kabels nu allemaal met de hand gerepareerd moeten worden. Reizigers kunnen ondertussen bussen nemen en internationale treinen worden omgeleid. Dierproeven op apen mogen van de overheid langer doorgaan, want volgens de minister van Wetenschap zijn die onmisbaar vanwege alle gelijkenissen tussen mensen en apen. En dat is vooral in de medische sector belangrijk. De dierproeven zouden eigenlijk vanaf 2030 afgebouwd worden, maar dat plan is voorlopig dus van de baan. Er woedt al de hele dag een grote bosbrand aan de Costa Brava in Spanje. Op meerdere plekken is er een lockdown aangekondigd vanwege alle rook. Mensen moeten vooral binnen blijven en de ramen dicht houden. Ook wordt opgeroepen om de weg vrij te houden voor de hulpdiensten. Door de wind is het lastig om het vuur te bestrijden. De brandweer vreest dat een gebied van 10.000 hectare uiteindelijk verloren kan gaan. En in het noorden van het land is de zomervakantie vandaag begonnen. En deze kinderen hebben daar heel veel zin in. Dat vertellen ze bij het Jeugdjournaal.
8: Yes, ik heb vakantie.
9: Ik ben super blij. School is echt super saai.
10: Je bent al heel lang naar school gegaan en zo. En dan heb je wel eens een keer een vakantie nodig.
7: Ja, we gaan deze zomer ook massaal weer op vakantie. Schiphol verwacht de komende weken bijna 13 miljoen reizigers. En we gaan dan vooral naar Spanje, Griekenland, Turkije en Italië. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog en zonnig. Vanavond koelt het af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden weer volop zon. En het wordt 20 tot 27 graden.
11: Rebecca, dankjewel weer. Q-Music Verkeer krijg je van Flitsmeister nog een flinke vertraging op deze vrijdagavond. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg staat een defect voertuig. Heb je een uur vertraging. Iets korter op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Hoenderloo en Loenen, daar een kwartiertje vertraging. Ook nog een paar flitsers gemeld op de A7 richting Groningen. Bij 168.1. En op de A17 bij Klundert bij 6.9. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
6: Er komen geweldige prijzen aan in het grote kofferspel zometeen. Maar eerst gaan we even dansen. Het is immers weekend. Dit is Avicii.

0: ze live zijn, dan mag je hier meeklappen.
1: Hey, dit was niet live.
0: Kensington Living for Name, maar ik geef wel een beetje het live gevoel, vond je niet?
1: Wow.
0: Heel clubby. Ik had wel een beetje kippenvel. Ging heel snel bij mij. Hey, je luistert naar de vrijdagavondshow met Tom en Joe op Q-Music. Hier in de studio staan vier prachtig rijk gevulde koffers met daarin fantastische prijzen. Het is namelijk tijd voor het grote kofferspel.
1: Ja, ik vind het een eer. Ik vind het een eer dat we dit weer mogen spelen. Het is fantastisch. Bij elke koffer krijg je namelijk een hint. Wat de inhoud van deze koffer zou kunnen zijn. En vervolgens krijg je 5 seconden bedenktijd of je de koffer open wil maken of niet. Zeg je nee, zeg je niks, ja, dan vervalt de prijs. Gaat de koffer dicht, blijft de koffer dicht, gaan we door naar de volgende koffer. Zeg je ja, ja, dan openen we de koffer en dan is de prijs die in de koffer zit, die is dan voor jou.
0: Ja, wat voor prijzen zitten daar dan in? Nou ja, elke week hangt er een ander thema aan de koffers. En ook vandaag hebben we daarover een flinke brainstorm gehad. Worden daar dan verdovende middelen gebruikt? Kan ik geen uitspraken over doen, maar...
1: Ik ben al 24 uur wakker. Ja, vandaag is namelijk de zomervakantie begonnen voor Noord-Nederland. Zuid en Midden die volgen komende weken. Maar ja, we kunnen dus wel zeggen, de zomervakantie is officieel begonnen. Daarom het thema van de prijzen in de koffer, vakantieprijzen. En ook te gebruiken als je thuis blijft.

0: af op Q-Music. Ja, het is zover hoor. Tijd voor het grote kofferspel. Hier in de studio staan 4 koffers met in elke koffer een fantastische prijs. Je krijgt een hint over wat er in de koffer zit. Dan krijg je 5 seconden bedenktijd of je het wil hebben of niet. Belangrijk is, je kan ja of nee zeggen, maar zeg je nee of zeg je überhaupt niks in die 5 seconden, dan vervalt de prijs voor altijd en dan gaan we gelijk door naar de volgende koffer.
1: Ja, gooi je de koffer weg, verbranden we hem, kan je fluiten naar die prijs.
0: Maar dan laten we wel zien wat erin zit en dan laten we eigenlijk zien wat je misloopt.
1: Ja, klopt. En omdat de zomervakantie vandaag is begonnen in Noord-Nederland, is het thema van de prijzen vakantie. Nou, dat is leuk. Bij elke koffer die ik hier voor me heb, hebben alle prijzen iets te maken met een ander soort type vakantie. Als ik een beetje spiek al, ja, er zit van alles tussen. Stedentripjes, strandvakantie. Moet zeggen, we geven dus niet echt daadwerkelijk een vakantie weg.
0: Nee.
1: Maar, ja.
0: Je kan eigenlijk een soort van thuisvakantie ervan maken.
1: Een soort thuisvakantie. Ja, dat zeg je goed. Eigenlijk moet ik er niks meer aan toevoegen.
0: Annemarie, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Heb jij ook vakantie al?
2: Nee, nog niet. Ik moet nog een weekje.
0: Oh, nog een week. Heb jij dan, dat heb ik altijd, ja, dat kan ik hier wel uit de doeken doen, dat zeg maar die laatste week voor je vakantie, dat is mentaal toch een zware week ineens dan, hè? Dat je denkt, nog een week, nog een week, nog een week. Het is echt aftellen.
2: Ja, een beetje wel. Maar ja, goed, een paar dagjes nog. Hè? Ja. Goed vooruitzicht.
0: Oh, wat is vooruitzicht?
2: Ja, we gaan eventjes met de jongens naar Duinruil, met de kids.
0: Leuk. Oh, leuk.
2: Maar ja, dat is maandag. Maar daarvoor gaan we nog even naar Dreamfields met z'n tweeën.
0: Oh.
2: Even een festivalletje.
0: Eventjes. Hey. Mama even er ook uit, hè?
1: Ja, pap, mama even lekker op stap. Nou, Annemarie, misschien heb je nog wel een extra vakantietje die je kan winnen uit deze koffer. Wow. Ik heb hier 4 koffers voor me. Je krijgt per koffer dus een hint. Ja, en aan jou de vraag of je hem dan wil openen of niet. Ben jij klaar voor de hint voor koffer 1?
2: Helemaal spannend.
1: Oké, hier komt die, Annemarie. De hint voor koffer 1 is... Ga je mee naar de Alpen?
2: Ga je mee naar de Alpen?
0: Wil je de koffer openmaken of niet?
2: Nee, ik sla deze over.
0: Oh, ze slaat hem over.
1: Dan doe ik hem even open. Koffer 1 gaat open. Wat zat erin? Een actieve vakantie voor thuis. Een badmintonsetje zat erin. Zweetbandjes. Een hele snelle planga voor op je hoofd. En een smartwatch. Maar ja, dat is allemaal niet voor jou. Nee.
0: Baal je? Baal, nee. Of is het denk je prima?
2: Nou, ik ben niet zo sportief, dus helemaal prima.
1: Oké, koffer 2 heb ik hier voor me. Je krijgt de hint voor koffer 2. De hint voor koffer 2 is... Ga je mee naar de Malediven?
0: Malediven, hoe?
2: Wat gaan we doen? Ja, klinkt wel heel verleidelijk. Ik sla hem over.
1: Oké, koffer 2. Ik ga hem openmaken, Annemarie. Je hoort nu wat jij dus niet gewonnen hebt, want je laat hem gaan. In de Malediven koffer zit 10 kilo zand. Want dan kan je dus thuis een strandje maken. Een opblaasbadje, een cocktailpakket en een Q-Music strandlaken. Nee, het is allemaal niet voor jou.
2: Nou.
1: Ik doe hem weer dicht.
0: Nou, 10 kilo zand, je moet ook maar kwijt kunnen. Dus.
1: Nou ja, op elk balkon kan je het toch wel kwijt. Je hebt toch een beetje strand op je eigen erf. Oké, koffer 3. Koffer 3, ik heb hier weer een hint voor je. Koffer 3, de hint is... Ga je mee naar het Colosseum?
2: Colosseum? Ja.
0: Nu zeggen.
2: Ja.
1: Ja!
2: Neem hem, ja.
0: Oh,
1: oké. Okay. Neemt hem. Wat zit er in koffer 3? Ik ga hem open doen. In koffer 3 zit de stedentrip voor thuis. Jij krijgt een museumjaarkaart, een hop-on, hop-off bustour door Amsterdam... en een hele dag step/fietstegoed voor zo'n huurunit voor op de weg.
2: Oh, leuk!
0: Woe! Je bent blij, hè?
2: Ja, leuk, man. Dag, juist.
1: En heb je al een museum voor op het oog waar je denkt... nou, daar ga ik mijn museumjaarkaart meteen aan besteden...
2: Ja, ik moet me er eerst even verdiepen, denk ik.
0: Zo, jij hebt nog tips, toch? Je hebt een museumjaarkaart.
1: Je kan natuurlijk naar de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Ja. Maar je kan ook gewoon naar het Nijntje Museum. Dat is wat laagdrempeliger.
0: Ja.
2: Nijntje, top.
1: Superleuk. Annemarie, heel veel plezier.
2: Dankjewel, hè.
0: Kijk, en zulke prijzen geven gewoon weg in het grote koffiespel.
1: Grandioos.
0: Tijd voor nieuwe muziek nu op Q-Music. Van Nederlandse bodem. Dit is...

0: nieuwe muziek op Q-Music. Flair door het oog van de nacht op Q-Music. Het is de vrijdagavondshow met Tom en Joe. Ik zeg sorry tegen Vincent, Maurice, Jeroen, Giovanni, Anna, Michelle, Jason, Jake. En ik kan nog wel doorgaan.
1: En Annemarie.
0: Ja, zeker.
1: Annemarie, sorry.
2: Ja, jongens. Wat is het nou?
0: Ja, we speelden net het grote kofferspel. En we zijn vergeten koffer 4 te openen. In ons enthousiasme. Ik bedoel, we zijn ook een beetje de invalploeg vanavond.
1: Ja, we passen even op de zaak van Tom en Bram.
0: Maar wil jij weten, Annemarie, wat er in koffer 4 zit? Want je kan ook zeggen, ja, wat niet weet, wat niet deert natuurlijk.
2: Nee, ik ben wel heel erg benieuwd waar ik nou mis.
1: Ja, oké. Maar duidelijk, hè? Je kan dit niet winnen. Je kan nu niet hiervoor kiezen.
2: Maar ik wil het toch weten.
1: Oké, koffer 4. De hint bij koffer 4 was, ga je mee naar Antalya?
2: Nou,
1: dat klinkt al heel gezellig.
0: Ja, dat klinkt heel gezellig.
1: Had je dat toch leuker gevonden, denk je?
2: Ja, weet ik niet. Ja, Turkije is wel ons vakantieland, hoor.
0: Nee, daar ga je al.
1: Nou ja, wat zat erin?
2: Ja.
1: Er zat in een all-inclusive vakantie voor thuis in Nederland. Namelijk met 4 personen naar een all-you-can-eat restaurant. Bij jou in de buurt.
2: Oh, ook lekker.
0: Ja, ja, dat is lekker geweest, hè?
1: Dat is pech. Nee, dat is nu niet voor jou, Anne. Nee. Je moet heel streng zijn. Nee. Jij gaat gewoon lekker naar het museum.
0: Jij gaat naar het museum.
1: Een beetje cultuur snuiven. En stuur maar even een samenvatting van wat je het leukst vond. Welk schilderij.
2: Nou, ik ga sowieso een eindje inplannen, hoor.
1: Dat vind ik leuk.
0: Dat vind ik ook heel leuk.
1: Dat vind ik ontzettend leuk. In Utrecht.
2: Hey, bedankt, jongens.
0: Yo. Hoi. Dag.
2: Hoi.
0: Zo. Zijn we nog meer dingen vergeten?
1: Weet ik niet. Oh, Boem de Knal. Maar dat komt straks.
0: Dat komt straks pas. Net als Bibi Rexha en Fadeless. Ook zometeen.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Ik kom.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
11: Hamster.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: Willems.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Goedenavond, Key Music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Nog twee opmerkelijke vertragingen deze vrijdagavond. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de vertraging eindelijk een beetje weg. Tussen Lingenburg en Baardenburg, kwartiertje vertraging nog. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Hoenderlo en Loenen ook daar nog een kwartiertje vertraging.
10: Tom en Joe, Q Music.
11: Coldplay hoor je zo meteen naar BB Rex.

0: Coldplay en Viva La Vida op Q-Music. Je luistert naar de vrijdagavondshow met Tom en Joe.
1: Ja, het weekend, jongens, is officieel begonnen. En dat betekent dat we weer op zoek gaan naar de boom en een knal.
0: De boom en een knal. Dat is een track waarbij je toch zegt...
2: Dat is een behoorlijke buiker.
0: Het stof uit je speakers klapt. Ja. Om het weekend toch officieel mee in te luiden. En dat gebeurt iedere week aan de hand van een bepaald thema. En Joe, vertel even, waar zijn we naar op zoek vanavond?
1: Ja, het is vrijdagavond 3 juli en we zitten eigenlijk midden in de festivalzomer. Dit weekend zijn er ook echt heel veel festivals aan de gang. Down the Rabbit Hole is bezig, Rock Werchter, de Amsterdamse Zomer, Wish Outdoor. Dus we dachten, is het niet leuk om voor de boem en een knal een festivaltrack te pakken van een artiest? Maar de eis is, deze artiest moet jij ooit live hebben gezien op een festival.
0: Ja, en er moet ook wel een lekkere beuker van een track zijn.
1: Ik wil niet Twarres. Dat je zegt, ja, ik heb ooit in 1991 Twarres live gezien met Web Isto. Ja, super, sorry, maar dat gaan we niet doen.
0: Nee,
1: ik moet wel even zeggen, ja, fuck, lekker weekend, bam. Ik heb een keer op Siget, maar was het 2015, 16 die kant uit, Martin Garrix gezien.
0: Oké. Okay.
1: Nou, over behoorlijke beukers gesproken.
0: Inderdaad. Ik was vorig jaar op Lowlands. Heb ik Ray nog live gezien.
1: Oh, vet. Ja, mag ook.
0: Where's My Husband? Is natuurlijk ook een beuker.
1: Is ook een beuker. Dus hè, laat je inspireren door ons. Again, je mag Twarres insturen. We gaan het alleen niet draaien.
0: Weet je, een leuke track voor de boem en een knal. Dus je moet hem ooit live gehoord hebben op een festival. Dat is het enige wat telt. Kom maar door via de Q-app. En misschien draai je hem wel zometeen.

0: Somber and Undressed op Q Music. Waar we op zoek zijn naar een goede boom en een knal om het weekend in te luiden. En dan komen we toch uit bij luisteraar Marjoke. Goedenavond.
1: Hallo. Goedenavond.
0: Marjoke. Je ouders konden niet kiezen tussen Joke en Marjolein?
1: Dat denk ik, ja.
0: Marjoke? Ja, daar kom je dan nog uit.
2: Ja, ze is Steven Pien Schaar, ze hadden allebei schaar.
0: Marjoke, wat leuk. Hey, Marjoke, ik heb begrepen dat je net een pubquiz hebt gehad.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, vertel.
1: Het was fantastisch. Ik was laatste met mijn team.
0: Nee! Maar lag het aan je team of lag het aan jou?
1: Nou, daar ga ik jullie over uitlaten.
2: Nou, mag aan jou.
1: Die laat ik in het midden.
2: Is helemaal oké, Marjoke. Weet je, jij bent nu op de radio, dat pakt niemand je meer af. Dat hebben al die andere teams niet, hè?
0: Nee.
2: Want jij hebt de beste boem en een knal ingestuurd. Het thema is eigenlijk vandaag de festivalzomer. Dat is vandaag helemaal aan de gang. Er zijn veel festivals aan de hand dit weekend. Rock Werchter, Down the Rabbit Hole, de Amsterdamse zomer. En nu ben jij op Rock Werchter geweest, maar echt al jaren geleden, 2000, 2001. Die kant uit. Wat heb je daar gezien?
1: Ik heb daar gezien Faithless Goddess DJ. Oh. En dat was weergaloos.
0: Ja, waarom?
1: Einde van de avond, in de schemering. En dat hele veld, dat stond daar. En dat was een magisch moment. Ja.
0: Zo, we gaan even terug. 25 jaar geleden, daar ging Marjoke. Handjes in de lucht.
2: Zo, ik doe mijn ogen dicht.
0: Rock Werchter.
1: Absoluut.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Somebody else. Save My Love, Kygo Khalid op Q-Music.
1: En welke zou je nou eens kiezen?
0: Ja, nee. Kijk waar je zin in hebt.
2: Griffin kan ook nog.
0: Inmiddels in de studio collega Stefan Bouwman, die eigenlijk achter de scherm alleen maar aan het big flexen is. Wie er allemaal langskomen in de pianobar.
2: Ik begon
0: er
2: helemaal niet zelf over.
0: Nee, maar je was wel wat blij dat wij erover begonnen.
2: Ik kwam gewoon hooghoudend binnen hier als soort Wout Weghorst.
0: Ja.
2: Ja, dat deed je goed. Je hebt best wel balgevoel, Stefan. Ik denk dat jij hem wel tussen de palen had geschoten.
0: Die penalty?
2: Ja, de penantie. Nou, kies nou even een muziekje waar we overheen kunnen praten, Tom. Je zit de hele tijd zo zenuwachtig met je muis.
0: Maar ik wilde dat juist niet doen.
2: Oh, je wilt gewoon even zo. Alleen de stemmen.
0: Nou, ik wil het vooral niet te lang houden. Dus,
2: podcast gevoel. Hoe is het nou met jullie?
0: Ja, nee, precies. Wat ga je doen zo meteen, Stefan?
2: Nou, Stefan is pianobar gesproken. We hebben The Voice of Holland te gast, Ruben Hillen.
0: Hey!
2: Ja, en vrijdagmix komt eraan, Stefan's vrijdagavondmix. Dus je kan zo meteen gokken wat het thema is. Hebben jullie een idee?
3: Het thema is zomervakantie.
2: Files en zomervakantie. Het zou zomaar kunnen.
3: Oh, je geeft het goede antwoord.
2: Nee, zo meteen. Je moet raden.
3: Hoe laat?
2: Ja, ik wil 10 over of zo.
3: Oh, ga ik dan luisteren.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies.
1: Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Oh, wat een goal! Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
24: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
23: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
25: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
27: Goedemorgen!
28: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
2: 9 uur geweest, goede avond. Key Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looyen. Zal ik anders jouw microfoon even aanzetten? Is misschien geinig, hè? Thanks. Ja, je mag.
30: Goedenavond. De gemeente Beuningen gaat aangifte doen van bekladdingen tijdens een anti-AZC-protest gisteravond. Er werden allemaal leuzen op het gemeentehuis geschreven. Die teksten zijn inmiddels wel weer verwijderd. De burgemeester van Beuningen benadrukt dat iedereen het recht heeft om te demonstreren, maar dat intimidatie, vernieling en discriminatie niet geaccepteerd wordt. De politie en het OM zijn een onderzoek gestart. Treinreizigers in de buurt van Rotterdam gaan nog langer last hebben van alle problemen daar. ProRail verwacht nog zeker tot maandagochtend vroeg de tijd nodig te hebben om alles te herstellen. Treinverkeer ligt al de hele week plat door problemen na een stroomstoring. Zorgt ervoor dat 200 kabels nu allemaal met de hand gerepareerd moeten worden. Reizigers kunnen in Rotterdam ondertussen de bus nemen. Internationale treinen worden omgeleid. In Spanje is een man opgepakt die misschien een natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava. Dat melden Spaanse media. De brand woedt al de hele dag en heeft veel impact. Op meerdere plaatsen moeten mensen voorlopig binnen blijven. De brandweer vreest dat een gebied van 10.000 hectare uiteindelijk verloren kan gaan. En in Amerika wordt er onderzoek gedaan naar ticketwebsite StubHub. Daar kan je tweedehands kaartjes kopen, wat ook veel gedaan wordt rondom het WK voetbal. Maar sommige mensen kregen vlak voor hun wedstrijd te horen dat de tickets toch niet meer beschikbaar waren. Er wordt nu onderzocht of StubHub zijn klanten misleid heeft en de consumentenrechten heeft geschonden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden weer zonnig. Het wordt 20 tot 27 graden.
2: Toch wel weer warm elke keer.
30: Ja, lekker.
2: Ja. Want vandaag ook wel een beetje klammig. Maar dat kan aan mij liggen.
30: Ja, het is ook wel gewoon zomer, Stefan.
2: Ja, dat is waar. Maar je iemand moet zeiken over het weer. En ja, laat precies. Mij dat nou een keer zijn.
30: Jij vindt altijd wel iets.
2: Goed, lekker, dankjewel.
30: Graag gedaan.
2: Flitsmeis verkeersinformatie bij Q. 1 noemenswaardige vertraging op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen Hoenderloo en Loenen. Daar kom je in 2 kilometer, 7 minuten. Ja, en echt, nou, een partij flitsers, jongen. Het moet weer verdiend worden. De A7 naar Grun, 168,1. De A9 naar Alkmaar, 46,5. A12 naar Ede, 83,1. A16 naar Dordrecht, 7,8. A17 naar Moerdijk, 6,9. 28 naar Amersfoort, 59,6. En tot slot de A59 naar Breda bij hectometer.

remixes op een rijtje. Wat hebben die remixes met elkaar gemeen? Wat is het thema? Je mag een gokje wagen in de Q Music app. Ja, Tom en Joe dachten bijvoorbeeld zomer, hitte.

0: Babette, hoe is het leven?
1: Ja, lekker.
0: Nou, wat fijn. Wat ga je allemaal uitspoken dit weekend?
1: Ik ben bezig met verbouwen in ons nieuwe huis.
0: Dat kan heel leuk zijn, kan ook heel frustrerend zijn. Welke van de twee is het voor jou?
1: Nou, het zijn het laatste weekje.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Sowieso weegt het allemaal het zwaarst. Dat worden waarschijnlijk de laatste twee weken.
1: We hebben nog een week. En dan moeten we echt over.
0: Oh, dan moet je echt over. Oh, er is ook geen mogelijkheid tot uitstel meer.
1: Nee, de laatste week is het andere huis opknappen. Of tenminste, netjes achterlaten.
0: Ja, precies. Verhuis klaar voor de volgende. Nou, spannend hoor. En dan wens ik jou heel erg veel succes daarmee. Sla vooral niet met hamers op je duimen. Hou jezelf heel. En wat was volgens jou het thema van Stefans Vrijdagavondmix?
1: Dat is weekend.
0: Dat klopt helemaal. Dat is helemaal goed. Dus jij krijgt het Q-Music prijzenpakket. Dan heb je gelijk allemaal leuke dingetjes neer te zetten in het nieuwe huis.
1: Kijk, dat is super.

0: Sarah Larsson op Q. Ik heb zin in Safri Duo zometeen. Hopelijk redden we het, want eerst...
1: Stefan's Piano Bar.
0: Elke vrijdagavond open ik de deuren van Stefan's Piano Bar. Of hebben we een optreden met iemand opgenomen. Of blikken we een keer...

0: Vanavond gewoon weer een kakelverse nieuwe. Met niemand minder dan The Voice of Holland. Ja, het zijn artiesten van over de hele wereld die we te gast hebben. Maar nu gewoon uit ons eigen kikkerlandje. Ruben, een goede avond.
1: Hallo.
0: Ik noem je ook een hele nuchtere jongen. Maar goed, wij zijn in de media en in de Randstad gewoon gemend dat mensen gaan gillen en dat soort dingen. En jij bent volgens mij hartstikke blij, daar gaat het niet om.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Maar dan
1: zeker.
0: Is het gewoon van, oh leuk.
1: Ja, dat komt er misschien een beetje bottig uit, maar ik weet nog niet zo goed hoe ik me moet uiten dan.
0: Het is helemaal niet bot, dat absoluut niet. Maar je bent gewoon de nieuwe mannelijke Ilse Lange.
1: Nou, dankjewel, vind ik een leuk compliment.
0: Leuk?
1: Ja.
0: Ik kom nieuw binnen de top 40. Mooi.
1: Ja.
0: Is het allemaal een beetje ingedaald bij je?
1: Nee, nog niet helemaal. Ik heb er ook niet echt de tijd voor gehad, denk ik. Nog om echt goed even een moment te nemen om even een paar dagen rust te hebben. En dat hoeft van mij ook niet. Ik vind het hartstikke leuk allemaal. Dus mag van mij allemaal wel doorgaan en nog drukker worden.
0: Hey, ik vind het wel leuk, want jij bent eigenlijk heel erg in de familie begonnen met muziek maken.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben mijn zusje hiermee ooit... Die zat in een coverband en die zocht een nieuwe zanger. En die had gevraagd, zou jij dat niet willen doen? Toen heb ik één keer ingevallen... En dat ging op zich prima. En toen vroegen ze van, ja, wil je er niet vast bij komen? En toen heb ik ja gezegd, terwijl ik eigenlijk dat helemaal niet durfde. Maar dat was wel, denk ik, de beste vuurdoop die je kunt hebben dan op zo'n moment. Dus gewoon doen.
0: We gaan hem doen. 20 seconds. Klaar voor?
1: Helemaal klaar voor.
0: Bij deze, in Stefan's Piano Bar. Ruben Inland op Q Music.

0: Ruben in Stefans Piano Bar 20 Seconds. Ik moet lachen met het bericht van Marleen. Die zegt, pardon, wat een stem zeg. Het lijkt gewoon de artiest zelf zo goed. Ja, verrassing, het was de artiest zelf.
1: Dit klinkt echt heel goed. Wauw.
0: Ja, toch? Dat is Claudia. Daphne zegt, mijn favo-nummer. Ik word hier instant vrolijk van. Ik vind het zo leuk. Jake zegt ook, ik vind hem zo tof. Monika, wat een debiel bereik heeft deze gast. Hij is met reden de Voice of Holland geworden. Hè? Zometeen meer live muziek met Ruben Hillen op Q.

0: duo op Q Music. Zometeen gaan we verder. Stefans Pianobar met Ruben Hillen. Tijdens de finale van The Voice of Holland zong hij dit nummer van Harry Styles. Nou, dat doen we zometeen dunnetjes over. Ook deze van Guetta en Sia hoor je zo. Beautiful People.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: de verfzaak.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elk

0: Hoeveel jij kunt besparen.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boele en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boele en Edwin Orlander.
6: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
7: Q-Music.
4: Nu bij Dirk. Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel.

0: is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Stefan Bouwman.
2: Yo. Zo meteen Stefans Piano Bar. Ook muziek van Alex Warren, maar eerst...

0: Alex Morn.
1: Stefan's Piano Bar.
0: En Fever Dream on Q. Elke vrijdagavond open ik de deuren van Stefan's Piano Bar. Ik kruip achter de piano om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Dit keer uit ons kikkerlandje. The Voice of Holland, Ruben Hillen. We hebben net 20 Seconds gedaan. Hey Ruben, uiteindelijk heb je 20 Seconds geschreven met een superteam. Arno Krabman en Issa Azier.
2: Ja.
0: Nou, dat zijn twee enorme zwaargewichten in de muziek.
2: Ja.
0: Hoe ben je met ze in contact gekomen?
2: Via Freek en Susanne Freek eigenlijk allebei.
0: En smaakt dit naar meer? Gaan jullie nu samen de studio in om meer? Of hebben jullie dat misschien zelfs al gedaan? We hebben natuurlijk alleen 20 Seconds gehoord.
2: Dat hebben we al gedaan. Het is nu nog even fine-tunen.
0: Leuk man.
2: Ja.
0: Ja. Ja, want wat zijn jouw dromen, Ruben? Je hebt nu The Voice gewonnen. Je hebt een single uit die het supergoed doet. Je eerste liedje komt binnen in de top 40. Dat is ook niet niks. Je hebt in het Gelredome gestaan. Uitverkocht 10 keer voor Susanne Freek. Een van de grootste concertreeks van dit jaar. Wat zijn jouw dromen op dit moment?
2: Ik denk dit vasthouden, wat ik nu doe. En het liefst ook gewoon mijn werk ervan kunnen maken. Want dat is eigenlijk nooit in mijn hoofd omgegaan dat het een optie zou kunnen zijn. En dat gewoon als hobby erbij zou blijven. Maar nu is er ook gewoon een mogelijkheid dat het werk kan worden. En dat is wel de leukste baan die ik... Dat is wel mijn droombaan eigenlijk.
0: Want je hebt in principe gewoon werk.
2: Ja, ja, ik werk gewoon door de week.
0: Op kantoor ook echt?
2: Ja, klantenservice. Ja, maar ze zijn heel begripvol. Hè. Ze zijn ook heel... meedenkend in wat zijn de mogelijkheden om toch zoveel mogelijk je ding te kunnen blijven doen, ja. Buiten werken om. Dus ja, daar heb ik heel veel geluk mee.
0: En ze weten natuurlijk in principe dat ze je kwijt zijn. De vraag is alleen even wanneer. En tot die tijd is het leuk dat je er nog bij bent.
2: Ja, misschien. Ja, ja, ja, ik denk het wel. Ik hoop gewoon dat het moment dat nu is gecreëerd, zeg maar, in de muziekgedeelte, dat we dat vast kunnen houden en dat het niet als een soort kaas uitbrandt.
0: Ja.
2: En dan is er misschien een mogelijkheid om inderdaad te zeggen van joh, ik stop met werk. En dan volledig op de muziek te gaan. Maar dat durf ik nog niet.
0: Snap ik. Over iets anders gesproken. We gaan ook een cover doen. Althans, voor jou is niet iets anders. Je hebt hem al eens eerder gedaan.
2: Ja.
0: Voor heel Nederland.
2: Ja.
0: Ja, dus ik hoef ook niet te vragen waarom dit liedje Harry Styles Sign of the Times. Althans, heb jij hem toen zelf gekozen voor The Voice of niet?
2: Nee. Ik was met Susanne Frick in gesprek. Ik zei, ja, ik wil iets aparts doen. En ik wil iets laten zien wat wel in dezelfde stijl blijft. Maar niet het exact hetzelfde is als de vorige paar keren. En toen zei Freek, die kwam met Sign of the Times. En dat is eigenlijk de eerste reactie waar ik had. Dat vind ik echt kut nummer. Duurt veel te lang, 6 minuten. En hij zegt, oké, snap ik. Als je wat anders wil doen, doen we wat anders. Maar luister een keer naar. Luister ook even naar de tekst. Als je dat nog steeds niet wil, of je vindt nog steeds niks, gaan we het niet doen. Dus zat ik in de auto op de terugweg. En dat was het eerste wat ik dacht van, ja, gaan we wel doen. Want ik vond de tekst er juist heel mooi opslaan. En vooral de eerste zin al van het liedje. Van,
0: hoe gaat die ook om? Just stop your crying.
2: Just stop your crying. Ja. Sanitize. Welcome to the final show. Nou, het was de finale. Dus was ook inderdaad de laatste. Ja, dus dat vond ik eigenlijk wel heel passend.
0: Mooi.
2: Ja. Ja.
0: We gaan hem doen in Stefan's Piano Bar. Klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Let's do it. Sign of the Times, Ruben Hillen. Q Music.

0: Ruben Hillen.
1: Stefans Pianobar, a.k.a. The Voice of Holland.
0: In Stefans Pianobar, Ilona zegt... Poh, wat is dit goed, hè? Niet normaal. Groetjes van een andere Hengeloer. Denk dat goed? Ja, toch? Daan zegt, lekker aan het rijden richting Amsterdam. En dan hoor je dit. Dan ga je toch met die ene hand naar het volumeknopje. En dan draai je hem harder. Nou, ik denk dat dat het hoogst haalbare compliment is... voor live muziek op de radio, Daan. Joost, stuur nog een audioberichtje.
2: Zo, dat klinkt even lekker.
0: Hey, thanks dat je er was. Nee, je bent ook druk de komende tijd, 23 oktober. Je eerste eigen echte show.
3: Ja.
0: Metropool in Hengelo. En je gaat een eigen tour doen.
3: Ja, klopt. Ja, en dat is in het voorjaar. Ook door heel Nederland. Ook Metropool, daar eindigen we in. Alleen de grotere zalen. Dus dat, en wat ik ervan begreep, gaat ik uitkomen ook heel goed. Dan wil je nog meer.
0: Ja, het gaat voor de wind.
3: Ja.
0: Hey, heel veel succes en heel veel plezier de komende tijd, man.
3: Dankjewel.
0: En als je de beelden wil checken, want echt zoveel berichtjes van mensen die het mooi vinden. Qmusic.nl en de Qmusic app. Dit is Edge of Desire.

dit is leuk. We gaan even de twee gezichten van festivals pakken. Deze, die draait de DJ dan. En dan verderop op het hoofdpodium, daar staat Dan Bente met haar band. Ja, als je er nog nooit live hebt gezien, probeer er deze zomer ergens te zien. Een van de beste zangeressen van Nederland. 3, 2...

0: Bente op Q-Music. 3, 2, 1, zometeen. Het nieuws van 10 uur 's avonds. Met Rebecca Looijen.
1: Ja, met een heldendaad midden op de snelweg vanavond. Ja, vertel je zo wat er gebeurd is.
0: Binnenkort in de bioscoop. Spannend, ben benieuwd. Ja, ik zag net een heldendaad op jouw scherm, dus er komt iets aan. Ook Think of Me hoor je zo, Q Music.
2: Hello everybody, it's Niall Horan here.
3: Q Music presents Niall Horan.

0: Music. You sound better, better
1: with you. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Zou 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
15: Zijn we al!
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
16: Kampioenen!
14: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
19: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
25: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu...

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Goedenavond, Key Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
7: Goedenavond. Asielminister Van der Brink gaat maatregelen nemen tegen gemeentes die weigeren om asielopvang te regelen. Dat zijn er 47. Die moeten nu allemaal op gesprek komen bij de minister om uitleg te geven. Dat vertelt Van der Brink bij de EO.
8: Dat betekent dat we een afspraak hebben gemaakt in de wet dat iedereen verantwoordelijk is om voldoende opvangplekken te leveren. Als je dat niet doet, dan word je aangeschreven en kom je bij mij langs om uitleg te geven. Als je dan nog steeds weigert, dan gaan we uiteindelijk naar het moment toe dat ik in de plaats stel.
7: En dat betekent dat de minister het gezag over kan nemen om dan alsnog een asiellocatie toe te wijzen. En dat gaat mogelijk vanaf het najaar gebeuren. Aan de Costa Brava in Spanje moeten 45.000 mensen voorlopig binnenblijven vanwege de natuurbrand die daar al de hele dag woedt. Door de harde wind is het heel lastig om het vuur te bestrijden. Blushelikopters halen inmiddels zelfs de zwembaden daar leeg. Ondertussen heeft de politie 1 iemand opgepakt die de brand mogelijk heeft aangestoken. Het zou met een slijptol zijn gebeurd tijdens wegwerkzaamheden. Ook Portugal heeft te maken met natuurbranden en dat land kan het blussen inmiddels nauwelijks meer aan. Ze hebben daarom hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden in Portugal komen door de extreme hitte daar. Het is er boven de 40 graden. Duizenden brandweermensen zijn op de been om het vuur te bestrijden. En op de A28 bij Soesterberg stond het verkeer vanavond in beide richtingen stil door een loslopende hond. Verschillende auto's remden af, waarna meerdere mensen geprobeerd hebben om de hond te vangen. En dat is uiteindelijk gelukt. Het dier bleef ongedeerd. Het verkeer kwam daarna weer op gang met ongeveer een kwartiertje vertraging.
9: Arbezi.
7: Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden weer zonnig en het wordt 20 tot 27 graden.
9: Dit is groei. Ik zei niks over de hitte. Goed, hè?
7: Heel goed. Ik ben trots op jou.
9: Ontwikkel mezelf als mens. Volgens mij is de verkeersinformatie bij Key Music. Geen noemenswaardige vertragingen. Nou, wel zoveel controles. Niet normaal, joh. Ze hebben een nieuw polaroodje gekocht bij de politie. A7 naar Grun, 168,1. De A9 naar Alkmaar, 46,5. A12 naar Ede, 83,1. A16 naar Dordrecht, 7,8. A17 naar Moerdijk, 6,9. A28 naar Amersfoort, 59,6. En de A59 naar Breda bij 111,8. Dus als je denkt, jeetje, is er weer bliksem? Nee, gewoon heel veel mensen die te hard rijden. Met een berichtje van Anne Mijn. Stel je hoort Now Horen, moet je dat dan hier zeggen in de Q Music app? Ja, gewoon Now.

Lefty. Je raadt nooit wie er binnenkort langskomt in Stevens Piano Bar. Katie, nee, Stella Lefty. Hey, ik ga even mijn telefoon erbij pakken. Ik ben benieuwd. Namelijk, elke ochtend word ik wakker. Of nou ja, is de bedoeling dat ik wakker word. En dan hoor ik dus dit. Kijk, hoe werkt dit? Hallo, doe nog even een keer. 1600 euro zo'n ding. Dit is dus mijn alarmgeluid, mijn wekkergeluid. En dan zag ik dus op TikTok iemand die zei: iedereen heeft saaie wekkers. Je moet geen saaie wekker hebben. Je moet gewoon een leuk liedje hebben. Want elke keer als jouw wekker gaat, dan start een nieuwe aflevering in jouw leven. En jouw wekker is dus eigenlijk het themaliedje van de serie die jouw leven is. En toen dacht ik, holy shit, dit is echt. En ik was niet eens stoned. En het kwam helemaal binnen. En ik dacht, nou, wat is dit? Is eigenlijk best wel een hele toffe, weet je. Dat als je dan denkt aan Friends of zo, dat je denkt die hoort, weet je wel. En vroeger de tijd van is voorbij. Bij goede tijden. Dat je denkt, ja, dat is gewoon het begin van een aflevering. Van een nieuwe aflevering in jouw dagelijks bestaan. En ik weet dat het nu 22:00 is. Hopelijk ben je nog lang niet bezig met die wekker. Het is ook nog eens bijna weekend. Voor heel veel mensen vakantie. Laten we hopen dat er 6 weken überhaupt geen wekker te horen is. Maar ik vind het toch grappig. Ik heb zelf namelijk nog niet kunnen bedenken welk liedje dan de soundtrack van mijn dagen zou moeten zijn. De soundtrack in ieder geval van dit seizoen uit de serie van mijn leven. Maar ja, als je nu luistert en je denkt, ja, ik heb een liedje waar ik elke ochtend mee wakker word, of een liedje wat bij me past. Misschien kan ik er ook wat inspiratie uit putten. Dus in plaats van dat saaie ding wat Steve Jobs ooit heeft bedacht bij Apple. Welk liedje is nou echt een goede wekker? Ontzettend benieuwd.

0: Ja. Verschrikkelijk. Zo klinkt het dus bij mij elke ochtend. Heel erg saai. Gewoon een geluidje dat standaard als een van de wekkers bij de iPhone komt. En toen zag ik in één keer dus een TikTok waarbij iemand zei... je moet echt een liedje hebben dat bij je past als wekker. Want je wekker, dat is de start van elke aflevering van jouw leven. Jouw themalied. En dat vond ik toch echt best wel een hele mooie gedachte. Amy, goeie avond.
1: Hi.
0: Ik kreeg net bijvoorbeeld een berichtje binnen van Corné. Die zei, ik heb Kryptonite. Vind je daarvan?
1: Nou, daar word je wel lekker assertief mee wakker, denk ik. Ja.
0: Ik wou net zeggen, ik spring zo mijn bed uit. Dat is geen probleem. Ja. Jij hebt een, nou, ook een heel energiek liedje.
1: Ja.
0: Wat is het themalied van elke aflevering van jouw leven?
1: Alles op gevoel, van Fleming.
0: Oh, leuk. Ik doe alles op gevoel. Ja, dan spring je ook wel uit bed, hoor.
1: Ja, hij begint wel wat relaxter, hoor. Ik mag er even...

0: wakker worden. Maar het is wel een hele vrolijke.
1: Het is wel grappig, want het is een relatief nieuw liedje.
0: Ja, toevallig, jij had het over dat TikTokje. En ik denk dat mijn vriend zo'nzelfde TikTok heeft gezien.
1: Oh.
0: Want ja, want die ging ineens zijn wekker instellen op een liedje vanuit The Guardians of the Galaxy.
1: Oh ja?
0: Want die had zoiets, ja, die denkt dat vind ik helemaal top om mee wakker te worden. Toen dacht ik, oh wat vind ik eigenlijk leuk. En zo is dat gegaan.
1: Wat goed hé. En word je nu ook vrolijker wakker? Merk je verschil?
0: Ja, ik merk wel verschil. Ik had inderdaad ook echt zo'n verschrikkelijk pingel dingetje. Dat je denkt, is dat gaat ook op een gegeven moment nog even mee in je droom. Hè? Dat, dat wordt gewoon geïntegreerd in wat je op dat moment aan het denken bent.
1: Absoluut, dan word je wakker in je droom ook. Dat wil je echt niet.
0: Nee, dat is verschrikkelijk. En dit is wel, het is gewoon wel altijd vrolijk wakker worden. Dat is wel heel leuk.
1: Ja, en als je nu dan wakker wordt en het liedje zit erin, dan ben je niet voor bij een concert van Fleming. Dat is op zich best leuk.
0: Nou, precies. En met het goede weer is het helemaal compleet.
1: Precies, fijn weekend. Ik hoop dat je dit weekend niet hoeft te horen dat je geen wekker hoeft te zetten.
0: Nee hoor, nee, ik niet.
1: Heerlijk. Slaap lekker.
0: Goedenavond.
1: Johan, goeie avond.
2: Hey, goeie avond.
1: Hallo. Ja, nou, jouw liedje is heel erg toepasselijk. Welke is het?
2: Dat is Clocks van Coldplay.
1: Ja. Ja, waarom ook niet? Een wekkertje is nou eenmaal een klok. Is het ooit zo ook begonnen, een beetje als grapje bij jou, Johan?
2: Nou, het is eigenlijk de wekker van mijn vrouw. Dus die gebruikt hem.
1: Oh.
2: En ja, ik lig ernaast, dus ik moet wel.
1: Dan word jij vanzelf ook wakker, hè? Zo is het leven. Ja,
2: ja inderdaad. En het grappige is, dan denk je, nou, het is maar een wekker. Maar als je hem dan op de radio hoort, op de dag, toch grijp je dan op een of andere manier van, hey, mijn wekker.
1: Oh, wat grappig. Ja, maar die kan jij dus zelf ook nooit uitzetten. Dus jouw vrouw moet snoezen of hem aan of uitzetten.
2: Inderdaad.
1: Ja,
2: ik heb zelf een hele goede andere suggestie gedaan, maar dan was het niet mee eens. Maar dan,
1: Nou ben ik toch benieuwd welk liedje dat was.
2: Ja, ik zou opteren voor Whom the Bell Tolls van Metallica.
1: Oh, dat zo. Ja, die start heel langzaam, die wordt steeds harder en harder en harder. Eigenlijk hoe een dag ook een beetje is. Ja.
2: Nou, dat precies.
1: Johan, ik wens jou ook een heel fijn weekend.
2: Ja hoor.
1: Hoi, hoi. Monika, jij hebt ook een hele mooie.
3: Ja, dat klopt. Ik heb van de Rachel Platten Fight Song als nummer heel lang gehad.
1: Een strijdlied om mee wakker te worden, hoor.
3: Ja, en hij begint wel heel, heel lief en rustig. Dus dat vind ik wel lekker, want wakker worden vindt iedereen volgens mij een struggle. Maar dan toch lekker empowerment, zeg maar, in het nummer zelf als hij verder gaat.
1: Ja, in het begin is bijna een slaapliedje met dat pianootje. Pling, pling, pling, pling, pling, pling, pling.
3: Ja, heel lief.
1: Maar daarna moet je toch echt wakker worden en de douche onder.
3: Ja, precies. Dan moet je toch echt even gaan, zeg maar.
1: Waarom is dit het themalied van jouw dagen, van jouw serie, van jouw leven?
3: Nou, ik vind het gewoon zelf een heel mooi nummer. Ik heb veel meegemaakt en zo. En dit is echt zo'n nummer wat een beetje zegt van... fuck iedereen, ik mag er zijn en ik ga er volledig voor. En ik bewijs iedereen het tegendeel, zeg maar.
1: Heel mooi, Monika. Dat is een goede leus om elke dag mee te beginnen, denk ik zo.
3: Ja, zeker.
1: Ga je morgen ook je wekker zetten of mag je uitslapen?
3: Nee, morgen mag ik lekker uitslapen.
1: Hey, ik ben zo jaloers op jou. Ik moet vroeg opstaan, want ik moet samen de show met Bram doen. Dus ik ben voor mijn doen heel vroeg op. Maar
3: ik
1: moet wel nog een liedje kiezen, hoor. Ik heb nog niet helemaal gekozen. Er komen allerlei suggesties nog binnen, Monika. Van alles, ik voel me goed, van Sherry Ann komt hier binnen. Het liedje van Boes Boes. Het Donnet en het Bliksem van Guus. Maar als ik toch twijfel en uiteindelijk niks kan verzinnen... dan is daar de suggestie van Patrick. En die is wel heel duidelijk.
3: Weet je zeker dat je op tijd bent?
1: Zo, dan kom ik nooit meer te laat. Monika, fijn weekend en uitslaapse morgen.
3: Hey, thanks.
1: Hoi, hoi. Verder met zomerse muziek. Zometeen Lady Gaga, eerst Another and 50 for Ultra. Nederlands product wel te verstaan. Dit is Talk to You op Q.

0: boos appje van een collega van het online team. We hebben dus blijkbaar in de Q-Music app ook een speciale wekker die je kan zetten. En dan maken Mattie en Marieke je wakker. Ik had het mailtje even gemist. Niet gemist, het WK en de nummer 1 uit de top 40. Shakira en Burna Boy, Die Die, zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag! Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: Allianz Direct. Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: meteen van goede avond. Oh, oh, oh.
1: Muziek in mijn oren. Ik heb het idee dat jij gewoon een standaard wekker hebt op jouw telefoon.
0: Ja, ik heb echt de meest standaard wekker die iedere iPhone gebruiker heeft.
1: Ja, kunnen we elkaar een handje schudden. Maar ja, het advies is dus om een leuk liedje te kiezen. Hè? Want dan start je elke dag met een themalied, een nieuwe aflevering in je leven. Wat zat er in jouw aflevering vandaag?
0: Mijn aflevering vandaag, dat bestond uit vanmorgen vroeg opstaan, gewoon lekker werken. En we zijn net op kraamvisite geweest.
1: Wat leuk, bij wie?
0: Bij een nichtje van ons.
1: Leuk, hè? Jongetje, meisje, allemaal nog niet duidelijk.
0: Een jongetje.
1: Oh, tuurlijk, kraamvisite, dan is hij al geboren, hè? Ja, sorry.
0: Ja. Hey, goedemorgen, Stefan.
1: Ik ben soms zo dom met dit soort dingen, het is echt niet normaal. Als het op kinderen aankomt, ik snap er helemaal niks van, echt hoor.
0: Ja, maakt niet uit, dan kunnen we elkaar de hand schudden.
1: Alweer? Nou, we blijven maar handen schudden. Hey Milan, ja, kraamcadeautjes zijn duur. Is dat waar je ook zo meteen voor wil spelen in Knok tegen de Klok?
0: Nou, we zijn aan het verbouwen. Ik denk dat dat nog duurder is. Dus,
1: Dat is zeer duur. Oké, nou dan hoor ik straks wel waar het geld eventueel specifiek naartoe gaat. Denk jij even na over een streefbedrag en dan spreek ik je zo.
0: Ja, gaan we doen.
1: All right.

0: Lekker, Milan. Hey, jij mag het zeggen. Gaan wij al spelen of draai ik nog de alarmschijf? Allebei.
1: Ja, de meeste mensen die naar de radio luisteren willen graag muziek hebben. Dus laten we dan eerst even de alarmschijf doen.
0: Nou, zeer onzelfzuchtig. Dan zometeen knok tegen de klok met Milan.
2: De Q-Music. Q-Music. Alarmschijf. Last Frequencies.

0: Los frequenties. En live it all, de alarmschijf van deze week.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Op speciaal verzoek van Milan. Milan, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Stefan.
0: Jij bent druk aan het verbouwen. Wat moet er allemaal nog gebeuren in het huis?
2: Ja, wat niet, kan je beter vragen.
0: Oeh, wat heb je kat in de zak gekocht, jongen?
2: Nee, dat niet. Maar we hebben gewoon alles eruit gesloopt. En echt tot alles aan toe.
0: Jij bent
2: dus
0: de kat in de zak.
2: Klaar, beneden hebben we nog genoeg te doen.
0: Oké, dus nou, beneden is toch wel vaak dingen als keuken ook en zo?
2: Ja, nou dat valt op zin mee. Dan mogen we kijken wat er overblijft, hè.
0: Oh ja, kijken hoeveel je sloopt.
2: Ja.
0: Ik wil jou niet in mijn huis hebben, Milo. Jij komt binnen met een hamer en in één keer is alles weg.
2: Ah, dat valt best wel mee. Ah, okay. Valt best wel mee.
0: Nou, ik hoop voor jou dat er een mooi bedrag zit. Heb jij een streefbedrag in je hoofd?
2: Nou, ik zou toch gaan zeggen, als we 150 euro eruit kunnen halen, dan ben ik al lang tevreden.
0: Nou, dat is hartstikke mooi bedrag. Wij gaan Knok tegen de klok spelen. Jij moet stoproepen. Doe je dat op tijd, dan win je het laatst volledig genoemde bedrag. Maar beter laat, dan win je helemaal niks. Ben jij er klaar voor?
2: Nou, helemaal klaar voor zijn we nooit. Maar start hem maar, hoor.
0: Let's go. Verdubbeld.
3: 160 euro.
2: Stop.
0: Stop.
2: Ja, ik durf het niet langer aan.
0: Zeker? Oké.
2: Okay. Ja, zeker.
0: Hij bleef verdubbelen, viel me op, hoorde je dat?
2: Ja, maar...
0: 20, 40, 60, 80, 160. Ik ben heel goed in mijn tafels, maar deze had ik toch wel aardig door. Dat die...
2: Als hij nu in één keer naar 320 springt, ja, nou goed, dan hebben we het verloren. Maar goed, nou, dan was nog 6, de helft in huis.
0: Daarna 640 en daarna 1280 en daar blijft maar...
2: Ja, het is ook goed met jou.
0: We gaan luisteren, maar daar gaan we. Hallo? Ja.
3: 320
0: nee!
3: Euro.
0: Ah. Gaat hij nu naar de 640? Nee. Oh, gelukkig.
2: Oh.
0: Jeetje.
2: Oh, nou, het is niet anders.
0: Je wachtte toch wel even naar die 160. Iets in jou zei, ik moet wachten.
2: Ja, maar goed, het duurde me eigenlijk net te lang.
0: Ja, maar goed, je streefbedrag...
2: En dan staat het lege hand, hè, Stefan.
0: Ja, dat is waar. Je kan zo voetbaltrainer worden, jij.
2: Nee.
0: Koeman is er niks bij.
2: Nou ja, goed. Heel veel beter dan Koeman. Had het echt wel echt best wel snel gelukt, denk ik.
0: Ja, precies.
2: Goed.
0: Nou, ze zijn op zoek naar een nieuwe, dus wie weet. Nieuwe
2: ik zal carrière. Me aanmelden.
0: 160 euro gaan we naar je overmaken. Je wilde 150, het had 320 kunnen zijn. In ieder geval heel veel succes met de verbouwing.
2: Ja, dankjewel.
0: En een fijn weekend.
2: Hey, hetzelfde, fans.
0: Zometeen Cameron Wickham, Kingdom of Fear. Uw Suzanne Freek is...

0: Chaboy Cam, Wickham, Kingdom of Fear op Q-Music. Zometeen het nieuws van 11 uur met Rebecca Looijen.
1: Ja, en als je dacht dat mannen niet zwanger konden worden...
0: Wat?
1: Dat klopt, maar in Emmen dachten ze toch wel even dat gebeurd was.
0: Zo, dus ik moest in één keer denken aan die film met Danny DeVito vroeger en Arnold Schwarzenegger. Ken je die nog?
1: Nee, ik denk dat ik hier te jong voor ben.
0: Volgens mij deed die film Junior en dan kreeg Arnold Schwarzenegger dus een baby.
1: Oké.
0: Ja, nou, ik hoop dat die niet op Netflix staat, maar als die er staat, gaan we een keer kijken.
1: Goeie tip voor het weekend.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Daar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nu bij Dirk. Melvita Honing. 2,79. Dat is een mooie prijs.
9: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Zo bij 11 uur. Goedenavond. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
17: Goedenavond. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden. Dat zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er zijn bij de politie vooraf geen meldingen van verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten daarbij gewond. Asielminister Van der Brink gaat maatregelen nemen tegen gemeentes die weigeren om asielopvang te regelen. Het zijn er 47 en die moeten nu allemaal op gesprek komen bij de minister. Dat vertelt hij bij de EO.
18: Dat betekent dat we een afspraak hebben gemaakt in de wet dat iedereen verantwoordelijk is om voldoende opvangplekken te leveren. Als je dat niet doet, dan word je aangeschreven en kom je bij mij langs om uitleg te geven. Als je dan nog steeds weigert, dan gaan we uiteindelijk naar het moment toe dat ik gemeente in de plaats stel.
17: En dat betekent dat de minister het gezag over kan nemen opnemen om alsnog een asiellocatie toe te wijzen. En dat gaat mogelijk vanaf het najaar gebeuren. De president van Mexico heeft WK-fans opgeroepen om op een veiligere manier feest te vieren. Want eerder deze week liep het uit de hand toen Mexico van Ecuador won. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op om de winst te vieren. Maar daarbij zijn er ook mensen om het leven gekomen en 1600 anderen raakten gewond. Zondag speelt Mexico tegen Engeland. De president roept mensen op om zich daarna verantwoordelijk te gedragen en om grote mensenmassa's te vermijden. Een leuk dierennieuws dan nog, want bij dierenpark Wildlands in Emmen is een klein aapje geboren. Het gaat om een dwergzijdeaapje, die wegen maar 150 gram en het zijn de kleinste apensoort ter wereld. De baby is een grote verrassing voor het park, want ze dachten eigenlijk dat de groep alleen maar uit mannetjes bestond. Maar nu blijkt er dus toch ook een vrouwtje tussen te zitten. Het jonge diertje maakt het goed en als je heel goed kijkt, dan kan je hem al zien.
6: Oh, wat schattig.
17: Maar jij zegt hoe dan, maar ze wegen maar 150 gram. Dus het is nogal moeilijk om het geslacht te bepalen van zulke kleine dieren.
6: Schijnbaar, ja.
17: Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog, het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, maar in het zuiden weer zonnig. En het wordt 20 tot 27 graden.
16: Rebecca, dankjewel.
17: Graag gedaan.
16: Just a baby. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Geen vertragingen. Echt letterlijk niks. Ik wilde zeggen niks noemenswaardig, maar letterlijk niks. Wel controles. De A7 naar Groningen nog steeds 168,1. A12 naar Ede 83,1. A16 naar Dordrecht 7,8. Langs de A28 naar Amersfoort 59,6. En de A59 naar Breda bij 111,8.
19: Q-Music. Stefan Bouwman.
16: Zeg, hoor jij dit weekend na Hoorn? Zorg dan dat je zijn naam in een berichtje stuurt met de Q-Music app. Want dan heb ik misschien wel heel erg iets leuks voor je.

0: en Drive Safe net op Q-Music. Ik zei het, als je hem hoort dit weekend, stuur dan de naam Naalhoorn in een berichtje met de Q-Music app. Dinner Party, het nieuwe album is uit. En dat betekent dus ook dat hij weer gaat toeren. Donderdag 15 oktober en vrijdag 16 oktober. Dan staat hij in de Ziggo Dome. En dankzij Q-Music kan je al tickets winnen voor de show op 16 oktober. Het idee is dus, zoals altijd bij de radio, heel erg simpel en gemakkelijk. Hoor je een liedje van Naal, stuur Naalhoorn in een berichtje met de Q-Music app. En dat heb jij gedaan. Hallo, met wie?
1: Hoi, met Rob.
0: Rob, jij gaat naar Naalhoorn!
2: Ja, gaaf! Yeah. Kikken!
0: Yay! Rob, gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel.
0: Met wie ga je?
2: Ik ga met mijn dochter. Eigenlijk voor haar dat ik bel.
0: Nou, wat lief!
2: Want ze is 2 dagen na is een jaar, dus ja, probeer het gewoon.
0: Ook nog? Ze is dan, hoe oud wordt ze?
2: 15.
0: 15, wat leuk. En hoe heet je dochter?
2: Sanne.
0: Sanne. Nou, en dan echt, en dan gaan jullie samen. Dus echt papa-dochter bonding.
2: Ja, ja, we zijn ook naar Harry Styles geweest. Dus dat is
0: kicken.
2: Dus,
0: een populaire papa, hoor ik al.
2: Ja, je moet mooie herinneringen maken in het leven. Hè.
0: Zeker waar. Oh, het is 15, ik weet niet, 11 uur 's avonds. Is ze nog wakker, denk je?
2: Ja, die is nog wakker, ja.
0: Oké, wacht even hoor, want dit kunnen we natuurlijk niet op de radio zeggen. Want ik draai heel even een wachtmuziekje en dan ga ik even jouw telefoonnummer van Sanne vragen.

0: 1-9 op het eind. Yes, oké, Rob staat genoteerd. We gaan Sanne gewoon proberen te bellen. We gaan haar verrassen, is toch leuk? Ben je er klaar voor, Rob?
1: Ja, zeker.
0: Oké, ik ga niks zeggen. Jij doet het woord.
2: Hoi.
1: Hoi, met mij. Wij gaan samen naar Harry Styles.
0: Nee, die ander.
1: Oh. Of ja, de Nauhorn.
0: Nauhorn.
2: Ja, heel leuk.
1: Alles door elkaar.
0: Ik snap het ook. Ze hebben allebei in One Direction gezeten. Het is ook verwarrend. Sanne, ja. Gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Je bent live op de radio. Hallo.
2: Hallo.
0: Met Stefan en papa. Ja. Hey, je bent dan 2 dagen later ben je ook nog eens jarig. Wat leuk.
2: Ja, zeker.
0: Nou, wel een goede manier om dit te gaan vieren, hè?
2: Ja.
0: Ja. Welk liedje kijk je het meest naar uit? Wat hoop je dat nou echt zingt?
2: Slow Hands, denk ik wel.
0: Oh, wel een classic gewoon van hem.
2: Ja.
0: Ja, jij bent wel even fan. Je bent niet pas ingestapt bij Dinner Party, hoor ik al.
2: Nee, zeker niet.
0: Heel erg veel plezier. Superleuk dat jullie op deze manier samen herinneringen maken. Ik wens je alvast een hele fijne verjaardag. Ondanks dat het pas 16 oktober is. Of je verjaardag 18 oktober dan, excuus. En heel erg veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei!
1: Hey, doei!
0: Nauhorn, hè, Rob, onthoud. Nauhorn.
1: Ja, nee, dat komt goed. Ik krijg nog zat te horen van de was, dat komt goed.

Hallo, Stefan hier. Ik heb weer wat van je nodig. Kane Slobbe, die heeft namelijk vrij. En normaal gesproken spelen we altijd tussen 11:30 en 12:30 het spelletje Who the Fuck is Kane. Hij is dan zeg maar iemand, dus hij speelt de rol van Wie ben ik, dat spelletje. Maar hij is er niet, dus ik heb iemand nodig die die rol wil spelen. Wil jij strakjes Wie ben ik spelen met mij? En eigenlijk gewoon de persoon zijn die de vragen beantwoordt voor iedereen in de Q-app? Laat het dan even weten in de Q-app. En dan bel ik je, gaan we zo meteen gezellig spelletje spelen. Nou, alvast bedankt.

0: shout-out naar iedereen in de Kiwis Gap. Echt veel mensen willen helpen. Dank je wel daarvoor. Maar goed, uiteindelijk heb ik één iemand moeten kiezen. En daar is ze. Hallo, goeie avond.
1: Hoi.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Nou, wat fijn. Ben je aangekomen op locatie inmiddels?
1: Ik sta voor de deur.
0: Nou, wat dan goed. Nou, in plaats van Who the Fuck is Kane spelen we vanavond dus...
2: Who the Fuck is Joelle?
0: Yo! Is Joelle een eenmalige, maar wel ook echt om door een ringetje te halen. Ik voel het aan alles editie. Joelle, jij bent zometeen het leidend voorwerp in dit spel. De persoon waarvan iedereen moet raden wie zij is. Want goed, jij bent Joelle, maar je speelt zometeen iemand anders. Heb jij iemand bedacht?
1: Yes.
0: Heb je ook al een eerste hint?
1: Jazeker.
0: Vertel.
1: Ik ben een Nederlandse vrouwelijke bekendheid.
0: Een Nederlandse vrouwelijke bekendheid. Oké, nou dat is een heel, heel mooi begin. Je kan dus meespelen in de Q-app. Gewoon even Joelle sturen. Hoe schrijven we Joelle, Joelle?
1: J-O-E-L-L-E.
0: Is dat nog
1: puntjes? En dan met een... trema op de eerste E.
0: Trema op de eerste E. Dat zijn de puntjes, hè, zijn dat, voor de zekerheid.
1: Yes.
0: Ja, precies. Ja, ik ben niet zo slim. Oké, super. Heb je het uiteindelijk goed? Je mag dan eerst een ja-nee-vraag aan Joelle stellen op de radio. Bijvoorbeeld, ben ik zoveel jaar oud? Ben ik op tv, et cetera? Mag je een gokje wagen in het spelletje?
2: Who the fuck is Joelle?
0: Heb je het goed, dan win je een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmet en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket. Ben jij er verder helemaal klaar voor, Joelle?
1: Jazeker.
0: Super. Stuur dus Joelle in de Q-app als je mee wil spelen. Ook deze hoor je zo. Gone, gone, gone.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer.
8: Here we go.
7: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: The ocean chose you.
7: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Hey, jij daar.
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
19: Fans van voordeel.
8: Aldi.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van voordeel.
8: Aldi.
25: Stefan Bouwman.
0: Met het eenmalige spelletje. Vergeet hem elke keer. Eenmalige spelletje. Hoe de fuck is Joelle?

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Ik wil even uitspreken dat ik heel erg dankbaar ben voor Joelle. Joelle, goeie avond.
1: Hoi.
0: Jij neemt de rol over van Kane in het spelletje Who the Fuck is Kane? En daarmee heet het vanavond
2: Who the Fuck is Joelle?
0: De eenmalige editie. Dank jou wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: En je hebt ook al nagedacht over wie je bent. Je hebt net al een eerste hint gegeven zelfs. Vertel.
1: Ja, ik ben een vrouwelijke bekende Nederlander.
0: Een vrouwelijke bekende Nederlander. Nou, dat zijn er nog steeds een hoop. Lola, die durfde een gokje te wagen. Lola, goeie avond.
3: Goeie avond.
0: Hoe is het leven bij jou?
3: Ja, goed. Nu rustig.
0: Nu rustig? Dat was het eerst, ja. Dus druk.
3: Ja, met koffers inpakken.
0: Oh, nou, dat is nou niet per se... De doorgaans is dat voor vakantie?
3: Ja, ja, okay. Klopt.
0: Wel een beetje een luxe probleem, hè?
3: Ja.
0: En waar ga je heen?
3: Naar Curaçao.
0: Naar Cura, doe even normaal. Dat is ook lekker, hè?
3: Heerlijk.
0: Hoe lang gaat het?
3: 3 weken.
0: 3 weken, doe normaal. Jij komt poepiebruin terug.
3: Dat is ook de bedoeling.
0: Als een leren tas kom jij weer bij de douane. En dan gaan ze even controleren of het geen namaak is. Dat is zeg maar het idee.
3: Ja.
0: Heerlijk. Nou, ik ben positief jaloers. Welkom bij het spelletje Who the Fuck is Joelle? Welke ja-nee-vraag wil jij aan Joelle stellen? Het ruimt.
3: Ben jij bekend van de tv?
0: Ben jij bekend van de tv?
3: Ja.
0: Ja, dan is de vraag...
2: Who the fuck is Joelle?
3: Ik ga voor Georgina Verbaan.
0: Georgina Verbaan, hele goede gok.
3: Nee.
0: Oh, maar Lola, laten we wel wezen, je gaat naar Curaçao, dus niemand heeft heel erg veel medelijden met je.
3: Nee, precies.
0: Heel erg veel plezier, geniet ervan.
3: Dankjewel, fijne avond.
0: Even kijken hoor, dan gaan wij naar Angelique. Angelique, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En wat ben jij allemaal aan het doen?
4: Onderweg naar huis.
0: En waar kom je vandaan dan?
4: Van de schaakclub.
0: Van de schaakclub, wat leuk.
4: Ja, zeker.
0: En speel je dat al je hele leven of komt dat ooit door de Netflix-serie Queen's Gambit?
4: Eigenlijk al mijn hele leven, van huis uit.
0: En ben je ook een beetje goed?
4: Een gemiddelde goede amateurschaker.
0: Goeie amateur, ik vind dat echt knap. Hè. Ik heb ooit gelezen dat zeg maar, bij de tweede zet zijn er al iets van 1 miljard mogelijkheden of zo. Voor hoe een spel kan verlopen.
4: Zeker, ja. Er zijn heel veel mogelijkheden.
0: Echt, zeker. De kou-opening al?
4: Ja, die ken ik wel, zeker. Ja,
0: dat is een of ander YouTube-ding. Nou goed, het wordt heel erg in-crowd tussen ons nu. Ik kan heel slecht schaken, hoor, trouwens. Je hebt mij denk ik in 2 seconden te pakken. En kijk of je ook goed bent in dit spelletje. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Joelle stellen?
4: Ben je bekend van de commerciële tv?
0: Bekend van de commerciële tv?
4: Weet ik eigenlijk eventjes niet. Volgens mij wel.
0: Volgens jou wel.
2: Who the fuck is Joelle?
4: Ben jij Linda de Mol?
0: Linda de Mol?
4: Nee.
0: Oh! Angelique, ga je ook op vakantie naar Curaçao?
4: Nee, geen vakantie naar Curaçao.
0: Nee, maar ga je wel weg trouwens deze zomer?
4: Nee, geen vakantieklamma. Nee,
0: dat hoeft ook helemaal niet. Ik ga ook niet weg. Ik blijf lekker in Nederland. Helemaal prima. We hebben hier ook een soort van tegenwoordig 36 graden. Dus helemaal goed. Fijn weekend!
4: Fijn weekend.
0: We spelen zo meteen verder. Wil je meespelen? Stuur dan Joelle in een berichtje met de Q Music app.
5: No. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Rosa en Magnetic op je music. Zometeen somber. My body isn't ready. Oftewel, de alarmschijf van vorige week. Maar eerst het spelletje. Hoe de fuck is Joelle? Joelle, gaat het nog met jou?
1: Ja hoor.
0: Nou, gelukkig. Ja hoor. Dat best zwaar, hè? Dat is bekend. Ja. Ik onderschat altijd hoeveel energie die in dit spel moet steken.
1: Ja.
0: Ja. Jij bent een bekende Nederlandse vrouw.
1: Ja.
0: We hebben geleerd dat jij bekend bent van tv en van de commerciële tv. Je bent niet Georgina Verbaan en niet Linda de Mol. Maar wie ben je dan wel? Joey, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welke ja-nee-vraag wil jij aan ons, Joelle, stellen?
2: Ben jij lid geweest van een muziekgroep?
0: Muziekgroep?
1: Nee.
0: Nee, hoor. Who the fuck is Joelle?
2: Ja, dat maakt het wel lastig.
0: Je Patty Bart of Patricia Pijn te denken?
2: Ik zat aan Patty Bart te denken.
0: Ah, ja,
1: helaas.
2: Dan zeg ik Lucille Werner.
0: Lucille Werner, waarom ook niet?
1: Nee.
0: Nee, niet goed. Oh, verkeerde, sorry. Wacht, die moest ik hebben. Ja, maar ga je nog leuke dingen doen, Joey?
2: Nou, ik ga zo naar bed. Ik ben net terug van werk, dus lekker slapen.
0: Oké, en de rest van het weekend dan? Moet je nog meer werken?
2: Nee, ik ben 2 dagen vrij, dus dat is wel lekker.
0: Oké, geen plannen, gewoon lekker open agenda.
2: Ja, lekker open agenda. Heerlijk. Met een kleintje is dat altijd wel fijn.
0: Ach, hoe oud is het kleintje?
2: 9 maanden.
0: 9 maanden? Dan heb jij absoluut heel veel te doen dit weekend.
2: Ja, zeker. Dus die agenda die wordt vanzelf gevuld. Ja, dus dat maakt het ook weer leuk.
0: Met luiers en dat soort dingen. Nou, heel veel succes, Joey. Okay, fijn weekend.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Doei, doei.
0: Dan gaan wij naar de volgende. Ben je klaar voor Joelle?
1: Yes.
0: Marije, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ben jij ook in de weer met een kleintje dit weekend of heb je andere dingen?
3: Een iets groter kleintje van 2, maar daar ben je ook druk mee.
0: Oeh, 2 is nee, zeggen ze.
3: Ja, 2 is nee. Ja, daar zit hij middenin, dat klopt. Ja.
0: Terrible twos. Ik heb vandaag iets heel erg interessants geleerd uit de psychologie. Sorry, ga je mansplainen over je eigen kind.
3: Dat, ik ben erg benieuwd.
0: Tot de 4 jaar kinderen dus eigenlijk niet kunnen... De hersenen kunnen dan nog niet bedenken dat iemand anders een ander inzicht kan hebben. Dus als jij. En ze kunnen ook volume niet inschatten. Dus als jij 2 balletjes hebt die even groot zijn. En jij plet dat ene balletje. En dan vraag je welke is groter. Nou, dan is dus dat balletje dat niet geplet is groter. En dan pak je dat kleine, dat geplette balletje, dat maak je weer tot rond. En dan vraag je is deze. Nee, ze zijn even groot. En als jij dus een ruimte binnenloopt. En je haalt een stoel weg. Dan heeft, en het kindje heeft dat gezien. En daarna komt iemand anders die ruimte binnenlopen. En die heeft die stoel niet weg zien gaan. En jij vraagt dan van, is die stoel ergens heen? Dan kan dat kind dus niet begrijpen dat de andere persoon dat niet heeft gezien. Leg ik dit goed uit? Nee, hè? Het is heel warrig.
3: Nee, maar ik kan ergens begrijpen wat je bedoelt.
0: Ja. Nou goed, laten we verder gaan met hoe de fuck is Joelle.
3: Kinderen zijn vaag ook.
0: Kinderen zijn vaag, absoluut. Ik ben blij dat jij het zegt. Het is jouw kind, dus ik mocht het niet zeggen.
3: Precies.
0: Welke ja-nee-vraag wil jij aan Joelle stellen?
3: Nou, een beetje dezelfde richting als Joey van net. Maar of jouw bekende Nederlandse vrouw wel ook zingt.
0: Ook zingt? Oké. Okay,
3: ja.
0: Oké. Okay. Ja?
3: Okay.
1: Ja.
0: Antwoord is ja, Joelle.
1: Ja?
0: Ja.
4: Hoe de fuck is Joelle?
3: Dan denk ik misschien wel Chantal Jansen.
0: Chantal Jansen.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, Marije, lekker bezig!
3: Nou, fantastisch. Maar dan denk ik, Joelle en ik dus hetzelfde. Want ik hoorde je oproepje en toen dacht ik, nou, ga ik vragen of ik mee kan spelen. Toen dacht ik, nou, laat maar. En toen dacht ik, nou, dan had ik Chantal Jansen gedaan.
0: Wat grappig. Jullie zijn gewoon, jullie komen met 1 ei.
3: Precies, wie weet. Nou, leuk!
0: Marije, dat betekent dat jij hebt gewonnen. Komt-ie. Een all-in arrangement voor 4 personen bij Pam Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang boden, onbeperkt gourmet en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Pam drankenpakket.
3: Heerlijk, nou superleuk.
0: Ik wens jou daar heel erg veel plezier.
3: Dankjewel, komt goed, fijn weekend.
0: Ja, jij ook. Joelle, groetjes aan die kleine trouwens, hè.
3: Komt helemaal goed.
0: Zeg maar van Stefan, nee.
3: Zal ik doen morgen.
0: Joelle, jij hebt ons de hele avond geholpen.
1: Yes.
0: Dat vinden wij ontzettend lief. Dus dat betekent ook dat jij van ons krijgt een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Als een uurlabode opwek met de antrangst in begrepen. Wat dank pakket.
1: Nou, superleuk.
0: Ja, toch? Met wie ga je?
1: Met mijn zus, mijn zwager en of mijn ouder.
0: En of.
1: Ja, we zitten op 5.
0: Nou, misschien kan je hem gewoon meesmokkelen naar binnen en zien ze het niet. Je weet het niet, hè?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Fijn weekend!
1: Hetzelfde.

Taylor Swift en hier komt haar beste vriendje aan. Ed Sheeran, samen met dan weer een van zijn beste vrienden, Martin Garrix. Het is één grote friend party. Zometeen de Q-nacht op Q-Music. Eerst Repeat It.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Het Q-Music Nieuws. Middernacht.
4: Goedenacht. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met de waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En Egypte is na een reeks penalties door naar de 8e finales op het WK. In de reguliere speeltijd werd het tegen Australië 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Egypte moet het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, die rond deze tijd begint. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen hun huwelijk buiten de spotlights te houden. En meer dan 1000 mensen volgen de WK-wedstrijd Argentinië-Kaapverdi op dit moment in de bioscoop. In Rotterdam zitten 3 filmzalen vol met Kaapverdische fans. De eerste zaal was al binnen een half uur uitverkocht. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. 6 spelers zijn er zelfs geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.